0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in
2: donderdag 17 september. Goedemorgen. Goedemorgen aan Neeltje.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Volgens het kabinet zal onze koopkracht redelijk op peil blijven, maar het gevoel is anders.
3: In de supermarkt en vooral nu aan de pomp. De brandstofprijzen waren nog nooit zo hoog.
2: Gaan we over praten. Het water in de IJssel staat ook nog niet zo hoog. Maar Kampen bereidt zich al wel voor op dat hoge water.
3: En we spreken de burgemeester van Oldenzaal. Hij moet op het matje komen vanwege de opvang van vluchtelingen.
2: Het weer, het verkeer en natuurlijk muziek uit de jaren 80. Hoor je tot 9 uur bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Beginnen we je dag met de Pointer Sisters en Automatic.

0: Zeven minuten over zes, je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren.
1: Het kabinet trekt 16 miljoen euro extra uit voor de elektrificatie van spoorlijn Zutphen-Oldenzaal. Daarmee komen de plannen om het spoornetwerk volledig te elektrificeren weer een stap dichterbij. De opvang in voormalig Hotel de Kroon in Oldenzaal sloot afgelopen zomer de deuren. Maar vanaf oktober zullen er opnieuw statushouders wonen. En zanger Benny Joling, de man van Normaal, wordt eind deze maand onderscheiden met de oeuvreprijs Hollandse Meester van de Buma NL Awards.
0: Kijken we voor het eerst even in de kranten. Wat opvalt zijn veel foto's van het kabinet natuurlijk. En de vergadering, de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen in de Kamer. We zien een pijzend kabinet. We zien een peinzend kijkende minister van Financiën. De conceptenbegroting openbaar, die bijna tot crisis leidde. Ja, de Kamer wilde ook de concepten zien. Regering wil daar niet aan. Liever het kabinet, want anders kunnen ze helemaal nooit meer in vrijheid onderhandelen, zo heet dat dan. Dat valt dan met name op. De oppositie neemt besluiteloos kabinet steeds minder serieus, is de kop in trouw.
1: Nou, en daar sluiten de Telegraaf en het AD eigenlijk naadloos bij aan. Twee grote foto's van Rob Jetten en ook wel andere politici natuurlijk. Maar serieuze gezichten en peinzende blikken, verdeeldheid troef in kamer, schrijft de Telegraaf. En het AD kopt: het is nog wennen als premier. En Tubantia die kopt met iets heel anders. Massa-ontslag bij Holland Pharma. Een groothandel in Borculo. Daar verliezen zeker 153 mensen hun baan.
0: Opening van de Volkskrant. Nieuwe wet levert maar weinig extra orgaandonaties op. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder de nieuwe categorie geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met die donaties. Snap ik eigenlijk niet, als iemand dat nou zijn wil is, wat de naasten daar dan nog over hebben te zeggen. Maar goed, dit is ruim 5 jaar na de invoering van die nieuwe donorwet gebleken. Dat werkt dus nog niet zo goed.
1: Nou, dat is zonde.
0: Ja, dat is zeker zonde, want die organen kunnen wij goed gebruiken. Wij, mensen die ze natuurlijk met name nodig hebben. Dan, wat gebeurt er verder vandaag? Nou, het is de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jetten komt aan het woord en aan het eind van de vergadering zal er dan worden gestemd over alle moties die gisteren en vandaag zijn ingediend.
1: Voor de rechtbank in Utrecht dient vandaag een zaak die meerdere agrarische organisaties hebben aangespannen tegen de minister van Landbouw. Ze willen niet dat er privacygevoelige informatie over boerenbedrijven openbaar wordt gemaakt. De milieuorganisatie Mobilisation for the Environment heeft de emissiegegevens van alle veehouders in Nederland opgevraagd en boerenorganisaties willen niet dat gegevens over de locaties van de stallen openbaar worden. Dat is omdat de boeren vaak in de buurt wonen van hun bedrijf en dat heeft dan dus te maken met de privacy.
0: Ursula von der Leyen, de EU-voorzitter en de Eurocommissaris voor Technologie komen vandaag met een nieuw wetsvoorstel om kinderen te beschermen tegen sociale media, de zogenaamde EU Kids Act. Ja, en het is de Nationale Ongelezen Boekendag, wist je dat?
1: Oh nee, dat wist ik niet.
0: Boekenwinkels en bibliotheken wordt gevraagd vandaag om vooral ongelezen boeken in de etalages te leggen. Ja, wat zijn dat dan voor boeken die niet verkopen of zo? Nee, dat zijn boeken die iedere dag natuurlijk van eigenaar verwisselen zonder dat ze ooit worden gelezen. Ze staan dan in de boekenkast of liggen op leestafels en niemand die er naar kijkt.
1: Ach, dat klinkt ineens heel treurig.
0: Ja, dat klinkt heel treurig. En de koningin gaat vandaag naar de HEMA.
1: De koningin gaat naar de HEMA.
0: Ja, zeker. Voor een tompoes en een worst. Misschien doet ze dat trouwens wel vaker naar de HEMA gaan. Maar Maxima is officieel vandaag naar de Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij in Amsterdam. Omdat het warenhuis 100 jaar bestaat.
1: Hyper de piep, hoera. Nou, ja. Zou denken, dan moeten wij ook een tompoesje gaan eten vandaag.
0: Ja, geen reclame maken, hè. Oppassen. Oh. Uit de jaren 80, Kim Wilde, echt wel een icoon uit de jaren 80. Hier is zij met Cambodia.

0: De Frank Boeien groep, natuurlijk ook uit de jaren 80. En 1 miljoen sterren.
1: Het krantenoverzicht.
0: We hoorden net al wat koppen. We kijken nu wat nader in de papieren versies van de ochtendkranten. Die zijn binnen aan een Neeltje.
2: Dinsdag was het natuurlijk Prinsjesdag. Nou, we zitten volop in algemene politieke beschouwingen. En dat is ook te merken in de kranten. Op het AD staat Rob Jetten heel groot op de voorpagina. Een peinzende blik. De kop is: het is nog wennen als premier. Het AD schrijft dat Jetten op de hoogte is van alle dossiers. Maar bij conflicten niet altijd even sterk is. Ja, dus hier wordt eigenlijk geconcludeerd: als het goed gaat, dan staat hij vooraan. Maar als hij achteraan staat, dan wordt het moeilijk. Nou, en ze hebben de methode Jetten ontleed.
0: Kijk eens aan. Nou, ik ben benieuwd.
2: En het gaat ook nog over de spoorsabotage. Daar hebben we het gisteren natuurlijk ook uitgebreid over gehad. Er is veel aandacht voor. De onder meer de buis die op het spoor werd gelegd. Levensgevaarlijk natuurlijk, is allemaal goed gegaan. Maar hier wordt ook geschreven: zo krijg je wel aandacht, maar voor welke zaak? Want de spoorsabotage is nog altijd niet opgeëist.
0: Nee, dat is natuurlijk ook een beetje vreemd of laf, of hoe je het maar moet noemen. Dan voer je een actie, maar dan weet je dus niet waarvoor. Blijkbaar. Trouwens, gaat er ook uitgebreid nog op in. Het is wel een beetje herhaling van Zetten. Wat we gisteren natuurlijk ook allemaal al gehoord. Is de bewuste sabotage terrorisme? Vraagt de krant zich af. Een onderzoeker zegt: ja, je weet nooit zeker dat er niet echt treinen kunnen ontsporen. Dus het is gevaarlijk. Het is natuurlijk maatschappij ontregelend. Het gebeurt georganiseerd. En is er daarmee sprake dan van terrorisme? Daders nemen wel enorme risico's, want hoe weet je zeker dat de beoogde verstoring werkt zoals het wordt gehoopt? En daarnaast staat een uitgebreid artikel waar we nog een smeulende hoop hooi zien liggen en een trekker op de achtergrond. Door de locaties en de timing kijkt iedereen naar de boeren. Farmers Defence Force laat weten: we hebben geen idee wie erachter zit, maar we sluiten het niet uit dat het boeren zijn. Dat hoorden we gisteren natuurlijk ook al. Politie en Veiligheidsdienst AIVD zijn aan het onderzoeken of inderdaad boeren achter die spoorsabotage zitten. Vooralsnog is er volop speculatie, maar geen bewijs. Sympathisanten van de boeren wijzen dan weer juist richting Extinction Rebellion of linksradicalen. We hebben wel gezegd dat vreedzame acties niets uithalen. Dus boeren hebben ook al in beperkte clubjes opgeroepen tot hele harde acties. Dus ja. We gaan het wel horen als de geheime dienst het er ook mee gaat bemoeien. En ik hoorde gisteren trouwens dat het op het ontregelen van het spoor 15 jaar celstraf staat. Zo. Dus ik snap wel dat
2: degene
0: mensen
2: die
0: zich niet melden.
2: Die denken: laat dat opeisen maar even zitten. Nou, als ik de Telegraaf pak, ook weer de politiek. Hier gaat het eigenlijk vooral over Ja 21, die de chaos bloot zou leggen. Joost Eertmans die heeft gisteren gezegd ineens dat een totale deal over alle begrotingen passé zou zijn. En dat hij best wel per begroting wil kijken wat je eruit kan krijgen. Nou, en daarmee joeg hij de andere oppositiepartijen op de kast. Dus ja, daar gaan we ook mee door. En volgens de krant zouden de koopkrachtplaatjes die achterhaald zijn op Prinsjesdag achterhaald zijn. Ja.
0: Ja.
2: Dus met welke cijfers rekenen we dan als dat klopt? En ook een fotootje van Bettina Koeman. Nieuws kwam gisteren natuurlijk al naar buiten. Maar Bettina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden.
0: Vrouw van Ronald, natuurlijk. Over de klimaatverandering, een groot pagina artikel in Volkskrant. Alweer over de boeren gaat het inderdaad. Droogte, hitte, dubbele punt, de pieper blieft het niet. Door de extreme hitte en droge zomer zijn de aardappelen dit seizoen veel kleiner dan normaal. Een teler in Zeeland ziet de oogst krimpen en daarmee zijn omzet. Moet de afnemer mini-frietjes dan gaan verkopen? Dat gaat dus niet. We behalen dit jaar tussen de 25% en 30% minder opbrengst. Oftewel 150 tot 200.000 euro. Nou was het wel zo dat ze vorig jaar een mega-oogst hadden. Konden ze aan de straatstenen niet kwijt, kon je de aardappels gratis afhalen.
2: Dus ja,
0: het kan verkeren natuurlijk. Maar goed, dit zijn de zaken waar natuurlijk ook boeren rekening mee moeten houden. Veranderende klimaat.
2: Zeker. Tubantia gaat het ook over boeren uitgeloeid. Vraagteken is de kop.
0: Oh.
2: En dat gaat over Overijsselse boeren. Ja, die gisteren naar het provinciehuis zijn geweest. 18 Overijsselse boerenbedrijven die staan op 26 november voor de rechter. Omdat milieuorganisaties willen dat hun vergunningen ingetrokken worden. De provincie weigert dat te doen. Nou, de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn natuurlijk ook in aantocht. Dus dat is behoorlijk onrustig allemaal. De boeren die mochten gisteren spreken. Een van die boeren is Irene Peltjes uit Bergentheim. Zij wordt hier gequote. Wij zijn leidend voorwerp, de kop van Jut. Dus zo wordt dat eigenlijk wel ervaren momenteel. Ja.
0: En in de nazet van Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen heeft Trouw een grafiek gemaakt. Een taartgrafiek, zoals we die allemaal kennen. Een cirkel die allemaal in puntjes is verdeeld. Dat is wel interessant, moet ik eerlijk zeggen. Maar het vergt wel enige studie en je moet hem wel even voor je hebben. Van asiel tot zorg staat erbij. Zo verdeelt het Rijk de taart voor de burger. De overheid geeft per volwassene uit volgend jaar. Hoeveel denk je dat wij kosten zo? Gewoon per volwassene? Wat komt er van de over? Ja, geen idee. Ik had geen idee.
2: Want dan denk ik, dan ga ik iets heel doms roepen.
0: Bijna 35.000 euro geeft de overheid uit per persoon.
2: Per jaar?
0: Ja. Een groot deel gaat naar zorg, ruim 7.000 euro. AOW-uitkeringen, bijna 4.000 euro. Sociale zekerheid, 3.000 euro. Dus daar zit veel uitgaven, daar gaat veel geld aan op. Gemeentefonds, ook nog 3.500 euro betalen we ook. Ieder jaar, of tenminste, geeft de overheid uit per persoon. En dan wordt het allemaal verdeeld in justitie, Europese Unie, rentelasten, infrastructuur, asiel, niet-militaire hulp aan Oekraïne, 250 euro per jaar per persoon. Wetenschappelijk onderwijs, 500 euro per persoon. Nou, provinciefonds betalen we ook nog aan. Bijstand, arbeidsongeschiktheidsregelingen. Meer dan de helft gaat op aan sociale voorzieningen.
2: Okay.
0: Voor ons. Dus het is natuurlijk niet zo raar dat een overheid daarnaar kijkt of daar iets te halen valt. Natuurlijk. Nee. Afijn. Nou, dat is wel een interessant staatje. Sla het maar na in de ochtendkranten. In de week van de jaren 80 is dit ook wel weer zo'n exponent waar we daarna niet zoveel meer van gehoord hebben. Dit is Black and Wonderful Life.

0: a wonderful life. En dat prachtige leven heeft ons precies op 6:30 gebracht. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anne Neeltje.
1: Het kabinet trekt 16 miljoen euro extra uit voor de elektrificatie van de spoorlijn Zutphen-Oldenzaal. Daarmee komen de plannen om het spoornetwerk in Overijssel volledig elektrisch te maken weer een stap dichterbij. De provincie heeft vertrouwen dat de financiering met dit bedrag erbij rondkomt. 2 jaar geleden werd de verwachting uitgesproken dat het volledige Overijsselse spoornetwerk in 2027 geëlektrificeerd zou zijn. Maar die verwachting werd later bijgesteld, onder meer vanwege onduidelijkheid over de financiering. De provincie gaat er nu vanuit dat er in 2032 begonnen kan worden met elektrificeren. De A1 is gisteravond enige tijd afgesloten geweest na een ongeluk. Een busje reed met flinke snelheid op zijn voorganger. Daarbij raakte 1 persoon gewond. De weg lag bezaaid met glas. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Om hulpverlening de ruimte te geven werd de A1 afgesloten. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. De politie onderzoekt ook een brand in een bosperceel aan de Boltweg in de Pool. 2 omstanders zagen het vuur gisteravond toen ze in de buurt van het perceel wandelden. Ze alarmeerden de brandweer, terwijl een andere voorbijganger het vuur probeerde te doven. De brandweer nam dat uiteindelijk over. Er bleek een jerrycan in brand te staan. Wat en of er iets in de jerrycan zit, is niet duidelijk. En zanger Benny Jolink, de frontman van Normaal, wordt eind deze maand onderscheiden met de oeuvreprijs Hollandse Meester van de Buma NL Awards. De eretitel Hollandse Meester wordt toegekend aan iemand die langdurig heeft bijgedragen aan de Nederlandse muziekcultuur. Volgens de directeur van Buma Cultuur is de Achterhoekse rocker een voorbeeld. En hij zegt dat zijn kracht zit in de herkenbaarheid en eenvoud. Benny Jolink krijgt de prijs op 28 september uitgereikt. De prijs werd eerder in ontvangst genomen door onder andere Guus Meeuwis en Jan Smit. Vorig jaar ging de oeuvreprijs naar André van Duin. Hoe dat precies zit, lees je in de app en op de website rtvoost.nl.
0: En voor het weer, nou Margot, Ribbering Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Meestal krijg ik al wel foto's en zien wij ook wel de zon opkomen. Nu niets van het alles. Het is pikken donker. Dat komt vast door de bewolking.
2: Ja, het is op de meeste plaatsen bewolkt. Hoewel, ik zie ook nog wel een paar gaatjes. Met name in de oostelijke helft van de provincie. Het is droog op de meeste plaatsen. En de starttemperatuur van deze donderdag ligt rond 13 graden... bij een zwak windje uit een zuidelijke richting. Er zit in het noordwesten van Nederland, in de buurt van Purmerend, een gebiedje met wat buiige regen. Dat kan de komende uren richting de kop trekken. Maar voor de rest houden we het vanochtend en in de eerste helft van de middag droog. Maar dus wel met die bewolking.
0: Ja.
2: Dus wat dat betreft is het echt wel een beetje een grijze start van de dag. Met slechts een enkel gaatje. Maar op dat drupje na in het noordwesten blijft het droog.
0: Maar
2: met die zuidelijke wind.
0: Oh, ja, nee, dat klinkt onheilspellend dat je zegt de eerste deel van de middag. Daarna gaat het dan mis.
2: Ja, daarna gaat het mis. Ja. Wat gebeurt er nou? Nou, er ligt een behoorlijke storing klaar op de Noordzee. En die komt vanaf een uurtje of 3 het noordwesten van onze provincie binnen. En die trekt dan over de hele provincie. Komt dan rond een uurtje of 4, 5 ook aan de oostgrens aan. En dan blijft het ook een tijdje regenen. Dus in de loop van de middag en ook vanavond langdurig regen. En voor die regen uit met die zuidelijke wind, temperaturen nog oplopend naar 18 graden. En die wind die gaat, als het eenmaal gaat regenen, ook een hoofdrol spelen. Die wordt matig tot vrij krachtig op het zwarte water. En is het nog vlagerig van karakter. Maar het eerste deel van de dag, nou, kan ermee door.
0: Nou, mooi. Ja, gelukkig breng je het altijd op een positieve manier. Maar gewoon, dat weten wij van je. En je kunt positief naar morgen kijken ook, toch?
2: Zeker, zeker. Want ja, vanavond trekken de regengebieden naar Duitsland weg. Vannacht valt er nog een enkele bui bij 11 graden. En morgen overdag, ja, dan laat september zich van een heel andere kant zien. Dan is het droog, dan laat de zon zich ook lekker weer zien. En zal die temperatuur net een graadje hoger oplopen. Vandaag 18 graden en morgen 19.
0: Helemaal niet slecht. Maar goed, tot over een uur spreek ik
2: tot
0: je weer.
2: Tot straks.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond FC Groningen PEC Zwolle, Almere City Heracles Almelo. Zondagmiddag FC Twente PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Hot Chocolate, and It Started With A Kiss. Je dag is al lang begonnen deze donderdag, de 17e van september. Wat staat ons te wachten vandaag, Anneeltje?
1: Het is de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Aan het eind van de vergadering van de Tweede Kamer wordt er gestemd over alle moties die gisteren en vandaag zijn ingediend.
0: Ja, en premier Jette komt aan het woord. Hè. We zijn benieuwd hoe hij reageert op alle kritiek die het kabinet gisteren heeft gekregen van met name de oppositiepartijen. Ik moest mijn hoofd er wel goed bijhouden gisteravond, hoor. Een deelakkoord, het complete akkoord. Het is volgens mij hogere politiek die nu wordt bedreven.
1: Behoorlijk ingewikkeld.
0: Ja, het is behoorlijk ingewikkeld. Ik kan me voorstellen dat je het je afhaakt bij die algemene politieke beschouwing. Maar eens horen wat Jette er vandaag op reageert. En hoe die reageert, want het wordt voor hem natuurlijk ook de eerste keer.
1: Voor de rechtbank in Utrecht dient vandaag een zaak die meerdere agrarische organisaties hebben aangespannen tegen de minister van Landbouw. Ze willen niet dat er privacygevoelige informatie over boerenbedrijven openbaar wordt gemaakt. De milieuorganisatie Mobilization for the Environment heeft emissiegegevens van alle veehouders in Nederland opgevraagd. Boerenorganisaties willen niet dat gegevens over de locaties van de stallen openbaar worden. Dat is omdat de boeren vaak in de buurt wonen van hun bedrijf. En dat heeft dan dus te maken met de privacy.
0: Dan naar de EU. EU-voorzitter Ursula von der Leyen en de Eurocommissaris voor Technologie komen vandaag met een nieuw wetsvoorstel om kinderen te beschermen tegen sociale media. Zogenaamde EU Kids Act. Werd gisteren al duidelijk dat Brussel een social media verbod wil voor kinderen onder de 13 jaar. Persoonlijk social media account zou pas vanaf 15 jaar mogen. En social media bedrijven krijgen extra verantwoordelijkheden opgelegd om veiliger en minder verslavend te zijn voor kinderen tussen de 13 en 18.
1: Ben jij voorstander?
0: Ik denk niet dat dit iets gaat helpen. Die kinderen doen, ik kijk maar even naar mijn zoon die ook in die categorie natuurlijk nu valt. Mijn dochter is al veel meer volwassen. Dit gaat gewoon niet helpen. Nee. Ze doen het toch wel. Ja. En als je het gaat verbieden, gaan ze het stiekem doen. Een account heeft hij ook niet natuurlijk. Maar hij kijkt natuurlijk wel ook niet overal. TikTok mag hij ook nog niet. En zo. Maar

0: Onder elkaar zien ze zoveel en kijken ze zoveel. En ze hebben allemaal een telefoon.
1: Nee.
0: Maar goed, het is goed dat je er oog op houdt en probeert. En misschien voor dan weer toekomstige generaties. Want deze generaties zijn nu... Dat hebben we natuurlijk allemaal niet zo doorgehad. Hoe social media, wat voor een invloed dat in levens gaat hebben.
1: Ja.
0: Dus misschien moeten we daar wel iets aan een rem trekken. Ja, dat is volgens mij niet verkeerd, maar... Of het gaat helpen, weet ik niet.
1: We gaan het merken. In de binnenstad van Enschede begint vandaag het Gochbot Festival. Dat is een podium voor kunst, technologie en maatschappijkritische uitingen. Een van de onderdelen van het festival is de interactieve installatie Data God _0.1. Ik weet niet of ik het helemaal uitspreek.
0: Volgens mij wel, dat is goed volgens mij. Ja.
1: Daarmee kunnen de bezoekers in de Grote Kerk praten met een alwetende synthetische god. Datagod onderzoekt onze dataverslaving en maakt van alle digitale prikkels een nieuwe religie. Nou, als je zelf wil ervaren hoe dat werkt, dan kan dat dus. Je kunt plaatsnemen op een knielbank die is uitgerust met sensoren en een microfoon.
0: Misschien moet Ursula von der Leyen daar ook eens bij de Datagod 0.1 gaan kijken.
1: Het klinkt wel interessant.
0: Ja, het past wel bij dit onderwerp.
1: Misschien krijg je zo de kinderen weer naar de kerk.
0: Ja, of misschien krijg je ze weer aan het lezen. Want, ik maak de ene brug naar de andere. Het is vandaag de Nationale Ongelezen Boekendag. Boekenwinkels en bibliotheken wordt gevraagd vandaag... vooral ongelezen boeken in de etalages te leggen. Wat is dan een ongelezen boek? Nou, de verklaring is dat er ongeveer duizenden boeken wisselen iedere dag van eigenaar zonder dat ze ooit gelezen worden. Ze belanden dan in een boekenkast of op een leestafel, maar niemand pakt ze en leest ze. En daarom is het thema ook het boek als decor vandaag. Het publiek kan meedoen door ongelezen boek cadeau te doen. Je hebt vast ook ongelezen boeken. Heb jij ongelezen boeken in de kast staan?
1: Ja, nou, ik lees zelf heel veel.
0: Okay,
1: maar ik moet zeggen, als ik een boek... Ik lees niet vaak boeken een tweede keer. Dus
0: nee,
1: ja,
0: en dan staan ze.
1: En ik vind een boekenkast wel heel mooi. Dus als je het wel bekijkt, heb ik best wel veel ongelezen boeken. Ja.
0: Ik heb ook wel een en ander. En een hele stapel nog liggen waarvan ik denk, die moet ik dus nog lezen.
1: Oh, ja,
0: dan krijg je dat. Ongelezen boek cadeau doen kun je dus vandaag doen. Of een ongelezen boek in een openbare deelbiep op straat te zetten. Die kastjes waar je je boeken kan uithalen als je er ook iets in terugzet. De dag wordt trouwens gehouden op de derde donderdag van september. En dat is het vandaag. Omdat Nederlanders op die dag het minste lezen, blijkt het onderzoek.
1: Ik vind het dan zo bijzonder. Wie heeft dit
0: onderzocht? Vraag ik me dat af.
1: Nou,
0: ja.
1: Ik ga vanavond gewoon weer lekker even een stukje lezen.
0: Doe maar.
1: De koningin gaat vandaag naar de HEMA. Dat doet ze misschien wel vaker. Maar vandaag gaat koningin Maxima officieel naar de Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam in Amsterdam, omdat het warenhuis dit jaar 100 jaar bestaat. Nou, ze gaat daar naar de winkel, maar ook naar de designstudio van het bedrijf. Bij het bezoek gaat het om de rol die de winkelketen speelt in het dagelijks leven van Nederlanders.
0: Nou, we kunnen hierover doorpraten, maar dan krijgen we al snel het commissariaat van de media weer op ons dak. Dat we reclame maken.
1: Ja.
0: Dat mag natuurlijk niet.
1: Eigenlijk moet misschien koningin Maxima daar dan ook helemaal niet heen.
0: Ja, maar zij geldt niet onder de media, valt niet onder de mediawet. Denk ik dan maar zo. Dan even naar de Oosterburen. De Duitse bondscoach Jürgen Klopp, hij is nieuw, maakt vandaag voor het eerst zijn selectie bekend voor die mannschaft. Nieuwe bondscoach doet dat 1 week voor de Nations League wedstrijd tegen Nederland. Volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena. De bondscoach van Oranje, Xavi Hernandez, komt morgen met zijn keuze. Wordt interessant wat er gebeurt met Tidjani Reinders, verkast naar Saoedi-Arabië. Wout Weghorst, verkast naar FC Twente. Mats Wievers hebben we nog uit onze provincie. Zou Xavi die nog op zijn scherm hebben? Nieuwe wind, hè? Nieuwe wind.
1: Zinnig woord.
0: Jij kunt er geen zin. Oh, ik dacht, ik ga jouw analyse eens vragen.
1: Ja, ik zie al die blik naar mij, terwijl jij best weet dat
0: zeg
1: ik niet
0: jij er nou eens iets
1: van sport.
0: Wat gaat hij doen met Tidjani Reinders aan een neeltje?
1: Het zou wel grappig zijn als ik het dan wist.
0: Ja, dat zou prachtig zijn. Dan gaan we morgen een nieuwe poging doen. Ik denk dat Tijmen van Wissing hier ook wel wat over te zeggen heeft. Je weet het maar nooit. Terug naar de jaren 80. Dit is The Cutting Crew. And I just died in your arms tonight.

0: Cutting Crew, dus I Just Died In Your Arms Tonight.
1: Back to the 80s.
0: Typisch jaren 80 en de hele week hoor je jaren 80 muziek. Natuurlijk, je kunt zelf nog steeds je lijstje invullen. Volgens mij vandaag voor het laatst, Anneneeltje. Kijk je even streng aan.
2: Oh shit.
0: Ja, ik ook. Ik moet ook nog.
2: ik moet er nog even.
0: Maar er wordt veel gestemd voor de top 80 van de jaren 80. Natuurlijk gaan we morgen uitzenden. Weliswaar na onze uitzending. Dus vanaf 9 uur tot 6 uur 's avonds. Dan hoor je de 80 beste platen uit de jaren 80 voorbij komen. Die jij natuurlijk zelf hebt ingediend. Dus je kunt er nog voor insturen. En mensen die hebben ingestuurd. Onder de winnaars verloten wij in Beamer.
2: Een Beamer.
0: Als je meekijkt met ons, dan zie je hem op het bureau staan. Een Beamer, ja.
2: Dat is leuk eigenlijk.
0: Ja, dat is hartstikke leuk.
2: Maar je moet wel een beetje een geschikte muur hebben, denk ik.
0: Ja, een geschikte muur. Ik heb heel veel witte muren, dus bij mij zou dat kunnen. Maar ik
2: je bedoelt maar te zeggen, als
0: meedoen,
2: niemand aanspraak maakt
0: ja, dan ben ik
2: prijs.
0: Het wel. Ja, als er één overblijft, als niemand hem wint, dan neem ik hem wel mee. Ja.
2: En als je hem wint, nodig Marcel dan gewoon een keer
0: dat mag ook. Uit. Ja, ben ik benieuwd wat je op de Beamer gaat zetten.
2: En op die muur gaat er poten.
0: Oh, leuk. Of de bruiloftsvideo van 2,5 uur.
2: Die hoeft Marcel niet te zien, denk ik.
0: Heel veel drankjes en nootjes bij hebben. Maar goed, een Beamer dus. Ja, ik vroeg me, toen ik het zag, prijs, dacht ik, oh, mooie prijs. Maar is dat nou typisch jaren 80, een Beamer? Ja, nou, waarschijnlijk.
2: Ik durf het niet te zeggen. Ik denk het wel.
0: Zou best kunnen. En er zijn allerlei prijzen te vergeven de hele week door. Ook bij de andere programma's natuurlijk. Want wij doen straks na 8:30 nog weer een jaren 80 mixje van vinyl. Kun je ook nog weer een prijs winnen. En dat is dan een mooi klein spelcomputertje. Kun je Pac-Man op spelen en Slang in de Tunnel. En wat hadden we allemaal
2: slang
0: in die
2: tijd? Oh,
0: ja, Slang in de Tunnel. Wow.
2: Ja, het is echt... ik krijg ook gezellig... Ik ga op vakantiegevoel als ik hem zie. Dat ik denk, oh, zo'n ding had ik dan als we vroeger naar Frankrijk reden.
0: Ja, toen wij vroeger naar Frankrijk reden, dat deden we trouwens nooit. We gingen altijd naar Duitsland met de ouders. Toen hadden wij niks achterin. het kleurboek van de ANWB of zo. We hadden niet eens een Walkman.
2: Nee, ik kom weer uit een andere tijd.
0: Ja,
2: jij
0: een andere generatie. Nou ja, afijn. Meer jaren 80 natuurlijk de hele dag. En straks dan hoor je over de oefening in Kampen gisteravond. Tegen het hoogwater alvast. Het water staat nog niet hoog, maar dat gaat wel komen.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Het kabinet trekt 16 miljoen euro extra uit voor de elektrificatie van spoorlijn Zutphen-Oldenzaal. Daarmee komen de plannen om het spoornetwerk volledig te elektrificeren weer een stap dichterbij. En de opvang in voormalig hotel De Kroon in Oldenzaal sloot afgelopen zomer de deuren. Maar vanaf oktober zullen er opnieuw statushouders wonen. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
3: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
1: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. Back to the
4: 80's. En op Radio Oost hoor je zo dadelijk hoe er in Kampen wordt en werd geoefend met het tegenhouden van hoogwater. Water staat nog niet hoog, maar je kunt maar beter voorbereid zijn. Je hoort ook over Oldenzaal dat toch weer de opvang voor statushouders gaat openen. Oldenzaal staat onder druk natuurlijk van de minister van Asiel. En we spreken de burgemeester ook van Oldenzaal daarover vanochtend. Muziek uit de jaren 80 uiteraard. Straks van Sly Fox en van Wham.
5: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Ural Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check uralhellendoornrally.com voor meer info.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
5: De Ural Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Ural.
6: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
7: Voordeeluitjes.nl. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Je moet nu zo langzamerhand wel wakker zijn. Je hoort de Wham en Wake Me Up Before You Go Go.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: 7:08 op deze donderdagochtend, de 17e van september. Goedemorgen. Goedemorgen aan Neeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Kampen, ga je straks horen, oefent alvast met hoog water. En Oldenzaal komt in beweging voor de opvang van asielzoekers.
2: Oldenzaal gaat voormalig Hotel De Kroon opnieuw inzetten als tijdelijke opvanglocatie voor statushouders. De opvang stopte deze zomer, maar gaat dus vanaf oktober alweer open. De gemeente wil voorkomen dat de huisvesting van statushouders te veel sociale huurwoningen in beslag neemt. Het uitgangspunt blijft dat maximaal 5% van de sociale huurwoningen die jaarlijks vrijkomen naar statushouders gaat. De buurtcommissie is inmiddels over de nieuwe plannen geïnformeerd. Volgens de gemeente reageerde die positief. Oldenzaal moet nog op het matje komen bij de minister van Asiel, omdat de gemeente niet voldoet aan de verplichtingen volgens de spreidingswet.
0: En de burgemeester van Oldenzaal spreken wij straks. Hij is de burgemeester van de dag. Verder in het nieuws vanochtend. Nieuwe systeem van orgaandonatie heeft niet het gewenste effect. Komen veel minder organen van overleden mensen beschikbaar dan was gehoopt. Zo nieuw is het allemaal ook niet meer. Ruim 5 jaar geleden al werd de nieuwe donorwet ingevoerd, waarbij je je niet meer hoeft aan te melden als je donor wilt zijn, maar aangeven als je geen donor wilt zijn. Dus als je niets doet, ben je donor na je overlijden. Maar bij meer dan de helft van de overledenen stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. 17-jarige Tian is op zoek naar een donornier. In afwachting van een geschikte donor moet ze 3 keer per week naar het ziekenhuis voor dialyse.
3: In dat scenario van dat ik eigenlijk geen donor zou hebben en dat de rest van mijn leven eigenlijk uit dialyse bestaat, ja, daar wil je eigenlijk helemaal niet aan denken. Ik bedoel, ja, dan heb je eigenlijk zo'n miserig leventje. Mijn grootste angst, zorg, is eigenlijk dat ik niet voor mijn 18e getransplanteerd zou zijn. Dat ik gewoon dan 5-HAVO in kan gaan zonder nog dialyse afhankelijk te zijn.
0: Ja, de vraag naar orgaandonoren is groot. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen op een wachtlijst voor een hart of een long of een ander orgaan. Onderzoekers hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat er bij de familie, de naasten dus, op een emotioneel moment in een donatiegesprek geen twijfel kan ontstaan.
2: Het kabinet trekt 16 miljoen euro extra uit voor de elektrificatie van de spoorlijn Zutphen-Oldenzaal. Daarmee komen de plannen om het spoornetwerk in Overijssel volledig elektrisch te maken weer een stap dichterbij. De provincie heeft vertrouwen dat de financiering met dit extra bedrag rondkomt. 2 jaar geleden werd de verwachting uitgesproken dat het volledige Overijsselse spoornetwerk in 2027 geëlektrificeerd zou zijn. Maar die verwachting werd later bijgesteld, onder meer vanwege onduidelijkheid over de financiering. De provincie gaat er nu vanuit dat er in 2032 begonnen kan worden met elektrificeren.
0: In Kampen hebben zo'n 100 vrijwilligers gisteravond meegeholpen bij de jaarlijkse oefensluiting van de mobiele waterkering. Behoorlijke klus die niet moet worden onderschat.
4: Een alarmering voor de hoogwaterbrigade. U wordt verzocht naar het dijkmagazijn aan het Tasveld in IJsselmuiden.
5: Ja, die is gecontroleerd. Ja, daarom was ik daar, want ik moest wachten op de toezichthouder.
4: Het betreft een mobilisatie voor het sluiten van de waterkering van Kampen Midden.
6: Vanavond hebben we ruim 100 vrijwilligers van de hoogwaterbrigade hier in Kampen opgeroepen. Elk jaar oefenen voordat het hoogwaterseizoen begint in oktober. Dan weten we als waterschap wat probleempjes zijn misschien. En de vrijwilligers zijn weer even geoefend in het sluiten van de kering.
7: Ja, is goed.
0: En je hoort zo dadelijk een uitgebreide reportage.
2: Zanger Benny Jolink, de frontman van Normaal, wordt eind deze maand onderscheiden met de oeuvreprijs Hollandse meester van de Buma NL Awards.
8: Ik zeg oeh! Ik zeg ah!
2: Nou, dat is hem dus. De eretitel titel Hollandse meester, of meter zoals ik net zei, wordt toegekend aan iemand die langdurig heeft bijgedragen aan de Nederlandse muziekcultuur. De directeur van Buma Cultuur noemt de Achterhoekse rocker een voorbeeld en zegt dat zijn kracht zit in de herkenbaarheid en eenvoud. Nou, Benny Jolink krijgt de prijs op 28 september uitgereikt. De prijs werd eerder in ontvangst genomen door onder andere Guus Meeuwis en Jan Smit. Vorig jaar ging de oeuvreprijs naar André van Duin.
0: En dan Max Verstappen nog even. Je hoorde het net ook al. Hij had er gisteravond een half uurtje voor nodig. Toen had hij 100 collega kartracers ingehaald. Uiteraard won hij het evenement Max versus 100.
9: Max Verstappen has one car to go to win it all.
7: This is it. This is the move. Lungs. They spin. And Max Verstappen has got past all of them. Max versus 100 is complete. And stop the clock at 35 minutes to get past 100 go-karts. Max, you have done it.
9: Oh, that was simply lovely, wasn't it?
0: Ja, yeah, het was simply lovely, wasn't it? Het was ook zijn eerste overwinning dit seizoen. In de Formule 1 haalde hij tot nu toe alleen tweede en derde plaatsen. Hij dacht, kom, I go all the way, here's Sly Fox.

0: 7:15 geweest. Je luistert naar Radio Oost en je hoorde het net al even. In Kampen hebben vrijwilligers gisteravond meegeholpen bij de jaarlijkse oefensluiting van de mobiele waterkering in die Hansestad. En dat is wel bijzonder. Er worden muren opgezet, die lopen soms door huizen heen, door straten worden afgesloten, allemaal om het hoge water van de IJssel eventueel tegen te houden. Behoorlijke klus is dat. Moet ook niet worden onderschat. En zo'n oefening begint dan officieel met een alarm.
1: Een alarmering voor de Hoogwaterbrigade. Dit betreft een mobilisatie voor het sluiten van de waterkering van Kampen Midden.
2: Alarm dus gehad voor hoogwater. En in dit geval een oefening. Het eten is al op. En dat betekent nu jas aan en op pad.
3: En dan gaan we ons melden in het dijkmagazijn. En dan gaan we op pad.
1: Er wordt verzocht naar het dijkmagazijn aan het Tasveld in IJsselmuiden te komen.
2: Tom Bakkers, teamleider van team 2.
3: Van team 2, correct. Ik ben hoogwaterbrigadier van het waterschap Drentse Overijsselse Delta. Woonachtig te Kampen.
2: Ja, het is toch een uniek project hier in Kampen. 2,2 kilometer langs de IJsselkade wordt afgedicht. Elke ingang, elke weg waar het water overheen zou kunnen stromen als het echt hoog water is. Er komen schotten, balken, roldeuren, noem maar op.
3: Ja, die is gecontroleerd. Ja, daarom was ik daar, want ik moest wachten op de toezichthouder. Ja, dus en dan moeten we alleen nog de hefschuit doen. Het is wel een stevige muur.
2: Stevig metaal, inderdaad.
3: Ja, stevig metaal.
2: Ja. Ja. Nu is het gat hier gedicht.
3: Correct.
2: Hoe hoog is die ongeveer? 1,10 meter of zo?
3: Ja, dat is die wel. Ik denk het wel. Ik denk dat die wel 1,20 is. Ja, en dan moet het water wel extreem hoog komen. Hè.
2: Moet het eerst de kade over en dan vervolgens nog over deze 1,20 meter?
3: Ja, als je het waterpeil ziet, hè, en voordat het op de kade komt, dan zit je al op 2,5, bijna 3 meter. Nou, als het dan nog een meter erbij, dan zit je al op 4 meter. Verhoging van het normaal Amsterdamse pijl, zeg maar. Dan praat je wel over extreme situaties.
2: Warrie Meuleman.
4: Ik werk bij het waterschap in het communicatieteam.
2: We lopen hier langs de kade, de IJssel, iets verderop, een haventje ervoor. En hoeveel vrijwilligers zijn nu bezig?
4: Vanavond hebben we ruim 100 vrijwilligers van de Hoogwaterbrigade hier in Kampen opgeroepen. En 20 zijn getransporteerd naar Zwolle om daar de kering te sluiten. Dat doen we daar voor de tweede keer. En hier is het voor de 24ste keer.
2: Elk jaar oefenen.
4: Elk jaar oefenen. Voordat het hoogwaterseizoen begint in oktober. Dan weten we als waterschap wat probleempjes zijn misschien. En de vrijwilligers zijn weer even geoefend in het sluiten van de kering.
5: Ze mogen hem nog niet afbreken. Okay. En ik ga nu even met de walkie-talkie hem afmelden. Of klaarmelden eigenlijk.
4: Doe hem weg.
6: Ja, is goed.
5: Ik ben Christy Schemmekes. En dit is mijn eerste jaar als hoogwaterbrigadier. Ik woon zelf op Onderdijks. Dus daar... Als het overstroomt, dan is dat een van de eerste gebieden die overstroomt. Dus dan weet je hoe belangrijk het is om de waterkering op orde te houden.
2: Weet nu hoe het moet.
5: Weet nu hoe het moet, ja, zeker.
0: Oefening met de mobiele waterkering gisteravond in Kampen. Onze verslaggever Harro Brouwer was erbij.

0: The Stranglers, nog zo'n exponent van de jaren 80. No Mercy hoorde je en straks hoor je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota Bizet Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota Bizet Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
0: Het is precies 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
13: Het kabinet trekt €16 miljoen extra uit voor de elektrificatie van de spoorlijn Zutphen-Oldenzaal. Daarmee komen de plannen om het spoornetwerk in Overijssel volledig elektrisch te maken weer een stap dichterbij. De A1 is gisteravond enige tijd afgesloten geweest na een ongeluk. Een busje reed met flinke snelheid op zijn voorganger. Zanger Benny Jolink, de frontman van Normaal, wordt eind deze maand onderscheiden met de oeuvreprijs Hollandse Meester van de Buma NL Awards. En de opvang in voormalig hotel De Kroon in Oldenzaal sloot afgelopen zomer de deuren. Maar vanaf oktober zullen er opnieuw statushouders wonen dankzij nieuwe financiering van het Rijk. In totaal waren de deuren 2 maanden gesloten. De gemeente wil voorkomen dat de huisvesting van statushouders te veel sociale huurwoningen in beslag neemt. Het uitgangspunt blijft dat maximaal 5% van de sociale huurwoningen die jaarlijks vrijkomen naar statushouders gaat. In het voormalige hotel mogen vanwege de vergunning maximaal 40 mensen tegelijkertijd verblijven. Toch kunnen er gedurende de hele periode in totaal 70 statushouders worden opgevangen. Dat kan doordat bewoners vanuit De Kroon doorstromen naar een eigen woning en vervolgens plaatsmaken voor anderen. Hoe dat precies zit, lees je in de app en op de website rtvoost.nl.
0: En voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
14: Goedemorgen Marcel.
0: Zat ik een uurtje geleden nog wat te somberen over veel wolken. Inmiddels zijn die wolken er nog steeds, maar worden ze wel oranje aangestraald door de zon. Zien we ook op een foto van Hilbert uit Nijverdal. Veel bewolking, maar wel oranje van kleur. En Vincent Meijer uit Zwolle groet ons vanuit lijn 1. En kijkt in de achteruitkijkspiegel en zien wij daar in die achteruitkijkspiegel de zon opkomen. Ja, staan wij aan in de bus, Vincent? Vragen wij ons af.
13: Dat zou toch leuk zijn?
0: Dat zou toch leuk zijn, inderdaad. Ja. Nou, in ieder geval, wel tekenen van de zon, Margot, vanochtend.
14: Ja, ja, nou ja, geniet er eventjes van. Want vanaf een uurtje of 9 of 10 is het gewoon grijs in onze provincie. En dat heeft alles te maken met een storing nu nog op de Noordzee. Het komt pas vanmiddag richting ons. Dus de ochtend zal op de meeste plaatsen droog verlopen. Ik zeg op de meeste plaatsen, want er zit in de buurt van Emmeloord een heel klein buitje. Wat zojuist ook het grensgebied Friesland de kop van Overijssel kan oversteken. Dus daar zal misschien nog een enkel buitje vallen. Maar op de meeste plaatsen is het vanochtend droog. Maar wel dus in de loop van de ochtend met veel bewolking. Koud is het niet, 13 graden. Dat komt omdat de wind uit het zuiden waait. En die gaat een beetje toenemen. Matig van kracht, af en toe vrij krachtig vanmiddag. En dan krijgen we vanuit het westen een toch wel massief regengebied. Wat vanaf een uurtje of 3 de kop van Overijssel gaat binnenkomen vanuit het noordwesten. En uiteindelijk Twente rond een uurtje of 4, 5 gaat bereiken. Dus Twente houdt het langst droog. De temperatuur zal daar gaan oplopen naar 19 graden. In de rest van de provincie wordt het 18 graden. Warmer wordt het niet vandaag. En dus in de loop van de middag en ook vanavond langdurige perioden met regen.
0: En zijn we dan morgen van dat massieve front af?
14: Ja, morgen zijn we er vanaf. Het ziet er duidelijk veel beter uit. Na middernacht klaart het op en blijft het op een enkele bui na droog. En het koelt af naar 11, 12 graden. En morgen inderdaad een droge dag. En we krijgen zelfs de zon veelvuldig te zien. In de middag zijn er ook een paar wolkjes. En het blijft gewoon droog. De wind is ook ietsjes minder sterk dan vanmiddag. Windkrachtje 3 tot 4 uit het zuidwesten. En de temperaturen die veranderen niet. 18, 19 graden.
0: Dat is helemaal niet slecht voor de tijd van het jaar.
14: Helemaal niet, hè?
0: Helemaal niet slecht. Nee, maar goed, dankjewel. Tot over een uur, dan kijken we nog iets vooruit. Het weekend in heb ik nog verkeersinformatie voor je. Ochtendspits is op gang gekomen, maar stelt nog niet al te veel voor. Staat wel vast op de A1, Hengelo-Apeldoorn. Vanaf Deventer tot aan de afrit Voorst. 6 kilometer file met 6 minuten daaraan. Vertraging de N35, zoals iedere dag, Zwolle richting Almelo. Tussen de tunnel en Wierden 4 kilometer en 7 minuten aan vertraging. En de N50 ook, zoals iedere dag, Emmeloord richting Zwolle. Vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. De A28, 5 kilometer file en 7 minuten aan vertraging. En dan kun je beter met de bus gaan. Vincent heeft gereageerd en hij zegt, jazeker, Radio Oost staat aan. Hulde, Vincent. Dat ter genoegen van jou een lekker mopje muziek uit de jaren 80. Dat rijdt beter op lijn 1, denk ik dan maar zo. Hier is Huey Lewis in the News and the Power of Love.

0: Uit de soundtrack van de Back to the Futures films, volgens mij, You Will Lose in the News and the Power of Love.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag bellen wij iedere ochtend rond deze tijd met een Overijssels burgemeester. Op donderdag met Patrick Welman, de burgemeester van Oldenzaal. Meneer Welman, good morning.
2: Yeah, good morning. Ja. How's your life?
0: Ja, life is fine. Want we beginnen niet voor niks zo, want u zit in Londen.
2: Ja, dat klopt. Ja, je kunt slechter treffen.
0: Je kunt slechter treffen. Nadeeltje is dat u nog een uur eerder leeft dan wij, hè?
2: Ja, het is wel vroeg.
0: Ja, we zijn wel vroeg erbij. Ja, zo gaat dat dan.
2: Ja, maar goed.
0: Nou, dan kunt u straks lekker een all-English breakfast aanschuiven natuurlijk met gebakken eieren,
2: oh,
0: spek,
2: nee,
0: worstjes.
2: Nee, ook helemaal niet van.
0: Nee? Ja, nee, oh, dat vind ik heerlijk.
2: Niks. Nee, dat is... Oh, nee.
0: Nee?
2: Nee, dat is niet aan mij.
0: Beetje black pudding.
2: Nee, doe mij maar gewoon...
0: Witte bonen, tomatensaus, nee, heerlijk. Ik begrijp dat u nu al misselijk wordt, dus we houden ermee op.
2: Oh,
3: het is
2: gewoon
3: gemeen om door te gaan.
0: Ja, dat is ook niet aardig, inderdaad. Biertje erbij. Nee, laten we het niet doen, meneer Welman. U bent er niet privé, u bent er ook voor werk. Niet voor Oldenzaal, maar wel vanwege de archeologie. Legt u eens uit.
2: Heel goed. Ja, dat klopt. Ja, ik mag sinds mei ook voorzitter zijn van de Stichting Reuvens. En de Stichting Reuvens bestaat al een tijdje. Maar die heeft dit jaar voor het eerst in opdracht ook de Nationale Archeologiedagen georganiseerd. En ze organiseert ook de Reuvensdagen dit jaar in Apeldoorn. En dat is vooral bedoeld om de sector meer met elkaar te laten samenwerken. En dan heb je heel veel partijen, zowel professioneel, dus verschillende bureaus die onderzoeken doen in de grond, maar ook amateurs. En we zijn aan het kijken of we daar meer samenhang in aan kunnen brengen. En daar speelt de Stichting Reuvens een belangrijke rol in.

0: biologie betrekken. Want daar zijn ze wel, tenminste wat ik tot nu toe gezien heb, vooruitstrevend in. Dus dat vind ik wel heel interessant.
1: Nou, mooi. En onder Londen valt vast in ontzettend veel te vinden. Uit de tijden waarin Engeland de Great Albion was en veel werd gevochten en gestreden. Dus dat is de archeologen in Engeland zijn altijd wel bediend. Natuurlijk, maar in Oldenzaal, want er wordt natuurlijk steeds meer gebouwd. Er moeten steeds meer huizen, steeds meer infrastructuur worden gebouwd. En dan vindt er ook altijd archeologisch onderzoek plaats natuurlijk. Hè? Maar daar heeft u wat meer middelen nu voor.
0: Of ja, u niet, klopt. Maar de stichting. En je ziet dat... door de omgevingswet, waar elke gemeente mee te maken heeft, maar ook provincies, zie je dat archeologie een belangrijk onderdeel is van je onderzoek, wat je eerst moet verrichten voordat je kunt bouwen. En dus ook daar speelt archeologie en ook de verschillende bedrijven, maar ook amateurs, onderzoeksinstituten, ook zoals Saxion. Saxion heeft een archeologieopleiding. Ik dacht in Deventer, maar ook voor een deel in Enschede. Ja, je ziet dat die ook daar een belangrijke rol in spelen. Dus ja, dat vind ik leuk om me daarmee te mogen bemoeien.
1: Nou, terug naar het heden. Want we hebben vanochtend als nieuws dat u opnieuw een opvang voor statushouders heeft geopend in de gemeente. Die was net gesloten en nu gaat die alweer open. Hoe zit dat?
0: Ja, wij hebben die opvanglocatie gesloten omdat we de financiële middelen vanuit het Rijk niet meer kregen. Daar was onduidelijkheid over. En dan kun je beter dat voor zijn door te zeggen van nou, dan stoppen we ermee. Maar het Rijk kwam ineens weer met subsidiemogelijkheden. Daar hebben wij ook een beroep op gedaan, gekregen. En zo kon de opvanglocatie weer open voor statushouders. Die kunnen dus dan eerder naar Oldenzaal toekomen met hun gezin. Zodat ze al kunnen integreren. En van daaruit gaan wij samen met hun en de corporatie, de woningbouwcorporatie, kijken naar een goede woning in Oldenzaal. Mm-hmm. Nou, en maximaal gaat het om een totaal 40 mensen die we dan daarmee eerder naar Oldenzaal kunnen halen. En dat is een goede ontwikkeling.
1: Ja, dan speelt tegenwoordig wel heel erg van, is er draagvlak voor? Heeft u de buurt goed meegenomen?
0: Ja, dat hebben we. Ja, dat was de vorige keer al het geval. Dus deze locatie hebben we al wat langer. Gebruiken we al wat langer. Vanaf het begin goed contact met de buren. En dat hebben we nu weer herhaald. En iedereen reageerde positief. Prima om deze locatie daar weer voor te gebruiken. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
1: Mooi. En is dat ook een beetje om de zaak te sussen in Den Haag? Want u moet natuurlijk, of uw wethouder, nog wel steeds op het matje komen. Hè? Want u blijft in gebreken waar het gaat om de verplichtingen van de spreidingswet na te komen.
0: Ja, dat klopt. Nee, dit is niet om het in een goed blaadje te komen. Maar we vonden wel dat wij ook deze plicht en ook deze voorziening gewoon moesten gebruiken. En deze plicht moesten invullen.
1: Ja.
0: En hoe de minister, ministerie daarop reageert, dat is op het moment dat we daar op gesprek gaan. Maar dit was wel voor ons een mooi hulpmiddel om mensen eerder naar Oldenzaal te halen.
1: Ja, en wat betreft dat gesprek met de minister, ik weet niet of u dat gaat voeren trouwens, of uw wethouder.
0: De wethouder. Maar ik geloof dat de minister niet komt, dus ja, dat vinden we wel teleurstellend. Ja, dan zeggen ze van we willen graag een bestuurlijk gesprek. En dat komt alleen van onze kant te besturen. Dat vinden we gek.
1: Oh, dat is inderdaad raar, ja. Nou is de minister op het ogenblik met grote dingen bezig. Ook als vicepremier natuurlijk.
0: Ja, dan moet hij,
1: moet hij het even uitstellen,
0: zegt
1: u.
0: Dan moeten ze niet zulke grote woorden gebruiken. Dus een bestuurlijk gesprek is een bestuurlijk gesprek van beide kanten. En dus we zijn daar wel wat teleurgesteld over.
1: Oh, ik hoor wat vrevel. Meneer Welman.
0: Ja. Dat mag, dat wordt u goed.
1: Dat klopt, u bent daar boos over. Ja. Nou, dat snap ik inderdaad wel, maar wat gaat u dan wel vertellen? Want we horen van veel burgemeesters en wethouders die dan op het matje moeten komen zeggen, ja, maar bij ons is het zo en zo, we hebben er wel goede argumenten voor. Welke argumenten heeft Oldenzaal?
0: Nee, maar we willen ons aan de spreidingswet houden. Afgelopen maandag heeft de wethouder ook in de raad aangegeven welke stappen we gaan zetten om aan de spreidingswet te voldoen. En ook hoe we daar ook weer inwoners van Oldenzaal bij willen betrekken. Ook om aan locaties te komen waar we dan dat eventueel zouden kunnen gaan invullen. Dus we gaan een heel traject in om maximaal draagvlak in Oldenzaal hiervoor te krijgen. Want we hebben ook wel bij de plek waar we het net over hadden, Hotel De Kroon, gemerkt hoe belangrijk het is om dat wel te doen.
1: Ja.
0: Want dan hou je ook die steun van iedereen in de directe omgeving. Dus dat is belangrijk. Dus vandaar ook dat we een zorgvuldig traject willen doorlopen.
1: Ja, dat is zeker belangrijk. Natuurlijk ook op een platform van de omgeving.

0: omwonenden te creëren, bij de omwonenden te creëren. Dan nog wat andere zaken, want u zei van ja, let op, ik wil nog even wat vertellen over voorstellingen in de komend weekend. En u noemde een naam, en ik schaam me zeer, maar die naam ja, zegt me helemaal niks. Hokkenboer. Wie?
1: Nee, oh.
0: Hermana
1: ja,
0: Molkenboer.
1: Ja, klopt. Hermana was eigenaar van een textielfabriek. En dat was uniek in die tijd.
0: Ja, als vrouw
1: want,
0: natuurlijk.
1: Precies, weinig vrouwen waren eigenaar van een textielfabriek. En ook nog van een best wel grote. En zij heeft er mede toe bijgedragen dat het korset waar veel vrouwen mee te maken hadden in die tijd. En dan hebben we het zo rond de eeuwwisseling van de vorige eeuw. Dat ze dat afschaften. Dat ze textielondergoed ging ontwerpen. Hm? Waar vrouwen veel meer vrijheid en ruimte door voelden. En ik weet niet, bent u wel eens in een Oldenzaal geweest?
0: Nog niet heel vaak. Ik ken het niet heel goed. Laat het zo zeggen, meneer Wilman. Oh jee, ja, ik moet me steeds dieper schamen. Dat... Ja, nee, ja.
1: Ja, vertel. Dat moet u dan zeker een keer doen. Ja, want dan kom je op een gegeven moment als je door het centrum rijdt met de auto of met de fiets of je loopt, dan zie je een aantal vrouwen in het oranje langs de kant staan. Dat is een kunstwerk. En die dragen allemaal een korset. Dat heeft te maken met die geschiedenis, zo heeft de kunstenares dat ook willen uitdrukken, met de geschiedenis van Molkenboer te maken. Mm-hmm. En Hermana had ook eigenlijk het eerste postorderbedrijf van Nederland. Want je komt bij haar textiel bestellen. En dan werd het bij je thuis bezorgd. Dus ja, en dan voor die tijd was dat best wel bijzonder. Dus Hermana heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Oldenzaal. En dat gaan we het komende weekend met Nathalie Baartman. Want zij speelt Hermana tijdens de voorstelling. Ja. Gaan we dat zien. Dus ik kijk er echt naar uit.
0: Mooi verhaal inderdaad. En dus ook nog heeft wel degelijk ook een rol gespeeld in de emancipatie.
1: Ja, dat klopt. Ja, klopt. En nou, dat wordt tot uitdrukking gebracht komende weekend. Op vrijdag zijn er 2 voorstellingen. Op zaterdag en op zondag.
0: Ja, ik zit er wat over na te denken. Ik kijk Anneneeltje ook maar aan. Ja, het is ook voor jouw tijd, Anneneeltje. Maar
2: ja, maar
0: toen
2: ik
0: werd
2: ben wel
0: vrouw...
2: blij dat ik geen korset hoef te dragen.
0: Nee, ik
2: wou
0: net zeggen, want
2: het zo zeggen.
0: Want vrouwen
2: het
0: werden...
2: lijkt me weinig comfortabel.
0: Zo'n taille werd totaal ingesnoerd. Hè? Je kon nauwelijks nog ademhalen.
2: Vreselijk.
0: Ja.
1: Ja, klopt.
0: Nou, Hermana zijn we dankbaar, denk ik, daarvoor.
1: Ja, terecht. Ja. Ja. En de vrouwen in het bijzonder. Ja.
0: Ik ga het nooit meer vergeten, meneer Wilman.
1: Goed zo. Goed zo. Ik ga volgende week even herhalen.
0: U gaat me overhoren. Ja, dat lijkt mij heel goed. Dan wensen wij u nog veel plezier in Londen. En een nuttige trip waar het gaat over archeologie. En dan toch straks maar aan het ontbijt gaan zitten. Gewoon gaan zitten. Laat het maar eens even.
1: Ik denk dat ik nog even een uurtje ga liggen.
0: Wat neemt u de hand voor een ontbijt? Een all European breakfast.
1: Ja, ik hoop dat er wat brood is, wat kaas. Ik ben van die school, dus 's ochtends ben ik niet van de hattigheid. Dus dan is
2: toast
1: het meer
2: met een beetje
1: zoet. Ja.
0: Ach,
1: ja, heerlijk.
0: En slappe, en slappe koffie erbij. Kom op, gewoon doen. Pak die spek, pak die worstjes, meneer Wilmans. Stiff upper lip en gaan zitten.
1: Ja.
0: Well, goodbye then. Mr. Wellman.
1: Yeah, thank you.
0: Until next week.

0: Madness hoorde je met Embarrassment. Straks na 8 uur op Radio Oost gaan we het hebben over de benzineprijzen. Je hebt het misschien al wel gemerkt aan de pomp, de benzineprijzen, brandstofprijzen. Want diesel blijft niet achter. Zijn nog nooit zo hoog geweest. En mocht je denken de redding is nabij, we rijden wel even naar Duitsland. Vergeet het maar, de prijzen zijn daar op het ogenblik net zo hoog. Daar hoor je meer over zo dadelijk. Na 7 uur, net als heel veel lekkere muziek natuurlijk uit de jaren 80. Want ken je Rick Astley nog? En dan neelt hij niet volgens mij.
1: Jawel,
0: ja, bij Rick Astley wel, hè? Ja, en Never Gonna Give You Up. En dat hoor je tot 8 uur.

0: Weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
12: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De opvang in voormalig hotel De Kroon in Oldenzaal sloot afgelopen zomer de deuren, maar vanaf oktober zullen er opnieuw statushouders wonen. De A1 is gisteravond enige tijd afgesloten geweest na een ongeluk. Een busje reed met flinke snelheid op zijn voorganger. En de politie onderzoekt ook een brand in een bosperceel aan de Woldweg in De Pol. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
2: Ik vrees dat totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
1: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
3: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
1: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is de verkeersinformatie van in en rond Overijssel. Ochtendspits is behoorlijk druk geworden. Met files op de A1 Hengelo-Apeldoorn vanaf Deventer tot aan Twello. 4 kilometer file met 6 minuten aan vertraging daar. De N35 Zwolle richting Almelo. Zoals iedere dag tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden. 4 kilometer in 7 minuten aan vertraging. En 50 in beide richtingen. Vanaf de A28 naar Kampen. 8 kilometer in 7 minuten vertraging. Andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. 6 kilometer en ook 7 minuten aan vertraging. Dan files op de N332 in beide richtingen. Tussen Laren en de aansluiting met de A1. Het is natuurlijk net Gelderland, maar we hebben er wel last van. In beide richtingen 3 kilometer en een kwartier aan vertraging. En ook de N345 staat vast, Zutphen-Apeldoorn. Dat is vanaf Deventer tot aan de aansluiting met de A1. 2 kilometer daar en 9 minuten aan vertraging. Ja, want daar zitten we middenin. Dus muziek van de jaren 80 hoor je ook. En je hoort over de brandstofprijzen. Het is je vast al opgevallen aan de pomp. Nog nooit was een liter benzine zo duur. Dat geldt trouwens ook voor diesel, denk ik. Maar dat horen we zo. Muziek straks van bijvoorbeeld Te Pauw en Belinda Carlisle.
5: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
6: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: www.123gold.de.
5: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
8: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
9: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
10: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
11: voordeeluitjes.nl.
9: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Ten Brinke Reizen.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Ze zat in de Go-Go's, maar ging solo, Belinda Carlisle. Een van haar hits was deze, Circle in the Sand.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: 8 minuten over 8 op deze donderdagochtend, de 17e van september. Goedemorgen. Goedemorgen aan een Neeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Ook jij hebt het al gemerkt natuurlijk. De prijzen aan de pomp blijven maar stijgen. En ook tanken in Duitsland loont niet meer. Maar eerst Oldenzaal. Oldenzaal heropent een opvang.
2: Oldenzaal gaat voormalig Hotel De Kroon opnieuw inzetten als tijdelijke opvanglocatie voor statushouders. De opvang stopte deze zomer, maar gaat dus vanaf oktober alweer open. Burgemeester Welman vertelt waarom.
3: Het Rijk kwam ineens weer met subsidiemogelijkheden. Daar hebben wij ook een beroep op gedaan, gekregen. En zo kon de opvanglocatie weer open voor statushouders. Dus deze locatie gebruiken we al wat langer. Vanaf het begin goed contact met de buren. En dat hebben we nu weer herhaald. En iedereen reageerde positief van prima om deze locatie daar weer voor te gebruiken. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
2: De gemeente wil voorkomen dat de huisvesting van statushouders te veel sociale huurwoningen in beslag neemt. Het uitgangspunt blijft dat maximaal 5% van de sociale huurwoningen die jaarlijks vrijkomen naar statushouders gaat. Oldenzaal moet nog wel op het matje komen bij de minister van Asiel, omdat de gemeente niet voldoet aan de verplichtingen volgens de spreidingswet.
0: Andere zaken dan vandaag in het nieuws. Het kabinet trekt 16 miljoen euro extra uit voor de elektrificatie van de spoorlijn Zutphen-Oldenzaal. En daarmee komen de plannen om het spoornetwerk in Overijssel volledig elektrisch te maken weer een stapje dichterbij. De provincie heeft vertrouwen dat de financiering met dit extra bedrag gaat rondkomen. 2 jaar geleden werd de verwachting uitgesproken dat het volledige netwerk in 2007 geëlektrificeerd zou zijn. Die verwachting werd later wel weer bijgesteld, onder meer vanwege onduidelijkheid over dat geld. De provincie gaat er nu vanuit dat in 2032 begonnen kan worden met de totale elektrificering.
2: Het nieuwe systeem van orgaandonatie heeft niet het gewenste effect. Er komen veel minder organen van overleden mensen beschikbaar dan was gehoopt. Ruim 5 jaar geleden werd een nieuwe donorwet ingevoerd, waarbij je niet meer hoeft aan te melden als donor, maar aangeven als je geen donor wil zijn. Dus als je niets doet, ben je donor na je overlijden. Maar bij meer dan de helft van de overledenen stemmen de naasten alsnog niet in met de donatie. De 29-jarige Dylan heeft last van nierfalen en wacht op een donor. Hij worstelt soms met donkere gedachten.
4: Niet dat ik dat ga doen, maar ik heb wel eens gedacht van ja, dialyse hoeft voor mij niet meer. Dat ik daarmee zou stoppen, ja. Daar heb ik wel eens over nagedacht, ja. Maar dat kan natuurlijk niet, want ja, dan ga je natuurlijk dood. Want ik denk dat het dan, zeggen ze, de artsen, als je daarmee zou stoppen, dat het 2 tot 3 weken duurt, omdat je dan je lichaam gaat vergiftigen natuurlijk.
2: De vraag naar orgaandonoren is groot. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, een long of een ander orgaan. Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benoemen, zodat de familie bij familie op een emotioneel moment in een donatiegesprek geen twijfel kan ontstaan.
0: Dan naar Kampen. Daar hebben gisteravond zo'n 100 vrijwilligers geoefend en meegeholpen bij de jaarlijkse sluiting van de mobiele waterkering in de Hanzestad. En dat is een behoorlijke klus die bepaald niet onderschat moet worden.
5: Een alarmering voor de hoogwaterbrigade. Dit betreft een mobilisatie voor het sluiten van de waterkering van Kampen Midden. U wordt verzocht naar het dijkmagazijn aan het Tasveld in IJsselmuiden toe.
6: Ja, die is gecontroleerd. Ja, daarom was ik daar, want ik moest wachten op de toezichthouder. Ja. Dus en dan moeten we alleen nog de hefschuit doen.
7: Vanavond hebben we ruim 100 vrijwilligers van de Hoogwaterbrigade hier in Kampen opgeroepen. En 20 zijn getransporteerd naar Zwolle om daar de kering te sluiten. Dat doen we daar voor de 2e keer. En hier is het voor de 24e keer. Elk jaar oefenen voordat het hoogwaterseizoen begint in oktober. Dan weten we als waterschap wat probleempjes zijn misschien. En de vrijwilligers zijn weer even geoefend in het sluiten van de kering.
8: Ja, is goed.
2: Zanger Benny Jolink, de frontman van Normaal, wordt eind deze maand onderscheiden met de oeuvreprijs Hollandse Meester van de Buma NL Awards. De eretitel Hollandse Meester wordt toegekend aan iemand die langdurig heeft bijgedragen aan de Nederlandse muziekcultuur. Eerder kregen Guus Meeuwis, Jan Smit en André van Duin de oeuvreprijs. Jolink is net 80 geworden en speelde vorig weekend nog met Normaal in Dalfsen.

0: Normaal uit de jaren 80. Uit 1982 komt de LP. Je hoorde deur donderen, 7:15 geweest. Je luistert naar Radio Oost. De benzineprijzen in Nederland zijn gestegen naar recordhoogte. Nog nooit was een liter benzine zo duur. €2,70 en iets meer per liter bij tankstations langs de snelwegen is de adviesprijs. Prijsstijging van brandstof is het gevolg uiteraard van de oorlog in het Midden-Oosten. Maar er spelen wel meer zaken. We gaan erover praten met Erik Schot uit Hengelo. Hij volgt de ontwikkelingen op de oliemarkt. En hij vergelijkt dagelijks de prijzen in Nederland en Duitsland. Daar heeft hij ook een website voor, brandstofvoortukkers.nl. Erik Schot, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wordt die veel bezocht deze dagen, die website?
1: Ja, dat was wel raar, want na het, zeg maar het afschaffen in Duitsland van die korting, en wanneer was het 1 juli, zag ik wel een dipje. Maar ik ben gewoon weer terug vanmorgen, keek ik, en gisteren waren er weer 465 unieke bezoekers. Dus ja, het is een vaste clan die luistert, die mij zelfs ook af en toe belt of mailt en vraagt of ik iets kan aanpassen. Dus ja hoor, wordt nog steeds goed nagekeken.
0: Ja, en jij houdt die ontwikkelingen op de, die volg jij. En natuurlijk, wat is dan huidig op dit moment de prijs voor een liter benzine?
1: Nou ja, bekende verhalen. We hebben 4 soorten prijzen in Nederland voor de benzine. De adviesprijs, die was van 2,72. Dan hebben we nog de snelwegprijs, die dan werkelijk gemeten wordt. En die middelen ze. En er zijn ook wel een paar pompen, die zitten daar iets onder. Die zit iets van op 2,65. Dan heb je de landelijke gemiddelde pompprijs. Je wordt er helemaal gek van en zo. Dat is dan weer van het CBS. Die middelt dan ook weer. Maar wat ik altijd hanteer hier als ik met mensen praat, is gewoon de lokale pompprijs. Want dat is waar het om gaat. Daar ga je naartoe en daar tank je. En die zit op dit moment in Hengelo, waar ik zit, rond de 2,33. Maar in Rijssen heb ik nog eentje voor 2,28. Dus.
0: Oké, okay. Nou, dat scheelt dan weer 4 cent.
1: Kun je het nog volgen?
0: Ja, zeker. Nou ja, die prijs houden we inderdaad maar aan. Want daar gaat het om. Hè? De pomp die bij jou in de buurt zit, waar je het goedkoopst kunt tanken natuurlijk. Ja. Ik reed vanochtend, en ik hou dan altijd de dieselprijzen in de gaten. De dieselprijs stond op 2,51. Ja. Zo hoog heb ik het ook nog niet gezien.
1: Hallo.
0: Ja, gewoon aan de weg.
1: Dat is ook wel heel erg.
0: Ja.
1: Geen
0: adviesprijs. Ja.
1: Dat is ook wel heel erg duur. Ik heb geen diesel. Ik weet wel dat mijn vrienden die dat wel hebben en die meer uit zeg maar Enschede kant komen, die nog wel heel duidelijk even kijken van waar is het goedkoper. Voor die jongens loont het af en toe nog wel om een ritje te maken.
0: Ja, maar het loont ook niet meer om naar Duitsland te gaan. Hè? Want daar zag ik in ieder geval, ik hou dan de dieselprijs in de gaten. Nee. Dat scheelde bijna niets meer.
1: Nee, ik doe het dan even vanuit. Precies, ik doe het nu even vanuit Hengelo. Maar in Hengelo hebben we aan de Oelenweg een tankstation. Die doet de diesel voor 2,34 in de verkoop. Maar de Duitsers, de goedkoopste, die is al 2,39. Nou, dan moet je een heel eind rijden. Maar in Ahoz of zo is die 2,41. Dus is ook geen enkele zin meer.
0: Nee.
1: Andersom, hè? Duitsers komen mijn kant op.
0: Ja, is dat al waar te nemen?
1: Ja.
0: Zie je dat al?
1: Nou, ik speel muziek in een bandje en wij repeteren in Ahoz. En daar hoor ik van die jongens dat die wel degelijk even kijken van als ze moeten tanken dat ze even naar Nederland nu rijden.
0: Ja, het kabinet heeft bekendgemaakt met Prinsjesdag dat de korting er nog even op blijft. Hè? Een jaar wordt verlengd. Stel dat die eraf gaat, naar wat voor prijzen gaan we dan?
1: Ja, dan moet je rekenen dat wat ze gedaan hebben is dat ze dus in 26 de benzine te accijns, hè, accijns hebben we het over.
0: Ja.
1: Die hebben ze teruggeschroefd naar van €1,03 naar 85 cent, dacht ik ongeveer. En die korting, die laten ze het volgend jaar doorlopen. Ja, hij was €1 in 26, dat gaat allemaal om tienden van centen. Hij werd toen naar 84,5 cent gezet. Dus dat is 15,7 cent per liter eraf. En die zou weer omhoog gaan. Ja, en dan kun je het wel nagaan. En dan betekent dat als je de accijnzen daar weer verhoogt, gaat ook de btw-bedrag gaat omhoog. Hè? Want Nederland, dat weet misschien niet iedereen, maar bij benzine heffen we ook weer belasting over belasting.
0: Ja.
1: Dus de btw die gaat er dan weer overheen. En dan zou de benzine 22 cent duurder maken dan dat die nu is. Dus voor jou zou dat betekenen, als je al hier komt tanken, dat die van 2,34 naar 9, naar 2,59, bijna €2,60 zou gaan per litertje.
0: Ja, en dan maar helemaal niet langs de snelweg tanken. Dus dat is dan niet weer te doen, hè? Alleen nog lease-rijders.
1: Zeker niet, ja.
0: Ja. die dat dan doen.
1: Nou ja, dat is wat ik mij ook altijd afvraag. Wie daar gaat tanken. Maar dat blijkt dus heel anders in elkaar te zitten. De verkoop van snoep en andere dingen, dat is daar de hoofdtoon. Daar maken ze de marges op en de benzine niet. Dat zijn die paar lease-rijders die stoppen, die dat doen.
0: Ja, ja. Zo is het inderdaad. Nou, hou jij natuurlijk de internationale oliemarkt ook met het schuin oog wel in de gaten, Erik. Want dat komt natuurlijk door met name het gerommel in de straat van Hormuz. Want waar maar geen vrede wil komen en waar de onzekerheid maar blijft. Ja, daar zit ook nog niet echt een eind aan, toch? Gaat dat nog verder stijgen?
1: Nee, ik denk dat het nog wel verder stijgt. Maar dan praat ik ook de geleerden naar. Zeg maar, als je in die wereld een beetje websites bezoekt. De Brentolie, wat voor ons dus de referentie is, die zit op dit moment op $105. En daarvan wordt verwacht dat hij het record van $130 uit 2008 wel weer gaat verbreken.
0: Oh jee.
1: Nou, als dat $30 erbij komt, dan is dat niet 30% of zo, 25%. Want de olieprijs is maar 65% van onze benzineprijs. Dus het gaat niet in één keer met die hele percentage. Maar je moet dan wel rekenen dat als de korting eraf gaat en de olie gaat omhoog, ja, dan gaan we naar de €3 toe voor jouw diesel en voor de €2,75 voor mijn eurotje. Oh wel, daar stop ik mee hoor. Ik ga elektrisch rijden, daar heb ik minder last van.
0: Maar dan moet je weer investeren in zonnepanelen en een laadpaal en een elektrische auto. En die is niet goedkoop.
1: Die heb ik allemaal al staan. Dus die auto moest er nog bij komen. Dat was het maar. Die kant lijkt het op te gaan. En alleen het enige komische, dat heb ik gisteren in een vooronderzoekje toch eens even proberen uit te vissen. We hebben al een keer $130 voor een vat olie betaald. Het rare was dat die benzine op dat moment veel goedkoper was dan nu. Ik dacht ongeveer 1,58, 1,60.
0: Ja.
1: En toen werd ik een beetje geïntrigeerd. Hoe kan het nou dat wanneer de olieprijs zo hoog is, dat dan de benzineprijzen zoveel uit elkaar liggen? Nou, dat is de wisselkoers van de dollar was toen vele malen anders. De marges zaten iets anders in elkaar bij de olieraffinaderijen en bij de mensen aan de straat. En dat is helemaal niet zoveel hoor, wat daar is. Die marges die ze daar hebben. Maar dat verklaart voor mij een klein beetje waarom we nu €2,5 bijna betalen en toen €1,5.
2: Ja, we kunnen natuurlijk niet in een glazen bol kijken, maar gaan we dan toch langzaam naar dat volledig bijna elektrisch rijden? Of verwacht je dat de prijzen in de toekomst ook alweer gaan dalen?
1: Nee, die moeten gaan dalen. Ik denk dat op het moment dat beide oorlogen gaan uitblussen, doven en dat daar vredes wordt gesloten, hoewel ik niet geloof dat vrede in Oekraïne heel veel doet op de benzineprijs, maar wel het feit dat er vrede is. En dat zal er toch ook in de straat van Hormuz moeten komen. En op het moment dat er is, gaan die boten allemaal weer varen, gaan die pompen allemaal daar weer volle kracht weer werken, en dan krijg je weer overvloed aan olie en dan zal die echt wel wat zakken. Ja. Maar overgaan naar elektrisch, dat gaat nog wel. Dat maak ik niet meer mee in mijn leven. Dat gaat volgens mij nog wel minstens 30, 40 jaar duren.
0: Ja, maar het gaat wel gebeuren natuurlijk. Want het blijkt maar weer dat we onafhankelijk moeten zijn, duurzaam moeten zijn. Want anders is dit natuurlijk ook niet vol te houden. Het komt ook door onzekerheid, je zegt het al. En ook nog door raffinage bijvoorbeeld van diesel. Want er is weer onbeperkte beperkte capaciteit. Dus
1: beperkte capaciteit, ja.
0: Lastig systeem.
1: Dat klopt.
0: Ja, lastig systeem. Ja. Erik, houd voor ons in de gaten. Mocht er een voordeeltje zijn. Dan kunnen we dat bij jou te weten komen.
1: Weet je, je kunt altijd even kijken, nog steeds op mijn website, mijn appje. En dan kan je in ieder geval ook, toen veel mensen die kijken gewoon in Trent. Hè? Je woont in Lochem. Ik had gisteren een voorgesprekje en zo. En als je dan toch naar Hengelo moet, naar de studio, kan je even Hengelo intypen. En dan zie je wat die hier kost. En dan rij je daar zo naartoe. En ja, weet je, 50 liter, wat jij ook zei, en een dubbeltje is toch weer €5.
0: Dat is waar. Moet je niet een te duur broodje erbij nemen.
2: Nee. Een besparingstipje erbij.
0: Ja, een besparingstipje. Doe ik er gratis bij. Je bent niet commercieel, Erik, toch? Met je website?
1: Nee. Zeker nog steeds niet. En het is echt puur liefdewerk oud papier. Er is nog geen reclame voorbij gekomen. En ik vind het gewoon nog steeds lollig om te doen.
0: Goed zo. Dan mag ik nog een keer zeggen brandstofvoortukkers.nl. Anders krijg je het commissariaat van de media achter me aan.
1: Nee, zeker. Dat is
0: alhoewel, die gaan niet naar Hengelo rijden. Dat is veel te duur.
1: Nee, dat moet je ook zeker niet doen.
0: Zo is dat. Erik Schot uit Hengelo. Dankjewel, hè.
1: Ja, Marcel.

0: zangeres. Carol Decker hoorde je van Te Pauw. En Te Pauw is dan weer de naam van een Vulkaanse priesteres.
1: Oh.
0: Uit Star Trek.
1: Als je dacht, zit Vulkaans? Jij natuurlijk helemaal
0: nee, ja,
1: in.
0: Ja, nee, daar zit ik wel. Nee, ook niet in. Ik moest het ook opzoeken.
1: Oh, okay.
0: Maar ik dacht, ik ga toch even kijken waar Te Pauw eigenlijk voor staat. Nou, daar dus. Het is een Vulkaanse priesteres. En daar is de band naar genoemd. Ze hadden één hele grote hit. Volgens mij nog wel een paar hitjes. Maar deze was wel heel groot. China in your hand. Je krijgt straks de hoofdpunten van het nieuws.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Hey Remo!
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuwleuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Half negen geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anna Neeltje.
3: Het kabinet trekt 16 miljoen euro extra uit voor de elektrificatie van de spoorlijn Zutphen-Oldenzaal. Daarmee komen de plannen om het spoornetwerk in Overijssel volledig elektrisch te maken weer een stap dichterbij. De opvang in voormalig hotel De Kroon in Oldenzaal sloot afgelopen zomer de deuren, maar vanaf oktober zullen er opnieuw statushouders wonen, dankzij nieuwe financiering van het Rijk. In totaal waren de deuren 2 maanden gesloten. De politie onderzoekt een brand in een bosperceel aan de Woldweg in De Pol. Er bleek een jerrycan in de brand te staan. Wat en of er iets in de jerrycan zat, is niet duidelijk. En om het risico op grote natuurbranden te verkleinen, plant natuurmonumenten op verschillende plekken op de Veluwe meer loofbomen. Dit jaar zijn er in het gebied meerdere natuurbranden geweest, waaronder de grote brand op het militaire terrein bij het Harde. Om zulke branden te voorkomen kijken terreinbeheerders en veiligheidsregio's samen naar de oplossing, zegt deze boswachter.
4: Er vooruit over het algemeen dan in Naaldhout.
3: Dat is niet helemaal.
2: Wat zei de boswachter daar precies? Iets met naalden.
4: Bij naaldhout is de kans groot dat zo'n vuur zich veel sneller gaat verspreiden. Met name dat er heel veel hars in zit, in de naalden bijvoorbeeld. Dus in loofhout gaat de brand langzamer vooruit over het algemeen dan in naaldhout.
3: Nou, op de een of andere manier ging alleen het einde de eerste keer. Ja. Dat zou mooi zijn natuurlijk, dat op deze manier grote branden voorkomen worden. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
2: Mooi. Je hebt mail.
3: Ja, ook dat.
2: Gaat lekker met die computer. Maar het is wel duidelijk, loofhout brandt minder hard dan naaldhout.
3: Zo is het.
2: Vanwege de droge takken en naalden en de hars. Als ik dat goed heb begrepen van de boswachter. Toch, Margo?
3: Ja, ik heb het ook
2: zo begrepen. Ja,
3: ja,
2: nee, zie wel. Kwam helemaal goed.
5: Ja hoor.
2: Dan nu het weer. Tegen de droogte is vandaag goed natuurlijk. Hè. Het is nu nog droog, maar dat gaat veranderen.
5: Ja, dat is vanmiddag. Hè. Maar vanochtend is het op een enkele bui na droog. Wel vrij veel bewolking. Af en toe ook een gaatje nog voor de zon. En temperaturen van 13, 14 graden. En vanmiddag vanaf een uurtje of 3, dan gaat het regenen vanuit het noordwesten. Het eerst in de kop. En voordat die regen Twente heeft bereikt, nou, dan is het een uurtje of 4, 5. Ja, en dan duurt het wel eventjes voordat het gaat droog worden. Dat is pas in de loop van de avond en nacht weer. Dus wat dat betreft is het goed tegen de droogte. Hoewel het neerslagtekort, heb ik even naar gekeken, is nog steeds 250 mm. Dus elke druppel telt. En vanmiddag is natuurlijk lang niet genoeg. De wind uit een zuidwestelijke richting gaat vanmiddag, als het gaat regenen, ook toenemen. En net voordat het gaat regenen bereiken we dan de maximumtemperatuur. Ietsjes lager dan gisteren. Toen haalden we in Twente nog 20 graden. Vandaag wordt het 18 of 19 graden.
2: Ja, moet ik nog even de foto's van Yveske noemen die ze vanochtend heeft gestuurd, al wel een uurtje geleden. We zien een knal oranje zonsopkomst die omgeven wordt door grijze wolken. Het ziet er, ze zegt het zelf, ook magisch uit. Inmiddels is het weer grijs geworden in Giethoorn en die zon weerspiegelt dan ook nog in de sloot. Prachtige foto's zijn dat. Je kunt altijd je weerfoto kwijt bij weerfoto@rtvoost.nl. Wie weet zien we 's avonds terug op televisie. En natuurlijk morgen meer zon, hè Margo?
5: Ja. Want dit is dat regengebied, dat is vooral een middag- en avondgedoe. En daarna wordt het vannacht op de meeste plaatsen op een enkele bui na droog. De wind neemt af en het kwik daalt naar 11, 12 graden. En morgen blijft het op de meeste plaatsen droog met de meeste zon in de ochtend. 'S Middags ook wel wat bewolking, een matige zuidwestelijke wind en temperaturen van 18, 19 graden. Overigens heel normaal voor de tijd van het jaar. Nou, zaterdag krijgen we weer een storing. Dus dat is weer een dag met meer bewolking, af en toe regen. Het gaat erbij flink waaien, matig tot vrij krachtig. Daarmee wordt wel wat zachtere lucht aangevoerd. Dus tussen die regengebiedjes door kan het toch weer eventjes 20 graden worden. Dan valt er nog meer regen in de nacht naar zondag toe. En dat trekt dan zondagochtend naar Duitsland weg. En met een beetje geluk hebben we dan een overwegend droge dag met opnieuw weer wat zonneschijn en 19 graden. En volgende week wordt het voor langere tijd rustig en droog. Met in de ochtend wat mist en overdag wat zon en temperaturen van een gaatje of 20.
2: Margot, dank je wel. En een fijne dag gewenst. Dan heb ik nog verkeersinformatie. De start van de ochtendspits staat op de N35 Zwolle. Nee, Almelo richting Zwolle. Andersom in dit geval. Tussen Heino en Hoornhorst. 3 kilometer en 6 minuten vertraging. En op de N50 sta je ook vast vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. De A28, 5 kilometer met 5 minuten. Net op de grens met Gelderland de N332. Raalte-Lochem tussen de aansluiting met de A1 en Laren. 3 kilometer file en meer dan een kwartier aan vertraging.

0: Wang Chung en de Dance Hall Days. In het kader van Back to the 80s, de week van de jaren 80, jaren 80 muziek. Ook op deze donderdagochtend, de 17e van september. We hadden weer een volle uitzending en die ging met name ook, met name, maar voor een deel ook over Oldenzaal, dat opnieuw opvang gaat regelen voor statushouders. Anne Neeltje.
1: De opvang die stopte deze zomer, maar gaat dus vanaf oktober ook weer open. Burgemeester Bijlman vertelt waarom.
2: Het Rijk kwam ineens weer met subsidiemogelijkheden. Daar hebben wij ook een beroep op gekregen. En zo kon de opvanglocatie weer open voor statushouders. Dus deze locatie gebruiken we al wat langer. Vanaf het begin goed contact met de buren. En dat hebben we nu weer herhaald. En iedereen reageerde positief van, nou, prima om deze locatie daar weer voor te gebruiken. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
1: De gemeente wil voorkomen dat de huisvesting van statushouders te veel sociale huurwoningen in beslag neemt. Het uitgangspunt blijft dat maximaal 5% van de sociale huurwoningen die jaarlijks vrijkomen naar statushouders gaat.
0: Ja, Oldenzaal moet trouwens nog op het matje komen bij de minister van Asiel, dat de gemeente niet voldoet aan de verplichtingen van de spreidingswet. Maar nou is de minister die daarover gaat er zelf niet bij. Daar is burgemeester Bijlman niet blij mee.
2: Zeggen ze van we willen graag een bestuurlijk gesprek. En dat komt alleen van onze kant te besturen. Dat vinden we gek. Nou ja, daar moeten ze niet zulke grote woorden gebruiken. Dus een bestuurlijk gesprek is een bestuurlijk gesprek van beide kanten. En dus we zijn daar wel wat teleurgesteld over.
0: Zei hij voorzichtig. Er was iets aan gebrand.
1: Ja.
0: Daarover.
1: Zeker. Ja. De benzineprijzen in Nederland zijn gestegen naar recordhoogte. Je betaalt nu €2,726, als je het helemaal goed zegt, per liter bij tankstations langs de snelwegen. Dat blijkt uit cijfers van de consumentenvoordeelplatform United Consumers. De prijsstijging van brandstof is het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Erik Schot uit Hengelo volgt de ontwikkelingen op de oliemarkt. In de grensregio vergelijkt hij dagelijks de prijzen in Nederland en Duitsland. En daarover houdt hij ook de website brandstofvoortukkers.nl bij. Hij ziet dat Duitsers nu juist soms naar Nederland gaan om te tanken in plaats van andersom.
3: In Hengelo hebben we aan de Oelenweg een tankstation die doet de diesel voor €2,34 in de verkoop. Maar de Duitsers, de goedkoopste, die is al €2,39. Nou, dan moet je een heel eind rijden. Maar in Ahoes of zo is die €2,41. Dus is ook geen enkele zin meer. Duitsers komen mijn kant op. Onze kant op. Ik denk dat op het moment dat beide oorlogen gaan uitblussen, doven en dat daar vrede wordt gesloten, hoewel ik niet geloof dat vrede in Oekraïne heel veel doet op de benzineprijs, maar wel het feit dat er vrede is. En dat zal er toch ook in de straat van Hormuz moeten komen. En op het moment dat er is, gaan die boten allemaal weer varen, gaan die pompen allemaal daar weer volle kracht weer werken. En dan krijg je weer overvloed aan olie en dan zal die echt wel wat zakken.
0: Van de bij Prinsjesdag hoorden we trouwens dat de korting die er nu zit op de brandstof voorlopig nog een jaartje wordt verlengd. Over Prinsjesdag wordt gepraat natuurlijk in de algemene politieke beschouwingen. Ging er gisteren pittig aan toe. Vandaag de tweede dag, de termijn dat de premier dan aan het woord komt. Aan het eind van de vergadering zal er dan ook worden gestemd over alle moties die zijn ingediend. Ja, die eerste dag belooft weinig goeds voor de tweede.
4: Ik vrees, maar misschien is dat dezelfde vrees die de heer Klaver heeft, dat de totaaldeal, dat het passé is.
5: Van twee kanten werd gezegd, we komen niet uit hoe we een meerderheidskabinet gaan vormen. De heer Eertmans stond klaar, zei, wij zijn bereid om dit te doen. En komt u nu tegen mij zeggen, nee, maar u moet nu echt samenwerken vanuit de oppositie met de heer Eertmans. Hou op.
6: De heer Klaver moet jaar 21 niet groter maken dan ze zijn. Ze hebben 9 zetels, dus... Dat zou ook mijn oproep zijn aan u. Probeer die afstand met Klaver niet zo groot mogelijk te maken. Maar zet een keer die roze bril op.
7: Zet u hem eens af, zou ik zeggen.
0: Er werd ook nog gelachen in de Tweede Kamer. Het ging er pittig aan toe. Ik moest mijn hoofd er wel bijhouden over deelakkoorden, totaalakkoorden. Het is...

0: Veel politiek spel. We gaan er vandaag ongetwijfeld meer over horen. En je hoorde vanochtend al over de oefening gisteravond in Kampen. 100 vrijwilligers gingen aan de slag om de mobiele waterkering op te bouwen en ook weer af te breken in de Handelsstad. Ter voorbereiding op het hoogwater van de IJssel. Dat er misschien wel aan gaat komen vanaf oktober.
1: Een alarmering voor de hoogwaterbrigade. Dit betreft een mobilisatie voor het sluiten van de waterkering van Kampen Midden.
2: Gaan we ons melden in het dijkmagazijn. En dan gaan we op pad.
1: U wordt verzocht naar het dijkmagazijn aan het Kasveld in IJsselmuiden toe.
2: Ja, die is gecontroleerd. Ja, daarom was ik daar, want ik moest wachten op de toezichthouder. Ja, dus en dan moeten we alleen nog de hefschuit doen. Als je het waterpeil ziet voordat het op de kade komt, dan zit je al op 2,5, bijna 3 meter. Nou, als het dan nog een meter erbij, dan zit je al op 4 meter. Verhoging van het normaal Amsterdams peil, zeg maar. Dan praat je wel over extreme situaties.
3: Vanavond hebben we ruim 100 vrijwilligers van de Hoogwaterbrigade hier in Kampen opgeroepen. En 20 zijn getransporteerd naar Zwolle om daar de kering te sluiten. Dat doen we daar voor de tweede keer. En hier is het voor de 24e keer. Elk jaar oefenen voordat het hoogwaterseizoen begint in oktober. Dan weten we als waterschap wat probleempjes zijn misschien. En de vrijwilligers zijn weer even geoefend in het sluiten van de kering.
4: Ja, is goed.
0: Er werd goed geoefend gisteravond in Kampen. Kon je horen vanochtend bij ons in de week van de jaren 80.
5: Back to the 80s.
0: Want daar zitten we natuurlijk nog steeds in. Veel jaren 80 muziek. Veel jaren 80 muziek. Alleen maar jaren 80 muziek. Een Neeltje.
6: Ja, je moet het wel goed zeggen.
0: Ja, ik moet het zeker goed zeggen.
6: Je bent afgeleid door die heerlijke plaatjes. Ik zie je ook de hele tijd tussendoor heen en weer bewegen.
0: Ja, ik moet dat allemaal doen. Maar ik moet ook nog even 2 vinylplaten klaarzetten.
6: Ook nog.
0: Nog meer vinylplaten klaarzetten. Want we zijn weer toegenomen aan onze jaren 80 vinylmix. Iedere dag zenden wij een mix uit met een bepaald thema. Echt gedaan door een collega van ons op vinylplaten. Dus met 2 pick-ups naast elkaar, een mengpaneeltje ertussen. Dat kun je zelf zien als je meekijkt op televisie. Dan zie je die mix ook gewoon gebeuren. Een mix van platen uit de jaren 80. Aan jou nu om het thema te vinden. De overeenkomst tussen de nummers die je straks in de mix voorbij hoort komen. Mocht je dat weten, stuur ons een appje en dan loten wij iemand uit.
6: Ja, en niet zomaar, want je komt gewoon in aanmerking voor een prachtige prijs.
0: Zeker. De zakspelcomputer.
6: De zakspelcomputer.
0: De zakspelcomputer. Weet je wat, we gaan die mix gewoon starten en dan zie je het verder maar. Maar het is leuk om naar te luisteren. Dit is wel een aardig thema ook om eruit te halen. Daar gaan we.

0: Ja, en tot zover onze mix.
1: Back to the 80s.
2: Lekker hoor.
0: Ja, dat is lekker.
2: Ja.
0: Maar heel veel suggesties zijn er binnengekomen over wat nu wel het thema is. Liefdesverdriet, zegt Jaco. Doreen zegt situatie. Gerda zit ook situatie. Charles zegt politieke algemene beschouwingen. Of zijn ze allemaal Brits? Landen, zegt Johan uit Zwolle. Het is allemaal niet goed.
2: Potverdikke, maar ja, waar blijft dat goede antwoord?
0: Waar blijft dit goede antwoord inderdaad? Het is niet goed allemaal, dus we kunnen nog geen prijs weggeven. Het is niet anders. We geven je nog even een minuutje de tijd om erachter te komen. Dan gaan wij vast zeggen dat zo dadelijk Bert Verlosser uitzending gaat overnemen. Na negenen met heel veel jaren, alleen maar jaren 80 muziek natuurlijk. Je mag ze dan ook zelf gaan aandienen in de Pim Pam plaat. Hij geeft de letter zo dadelijk. Zijn vaste rubrieken krijg je natuurlijk ook. En vast heeft hij ook nog wel een stichtelijk woord voor ons.
2: Dat hopen we.
0: En Anne Neeltje blijft het nieuws lezen tot 12 uur vanochtend. Je hebt nog een paar seconden om het goede antwoord te geven. We gaan het maar even doen. Er komen nog wel steeds suggesties binnen. Zijn het Engelse bands? Nee. Is het eenzaamheid? Nee. Zijn het geboortes? Nee, ook niet. Mensen. Hoorden jullie dat dreinende synthesizertje niet steeds ertussen? Huilen? Was het huilen? Nee, het is ook niet huilen, Wilma, uit Fase. Nee.
2: Dat doen we omdat jij zo meteen van de radio...
0: En kunnen we nou echt deze prijs niet weggeven? Kom op, denk even na aan de muzieksoort. Wat heb je gehoord?
2: Marcel wordt nu boos. Kom op, denk even na.
0: Wat zit eronder? Wat zit, ligt eronder? Moeilijk. Wat zit eronder? Nee, disco ook niet.
2: Ja, Marcel heeft een hint gegeven.
0: We gaan hem sluiten. Ik kan het niet zeggen. We moeten het maar zeggen. De speelcomputer gaat er nu niet uit.
2: Mag ik hem hebben?
0: Jij mag hem hebben. Ook niet beat. De thema was synthpop.
2: Jammer.
0: Tot morgen.
2: Dag.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Hey Remol!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga
5: Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
15: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De opvang in voormalig hotel De Kroon in Oldenzaal sloot afgelopen zomer de deuren, maar vanaf oktober zullen er opnieuw statushouders wonen. De politie onderzoekt een brand in een bosperceel in De Pool. En zanger Benny Jolink, de frontman van Normaal, wordt eind deze maand onderscheiden met de oeuvreprijs Hollandse Meester van de Buma NL Awards. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Nou, of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
18: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
17: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
19: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
17: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
20: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
21: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
20: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door taxicentrale Raalte.
21: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
22: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Het is 3:09. Goedemorgen. Er komt extra geld voor het elektrisch maken van de spoorlijn tussen Zutphen en Oldenzaal. Daarmee komt het verdwijnen van de dieseltrein op dat traject weer een stap dichterbij. Verder gaat in Oldenzaal de kroon opnieuw statushouders opvangen en bestaat de HEMA 100 jaar. Vandaag komt koningin Maxima namelijk op bezoek. En vandaag, op deze dag in 1972, begon in Amerika de serie MASH. 11 seizoenen lang bleef hij op tv. En het is vandaag ook internationale country muziekdag. Dus Johnny Cash, Dolly Parton of hoor je Willie Nelson, dan mag de radio vandaag net iets harder.
1: Radio Oost.

0: Kylie Minogue samen met Jason Donovan uit de Australische serie Neighbors, toch? Het is 12 over 9. Goedemorgen. Back to the 80's.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Felicitaties voor de HEMA vandaag, want de HEMA bestaat dit jaar 100 jaar. En koningin Maxima brengt vandaag een bezoek aan het bedrijf in Amsterdam. Ze bekijkt onder meer de designstudio en spreekt met medewerkers. En de nieuwe donorwet zorgt niet automatisch voor veel meer daadwerkelijke donaties. Vooral bij mensen die als geen bezwaar geregistreerd staan, blijkt de donatie in de praktijk geregeld toch niet door te gaan na het gesprek met nabestaanden. En Nederland staat op plek 46 in de nieuwe Global Gender Gap Index. Zo, lekker woord ook. Die ranglijst vergelijkt 145 landen op onder meer werk, onderwijs, gezondheid en politieke vertegenwoordiging. En dan even naar onze provincie. De provincie wil verder een gesprek over de landelijke stikstofplannen. In provinciale staten wordt gekeken wat het pakket rond landbouw, natuur en stikstof concreet betekent voor Overijssel. En ik heb nog even het weer voor je vandaag. Op deze donderdag vanochtend blijft het op de meeste plaatsen droog, maar later op de dag neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. In de regio Twente blijft het waarschijnlijk het langst droog. De zuidwestenwind trekt aan en kan vanmiddag behoorlijk vlagerig zijn. Het wordt zo'n 18 graden, lokaal 19. Morgen wat meer ruimte voor de zon, al kan er nog een korte bui vallen, hè?

0: goede doel. België is alleen voor Pluto. En onlangs stond Henk Westbroek nog met zijn mannen in Oldenzaal op de trainen.
1: Ik weet het.
0: Een onmogelijk weetje hebben we natuurlijk vandaag hier ook op Radio Oost. Ik heb hem even naar voren gehaald, het onmogelijk weetje hier bij Radio Oost. Ja, ik heb hem even naar voren gehaald. Jij kan een sportieve waardebon winnen voor wat betreft het onmogelijk weetje hier op Radio Oost. Maar liefst 59% van de mensen zegt stress te krijgen zodra ze naar deze plek moeten. Maar liefst 59% van de mensen zegt stress te krijgen zodra ze naar deze plek moeten. Wat is volgens jou het goede antwoord? Laat het me even weten. Dus maar liefst 59% van de mensen zegt stress te krijgen zodra ze naar deze plek moeten. Wat is het goede antwoord volgens jou? Laat het me even weten. Delegation heb ik nu voor je. En put a little love on me. Back to the 80s hier op Radio Oost. Met zo het regionale nieuws.

0: de muziek uit de jaren 80. Nu zijn de liedjes na 2 minuten en 15 seconden wel klaar. Maar de liedjes in de jaren 80 die duren allemaal een eeuwigheid.
1: Betekent dat, is dat gevoelsmatig of ook echt?
0: Nee, is echt. Deze duurt 4 minuten en 20. Nou, daar kom je nu niet meer mee weg.
1: Misschien is onze spanningsboog gewoon heel erg kort geworden.
0: Nou, ik sta nou nog een beetje radio te luisteren. De jaren 80, bijvoorbeeld 50 Pommel of Nevlon met Tom Mulder. Er worden geen bedjes gebruikt. Het is allemaal stukken rustiger.
1: Kunnen we ons nu niet meer voorstellen?
0: Nee, bijna niet, nee. Anneneeltje, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Wat heb je zo meteen in het nieuws voor ons?
1: Ik ga het onder meer hebben over de elektrificatie van de spoorlijn Zutphen-Oldenzaal.
0: En zo meteen muziek voor je van Sheila E. Tenminste, Toontje Lager ga ik vanochtend nog draaien. En de Pim Pam plaat komt er zo meteen aan.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zei jij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
3: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
2: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
4: Het is 9:55 op radio. Het regent aan het nieuws nu met Anne Nieltje de Boer.
5: Het kabinet trekt 16 miljoen euro extra uit voor de elektrificatie van de spoorlijn Zutphen-Oldenzaal. Daarmee komt de overstap van diesel naar een volledig elektrisch spoornetwerk in Overijssel een stap dichterbij. De provincie heeft er vertrouwen in dat het de financiering op deze manier rond gaat krijgen. De provincie gaat ervan uit dat er in 2032 begonnen kan worden met elektrificeren. Vervoerders kunnen zich vanaf vandaag inschrijven om de treindienst vanaf 2028 4 jaar lang uit te voeren. Omdat de spoorlijn dan nog niet is geëlektrificeerd, blijven er in die periode dieseltreinen rijden. De opvang in voormalig Hotel de Kroon in Oldenzaal sloot afgelopen zomer de deuren, maar vanaf oktober zullen er opnieuw statushouders wonen, dankzij nieuwe financiering van het Rijk. In totaal waren de deuren 2 maanden gesloten. Burgemeester Welman legt uit hoe dat zit.
6: Het Rijk kwam ineens weer met subsidiemogelijkheden. Daar hebben wij ook een beroep op gedaan, gekregen. En zo kon de opvanglocatie weer open voor statushouders. Dus deze locatie gebruiken we al wat langer. Vanaf het begin goed contact met de buren. En dat hebben we nu weer herhaald. En iedereen reageerde positief van prima om deze locatie daar weer voor te gebruiken. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
5: De gemeente wil voorkomen dat de huisvesting van statushouders te veel sociale huurwoningen in beslag neemt. Het uitgangspunt blijft dat maximaal 5% van de sociale huurwoningen die jaarlijks vrijkomen naar statushouders gaat. In de Tweede Kamer begint straks de tweede dag van de algemene beschouwingen. Premier Jette komt aan het woord en hij moet ongetwijfeld reageren op de uitspraken van JA21-leider Eerdmans, die gisteren zei dat hij per onderwerp best een deal met het kabinet wil sluiten. Vermoedelijk ziet Jette daar weinig in, zegt deze verslaggever.
7: De verwachting is dat hij nog steeds zal zeggen wat hij eerder ook al zei, dat hij het liefst 1 grote deal maakt. Maar goed, ook hij zal zijn kabinet bij elkaar willen houden en heeft ook gehoord dat de mogelijkheid van deelakkoorden er nu ook is. Ik verwacht niet dat daar vandaag al een keuze over gemaakt gaat worden. En dus krijgen we de situatie dat we de algemene beschouwingen eindigen met dezelfde vraag die we hadden aan het begin, dat het nog steeds onduidelijk is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen.
5: Om 9:45 gaan de algemene beschouwingen verder. En zanger Benny Jolink, de frontman van Normaal, wordt eind deze maand onderscheiden met de oeuvreprijs Hollandse Meester van de BUMA NL Awards. De eretitel Hollandse Meester wordt toegekend aan iemand die langdurig heeft bijgedragen aan de Nederlandse muziekcultuur. De prijs werd eerder in ontvangst genomen door onder andere Guus Meeuwis en Jan Smit. Vorig jaar ging de oeuvreprijs naar André van Duin. Benny Jolink krijgt de prijs op 28 september uitgereikt. Hoe dat precies zit, lees je in de app en op rtvoost.nl.
4: Het is 8:30 hier op radio. Ik heb even een onmogelijk weetje voor je. Maar liefst 59% van de mensen zegt stress te krijgen zodra ze naar deze plek moeten. Heb jij een plek waar je stress van krijgt?
5: De tandarts altijd.
4: Ja, die staat op A. De tandarts dus A. Op B het gemeentehuis, C het vliegveld en D de supermarkt. Wat is het goede antwoord? Dus 59% van de mensen zegt stress te krijgen zodra ze naar deze plek moeten. Is het A de tandarts, B het gemeentehuis, C het vliegveld of D de supermarkt? Ik was ook altijd bang voor de tandarts. Maar de laatste 10, 15 jaar ga ik met plezier naar de tandarts.
5: Oh, heb je komen nu een hele leuke tandarts?
4: Ja, ik heb echt een goede kerel. Want ik ga maandagavond nog even met hem uit eten ook.
5: Oh, kijk.
4: Ja.
5: Je hebt hem als het ware een soort van als vriend aan de haak geslagen.
4: En de tandarts hiervoor, die was ook hartstikke leuk. Die was best wel geinig ook altijd, de tante. Dat was namelijk mijn buurman.
8: Oké.
4: Ja.
8: Oh, dus ja, nee, dan heb je er niet zo'n angst voor. Nee, kunnen ze je dan natuurlijk nog steeds wel pijn doen.
4: En vroeger had ik best wel een goede tandarts ook. Maar als kind was je altijd wel even bang voor de tandarts. Maar mijn tandarts in Rijks, die had altijd een papegaai. Dat kun je nu niet meer voorstellen, maar een papegaai boven de stoel hangen.
8: Okay.
4: En die zat gewoon met je te praten. Mondje open. Doet het pijn? Nee.
8: Oh.
4: Ja, dat was echt geinig.
8: Dat is geinig, ja.
4: Ja, zeker. Ik denk dat mensen die naar dezelfde tandarts zijn geweest... zich dat nog wel kunnen voorstellen.
8: Ja. Ja. Nee, ik vind het nooit zo'n lolletje. Ik heb best wel gevoelige tandhals. En dan gaan ze met dat lucht tegenaan blazen, weet je wel. Oh, dan verkramp ik altijd helemaal.
4: Nou, en ik was een paar weken geleden was ik met mijn vader. Die 86, die heeft nog zijn eigen gewit. En die moest even wat tanden trekken. Die doet daar gewoon heel luchtig over. Nou, trek ze er maar uit.
8: Stoere vader.
4: Maar ook nog, en hij heeft ook wat kronen. En die zijn best wel diep in de wortels gezet ook. Nou, okay. Ik denk, hij kwam eruit als een bokser, maar hij gaf geen krimp ervoor. Knap ook.
8: Dat vind ik ook knap. Ja. Zo dapper ben ik. Bij Oost. Radio 8.

0: van deze van Derry Hall en John Oates. Kiss is on my list.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Tijd voor het onmogelijk weetje, voor de finale. Maar liefst 59% van de mensen zegt stress te krijgen zodra ze naar deze plek moeten. Gerda Draaier die zegt, de tandarts, niet goed. Gemeentehuis, ook niet goed. Volgens mij is het vliegtuig altijd spannend. Heel goed, Els. En Willem Hofstede zei ook het vliegveld, want dat is namelijk het goede antwoord. En Willem, ik heb je geprobeerd te bellen, maar je nam de telefoon niet op. Maar als jij even jouw adresgegevens naar me toe stuurt, dan krijg jij van mij een sportieve waardebon van €43. We spelen vandaag ook nog een ander spelletje, dames en heren. Namelijk de Roepie-Roepie-vogel. Ook een leuk radiospelletje uit de jaren 80. Hoor je Roepie-Roepie voorbij komen, kun je bellen. Dan krijg jij het complete prijzenpakket, inclusief een Gameboy. Dus hoor jij de Roepie-Roepie-vogel vanochtend voorbij komen, dan ben jij natuurlijk de man of de vrouw vanochtend hier op radio's. Want dan heb ik een tas vol leuke prijzen voor je, met onder andere een Gameboy. Wat kaarten voor Hellendoorn. Dus, en een sportieve waardebon zit erin. Dus wat dat betreft, je kan best wel winnen. Hoor je de Roepie-Roepie-vogel vanochtend voorbij komen, dan.

Blijft een klassieker van de bovenste plank van je ladekastje, deze van Elder Budge. Die hebben ze ook nog met Who's Johnny? Ik had het over RBO Speedwagon met Keep On Loving You hier op radio. Zometeen gaan we natuurlijk verder met de Pimpelplaat. Alles wat begint met een K is van harte welkom uit de jaren 80.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De opvang in voormalig hotel De Kroon in Oldenzaal sloot afgelopen zomer de deuren, maar vanaf oktober zullen er opnieuw statushouders wonen. Benny Jolink, de frontman van Normaal, wordt eind deze maand onderscheiden met de oeuvreprijs Hollandse Meester van de Buma NL Awards. En in de Tweede Kamer begint straks de tweede dag van de algemene beschouwingen. Meer nieuws vind je op rtvoost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Back to the 80s.
10: We zitten volop in Back to the 80s de hele week hier op radio's. Morgen de 80 van 80. Je kan nog steeds jouw favoriete liedje uit de jaren 80 in de 80 van 80 stemmen. Je kan leuke prijzen winnen. Ga naar rtvo.nl/80. We zitten nu in de pimpamplaat. Artiesten of titels van tracks die beginnen met een K. En dan nog even naar... Terug naar 1986, even terug naar jouw autoverleden. Misschien reed je in een Opel Kadett, een Ford Escort, een Volkswagen Golf, een Renaultje 5 of een onverwoest Volvo. Welke auto reed jij in de jaren 80 en waar je nog steeds goede herinneringen hebt? Dus misschien reed je ook wel in een auto waar je nog weet Van nou, daar reed ik in 1986. Laat hem even weten. Dus welke auto reed jij in de jaren 80? En waar je nog steeds goede herinneringen aan hebt? Laat hem even weten via de Radio Oost app.
3: Radio Oost.

0: Pim-pom.
1: Pim-pom.
2: Pim-pom.
3: Pim-pom.
0: Welke auto reed jij in de jaren 80 en waar je nog steeds goede herinneringen aan hebt? En waarom juist die? Was het je eerste auto? Ging je ermee op vakantie? Of viel die vooral heel vaak stil? App ons even, merk, type en liefst natuurlijk ook het bouwjaar. Bouwjaar 1986 zou leuk zijn bijvoorbeeld. Of een auto waar jij in de zomer van 1986 mee gereden hebt. Zometeen Abba, Knowing Me, Knowing You. En Jenny, dankjewel voor jouw suggestie voor wat betreft de Pim-pam-plaat. En deze kon ik natuurlijk niet laten liggen. 1983, Casey and the Sunshine Band. En Give It Up.

0: hoor New York ABBA voorbij trekken. Het is 12 over 10.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: In welke auto rijd jij in de jaren 80? Waar je nog steeds goede herinneringen aan hebt. Benny, ja Bert, in 1986 was dat bij ons een Ford Escort. Ja, bij ons thuis volgens mij ook in 1986. Een witte Volkswagen Golf 1988, gekregen van mijn pa. Henny Kuipers uit Reutem. Naar een platenzaak geweest. LP gehaald van Henk Wijngaard. Op de hoedenplank achter in de auto gelegd. Is de plaat krom getrokken van de zon. Ja, dat is een mooie herinnering. Uit 88. Dankjewel, Henny Kuipers. De Mitsubishi Sapporo, gekocht in België. Lekker snel, met twee traps carburateur. Wel de achterbank eruit moeten halen voor de kinderwagenbak voor onze oudste dochter. Die paste er anders niet in. Dat is ook een mooi verhaal. Albert Buisslag uit het mooie Battum. En Janko uit Nieuw-Leuzen. Ik reed in een rode Ford Escort met op de motorkap het logo van de hardrockgroep Saxon. Saxon. Ik kan niet 10 liedjes van ze opnoemen, maar ik kan me voorstellen welke band dat is geweest. Janko uit het mooie Nieuw-Leus. Hey, leuk dat je luistert, dit is Radio Oost. Ik ben Bent, ik ben er tot 1 uur. We zitten in Back to the 80s, de Pimpam plaat. Liedjes en artiesten die beginnen met een K. Zometeen Kyrie van Mr. Mister. Ik heb ook nog Boney M, die is ook aangevraagd met Kalimba de Luna. Was best wel een hit, hè?

0: en mooie verhalen. Gewoon lekker uit Overijssel.
1: Bert bij Oost.
2: Pim Pam Plaat.
3: Marjolein, welke wil jij horen?
4: Ik heb Koos Alberts van Zijn het je ogen. En ah. ik heb zojuist nog even naar de HEMA gebeld, Bert.
3: Ja.
4: Om ze te feliciteren met hun 100-jarig bestaan.
3: Wisten ze dat ze 100 jaar bestonden vandaag?
4: Nee. want ik had de klantenservice aan de lijn.
3: Ja.
4: En die wisten het nog ineens, Bert.
3: Ja, ze krijgen vandaag bezoek van Maxima.
4: Ja.
3: Hey, nou, dankjewel. Dag Marjolein.
4: Tot straks.
3: Doei.

Kalimba de Luna. Uit de jaren 80. Tony Esposito had er ook een hit mee met hetzelfde liedje Kalimba de Luna. Dat komt nog wel eens voor in de jaren 80. Self Control, Laura Branigan en Roth stonden ook dezelfde periode in de Nederlandse top 40. De Pimpamplaat. Mark Hoortman, dankjewel. Dit is, tenminste dat vind ik, de beste van André Hazes. Samen met zeg maar iets meer en amor, amor, amor. Ik heb het over kleine jongen nu op Radio Oost. Liedjes en artiesten met een K. Zometeen de Pimpamplaat XL.

0: Kleine jongen van André Hazes. Zo meteen in het nieuws. Wat heb je mee?
1: Het gaat onder meer over corruptie. Het onderzoek naar de corruptie door cardiologen van het Isla ziekenhuis in Zwolle.
0: En zo meteen spelen we weer de quiz. De dame en heer in het verkeerquiz. Met Edwin Rutgers gaan we even bellen. Die heeft een verkeerstheorievraag voor je. Heb je die vraag goed, dan krijg je van mij een sportieve waardebon. En let op de roepie-roepie-vogel, want die is een Gameboy waard.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Steen. Eeuwenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
12: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorden en Salzbergen.
14: Het is 3:30. Hier op radio is het regionale nieuws nu met Adeneeltje de Boer.
15: Het onderzoek naar corruptie door cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle is nog altijd in volle gang. Justitie heeft daarbij inmiddels de hulp ingeroepen van de Indonesische politie. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie, de FIOD en het Isala ziekenhuis aan Nieuwsuur en Investico. De 4 cardiologen zouden mogelijk te nauwe banden hebben met een leverancier van hartimplantaten. De artsen zouden betaald zijn. In ruil daarvoor zouden ze de fabrikant een voorkeursbehandeling hebben gegeven. Een van hen opende in 2006 een hartziekenhuis in Jakarta. De Indonesische politie bezocht het ziekenhuis en het daaraan verbonden bedrijf. Over eventuele bevindingen is nog niks bekendgemaakt. De opvang in voormalig Hotel De Kroon in Oldenzaal sloot afgelopen zomer de deuren. Maar vanaf oktober zullen er opnieuw statushouders wonen, dankzij nieuwe financiering van het Rijk. In totaal waren de deuren 2 maanden gesloten. Burgemeester Welman legt uit hoe dat zit.
16: Het Rijk kwam ineens weer met subsidiemogelijkheden. Daar hebben wij ook een beroep op gedaan, gekregen. En zo kon de opvanglocatie weer open voor statushouders. Dus deze locatie gebruiken we al wat langer. Vanaf het begin goed contact met de buren. En dat hebben we nu weer herhaald. En iedereen reageerde positief. Prima om deze locatie daar weer voor te gebruiken. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
15: De gemeente wil voorkomen dat de huisvesting van statushouders te veel sociale huurwoningen in beslag neemt. Het uitgangspunt blijft dat maximaal 5% van de sociale huurwoningen die jaarlijks vrijkomen naar statushouders gaat. En 6 jaar geleden kon iedereen die geen donor wilde zijn dat aangeven. Wie dat niet deed, kreeg de registratie geen bezwaar. Nu blijkt dat meer dan de helft van die mensen na hun overlijden alsnog geen donor worden, omdat hun nabestaanden dat niet willen. De directeur van de Nederlandse Transplantatiestichting weet wel waardoor dat komt.
17: De korte samenvatting daarvan is dat nabestaanden soms verrast zijn door de keuze van hun dierbaren in het donorregister. En dat dat in een situatie van veel verdriet en hoge emoties vaak leidt tot een onzekerheid over wat de keuze is. En dat ze daarom voor de zekerheid geen bezwaar maken.
15: De vraag naar orgaandonoren is groot. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
14: Dankjewel.
8: Weet je nog?
14: Welke auto reed jij in de jaren 80 en waar je nog steeds goede herinneringen aan hebt? Tonia de Boer uit Espel. Een Renault 16 had een stuurversnelling, maar voor je gevoel reed je op de wolken. Dankjewel voor het doorgeven. En Hans Barends uit het mooie Hengelo en Citroën Visa. Dus welke auto reed jij in de jaren 80? Laat het me even weten in het kader van, wat weet je nog, 1986. Back to the 80's.
15: Oost.
14: We gaan zo een sportieve waardebon weggeven van €42 in de dame en heer in een verkeerquiz. We gaan zo even bellen met Edwin Rutgers. En muziek onderweg voor je van Toto, Rain Downs in Africa. Staat elk jaar hoog in de toppers van toen 750. En we dachten van Brian Adams samen met Tina Turner en It's Only Love. Allemaal hier in de Back to the 80s week op Radio Oost.

Brian Adams samen met Tina Turner en It's Only Love. Zometeen probeer ik even contact te krijgen met Edwin Rutgers. Gaan we het hebben over de dame en heren in een verkeer, Quint. Je krijgt een vraag over het verkeer. Dat is zometeen hier op Radio Oost. Dit is Paul Young van het legendarische jaren 80 album No Parley.

0: Hij had in 1983 een enorme hit met zijn debuutalbum. Ik heb het over niemand minder dan Paul Young. Het album schoot in Engeland naar nummer 1 en bleef maar terugkomen in de hitlijst. In totaal stond No Palais maar liefst 119 weken genoteerd. Dat is dus ruim 2 jaar. En dat met een debuutalbum. Daarop stonden natuurlijk grote hits als Love of the Common People, Come Back and Stay in, Wherever I Lay My Head, That's My Home. Het was een top 20 hit in Nederland in de jaren 80. Back to the 80s, daar luister je naar. We gaan even weer een spelletje spelen. Je kan een sportieve waardebond
1: winnen. De dame en heer in het verkeer.
0: Een verkeerstheorievraag, gesteld natuurlijk door onze verkeersspecialist Edwin Rutgers. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert, goedemorgen luisteraars. Hallo.
0: Ja? Ik kan me nog herinneren dat jij ook disjockey was in de jaren 80 in het oude Lucky nog, hè?
2: We luisteren hier mee in de auto, elke dag radio stopstaan. Gewoon leuke muziek, maar zoals noodweer in de disco en dat soort. Ja, dat waren toch guilty pleasures. Het goede doel, België en nooduitgang.
0: Jij was een collega van mij en er zijn mensen op dit moment bezig met de tuin hier bij Radio en TV Oost. Dat is voor mij ook altijd een muzikaal feest der herkenning. Want Harry Carpus was vroeger ook altijd dishockey bij Lucky. En die doet hier de tuin. Dus wat dat betreft is het wel een soort Lucky-reunie. Dan wel het oude Lucky.
2: Zie je dansen op een bladharken in de tuin bij jullie ook?
0: Dat doet hij ook. Ja, zeker, zeker, zeker. Hey, de verkeerstheorie vragen. Waar gaat die vraag over vandaag, Edwin?
2: Ja, die gaat over de brommobiel. Deze komt ook zo uit een theorie-examen van het CBR. Daar komt hij. Mag je met een brommobiel op een fietspad en of bromfietspad rijden? Dus de vraag herhalen eventjes. Mag je met een brommobiel op een fietspad en of bromfietspad rijden? En misschien kun je daar nog wat toelichten, zou mooi zijn.
0: Oké, dus ja of nee en een toelichting, alsjeblieft.
2: Ja,
0: voor een sportieve waardebon. €42 kun je zo meteen gewoon winnen. Na 11 even het antwoord hier op Radio Oost. Dankjewel Edwin, tot zo meteen. Hè.
2: Tot straks, hè. Doedoe.
0: En waar rij je in onze provincie eigenlijk op dit moment?
2: Wij staan in het mooie Hulzen met een S.
0: Ah, Hulzen met een S. Ergens bij de Noordelijke Hoofddijk?
2: Ja, inderdaad. Helemaal goed. Ja, ja top.
0: Hey, leer mij Hulzen kennen.
2: Ja, heel goed, Bert.
0: Dankjewel. Hey, groetjes. Doei. Ja, ik heb geen camera aan boord, hoor. Want ik denk, Hulzen, Noordelijke Hoofddijk, denk ik. Zo meteen gaan we verder met dit Theater van het Sentiment. Back to the 80s. Tot zo meteen hier op Radio Oost.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
11: Voordeelhaartjes.nl. Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl. Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
13: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Justitie heeft hulp ingeroepen van de Indonesische politie bij het onderzoek naar corruptie door cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. De opvang in voormalig hotel De Kroon in Oldenzaal sloot afgelopen zomer de deuren, maar vanaf oktober zullen er opnieuw statushouders wonen. En in de Tweede Kamer is de tweede dag van de algemene beschouwingen begonnen. Dat en meer op rtvoost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vast vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
17: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
18: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
17: www.123gold.de.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl. Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Back to the 80s.
2: Zometeen in Back to the 80s, de finale van de Dames en Heren in het Verkeerquiz. De vraag is, mag je met een brommobiel op een fietspad en of bromfietspad rijden? Mag dat, ja of nee? Met een eventuele toelichting, laat het me even weten.
3: Radio Oost.

0: Dance Was Yesterday. Je hoorde Foreigner voorbij trekken hier op radio's. Uit de jaren 80 natuurlijk. We gaan even een prijsje weggeven, hè. Back to the 80's.
1: Bert van Lossen.
0: Oh ja, wil jij die Game Boy winnen? Dat is heel makkelijk. Die Game Boy winnen, dat is echt heel erg simpel. Want de Roepie Roepie Vogel komt in dit uur nog voorbij hier op radio's. Maar eerst gaan we naar de...
1: De dame en heer in het verkeer.
0: En ik heb Edwin Rutgers aan de telefoon. Edwin.
2: Goedemorgen Bert, hallo.
0: Hallo, wat was ook alweer de vraag? Een verkeerstheorievraag?
2: Ja, de vraag van vandaag luidde als... mag je met een brommobiel of op een fietspad en of een bromfietspad rijden?
0: Nou, 90% van de luisteraar van radio's is geslaagd. Janine van Buiten, goeiedag.
3: Goeiedag.
0: Wat is het goede antwoord?
3: Dat mag niet.
0: En waarom?
3: Omdat het gelden dezelfde regels als voor een auto.
0: Ja, op het fietspad. Ja, heel goed. Ja. Je hebt het heel goed omschreven. Ook tenminste, reken jij het goed, Edwin?
2: Ja, zeker. Je mag met de brommobiel altijd op de normale rijbaan rijden, bijna als gewoon de auto. Wat is de maximum snelheid, Janine? Weet je dat ook voor een brommobiel?
3: 45?
2: Ja, bon. Heel goed.
0: Ah, heel goed. Nou, gefeliciteerd, Janine. Je krijgt voor ons een sportieve waardebon.
3: Nou, super. Bedankt.
0: Dan kun je wat leuks voor uitzoeken. Ja, jij bedankt voor het meedoen en ik wens je een fijne dag.
3: Ja, hetzelfde. Graag gedaan.
0: Oké, groetjes. En groetjes in Steenwijk en Wold, want daar woon je.
3: Ja, dat klopt.
0: Het mooie Steenwijk en Wold. Edwin, dankjewel, hè.
2: Ja, graag gedaan. Gefeliciteerd, Janine. En een hele fijne uitzending, Bert.
0: En dankjewel. En je rijdt ergens in Hulze. Rij je nog steeds in Hulze of ben je al iets verder gekomen nu?
2: We zijn nu op de Pixen. We beginnen de leerling, dus we zijn met de voertuigbeheersing heel druk doende.
0: Ah, ja. Nou, dat is mooi. Nou, dan wens haar ontzettend veel succes. Van alle luisteraars van Radio Oost.
2: Ja, zo is het. Dankjewel, hoor.
0: Dag Edwin, tot volgende week donderdag.

Jeroen, dankjewel. Jeroen laat zijn creativiteit de vrije lopen. Die maakt regelmatig een jingletje voor me. Dan stuurt hij hem weer via de app op. Hartstikke leuk toch, hè? Zometeen Bloem uit de jaren 80 en ook Sam Brown. Die stond

0: Goed advies van Sam Brown. Stop. Stond wekenlang op nummer 1 in de Nederlandse top 40 in de jaren 80.
1: Are you ready?
2: Een willekeurig feitje.
0: Ik heb nog wel even een willekeurig feitje. Wist je dat koffiebonen eigenlijk helemaal geen bonen zijn? Het zijn de pitten van de vrucht van de koffieplant. Nou, dat is toch wel een mooi willekeurig feitje. Ik heb er nog wel eentje voor je. In 2016 verkocht een grote Mozart boxset zoveel cd's... dat Mozart dat jaar in aantallen schijfjes zelfs boven Adele, Drake en Beyoncé uitkwam. En tijdens de opnames van Grease zou er naar verluid zo'n 100.000 keer op kauwgom zijn gekauwd. Nou, dat zijn toch mooie feitjes waar je wat mee kan, hè? Hou hem in de gaten, de roepie roepie valt. Het is 5 voor 11:30.

0: Going back to my roots, you're the Odyssey voorbij trekken. Het is bijna 11:30. Anne Neeltje, wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ik heb onder meer nieuws over het strafrechtelijk onderzoek naar een aantal cardiologen van het Isla ziekenhuis in Zwolle.
0: En in Gouden Fout, een liedje vandaag uit de hitparades van 1986. Who's Johnny van Eldebarge? Is dat een gouden liedje of is dat in jouw ogen een fout liedje?
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Twee over 11:30 hier op radio is het regionale nieuws nu met Anneneeltje de Boer.
7: Het strafrechtelijk onderzoek naar een aantal cardiologen breidt zich uit naar Jakarta, meldt Nieuwsuur. De 5 cardiologen worden ervan verdacht dat ze miljoenen euro's hebben aangenomen van fabrikanten en in ruil daarvoor hun producten gebruikten in het ziekenhuis. De cardiologen werkten vroeger bij het Isala ziekenhuis in Zwolle. En een van hen heeft jaren geleden in Jakarta een hartziekenhuis laten bouwen, zegt deze journalist.
8: Ik denk dat het feit dat nu de Nederlandse justitie de Indonesische politie heeft gevraagd om hulp, betekent dat Nederland denkt dat er mensen daar in Indonesië zijn die meer weten over die mogelijke corruptie, die getuigen misschien wel zijn. De Indonesische politie zegt, we zoeken 4 mensen die getuigen hiervan zouden kunnen zijn. En dat is echt wel interessant, zeker omdat het Isala ziekenhuis zelf zegt, wij hebben nooit iets met dat ziekenhuis in Indonesië te maken gehad.
7: Het kabinet trekt 16 miljoen euro extra uit voor de elektrificatie van de spoorlijn Zutphen-Oldenzaal. Daarmee komen de plannen om het spoornetwerk in Overijssel volledig elektrisch te maken weer een stap dichterbij. De provincie heeft het vertrouwen dat de financiering met dit bedrag erbij rondkomt. 2 jaar geleden werd de verwachting uitgesproken dat het volledig Overijsselse spoornetwerk in 2027 geëlektrificeerd zou zijn. Maar die verwachting werd later bijgesteld, onder meer vanwege onduidelijkheid over de financiering. De provincie gaat er nu vanuit dat er in 2032 begonnen kan worden met elektrificeren. En in de Tweede Kamer heeft premier Jette de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen afgetrapt. Gisteren was de grote vraag hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat vinden voor hun plannen. Daar probeert Jette antwoord op te geven. Door draagvlak te vinden en niet alleen in de politiek.
9: Dan kijken we naar de medeoverheden en de sociale partners waar we veel mee samen moeten doen. Maar zeker naar de Tweede en de Eerste Kamer. Als we brede steun in die beide kamers kunnen organiseren voor deze miljoenennota, dan geeft dat de rust en zekerheid die nodig is om die grote doorbraken te realiseren.
7: Jesse Klaver van Pro zei daarop dat het kabinet dat al maanden probeert, tot nu toe zonder succes. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
6: 4:30, vanochtend blijft het op de meeste plaatsen droog, maar later op de dag neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. In Twente blijft het waarschijnlijk het langst droog. De zuidwestenwind trekt aan en kan vanmiddag behoorlijk vlagerig zijn. Het wordt zo'n 18, lokaal 19 graden. Morgen wat meer ruimte voor de zon, al kan er nog een korte bui vallen. Back to the 80s.

0: erbij komen. Back to the 80s. Toen ging hij terug naar 1986. Ik ga de hele week ook terug naar 1986. Elder Barge stond in de top 10 met Who's Johnny? En is dit nu wel of niet een gouden liedje? Nou, 90% vindt het een goud liedje. Ik heb Judith ook aan de telefoon. Judith, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het voor jou ook een gouden liedje?
1: Een gouden liedje.
0: Ja, een gouden liedje. Oké.
1: Absoluut.
0: Nou, van de film Short Circuit hoorde je dus Elder Barge en Who's Johnny. Nou, die gaat naar de gouden radio'slijst. Maar Judith, je hebt de Roepie-Roepie-vogel als eerste gevangen. Wat was je snel, zeg.
1: Ja, is dat zo? Oh.
0: Ja.
1: Ik luister via mijn telefoon, dus dat gaat dan blijkbaar heel snel.
0: Ja, ging heel snel. Roepie kwam binnen. Judith, nou, bij deze heb jij de Game Boy te pakken. En je hebt een sportieve waardebon, krijg je er ook bij, van €42. Dus.
1: Ja, geweldig.
0: Ben je een kind van de jaren 80 of?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Met een zucht. Echt, zo van.
1: Ja, nou, dat is wel echt mijn jeugd. Dus,
0: Ja.
1: Helemaal herkenbaar. Ja, ja.
0: Waar ging je uit? Wat deed je in de jaren 80?
1: Wat erg, wil je dat weten? Ja. Nou, we gingen vroeger naar een discotheek.
0: Ja, welke?
1: Ouderwets. Smitty

0: Palace.
1: Ja, dat ken ik. Ja, dat ken ik.
0: Lord Nelson in Meppel.
1: Ja, die ken ik ook. Ah, ja.
0: Oh.
1: Nou, ik ben helemaal op de hoogte, Judith. Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Ja, jij ook bedankt.
1: Ja, ik wens je veel plezier met de Game Boy. En niet verslaafd raken, hè? Want daar hebben we geen cursus voor.
0: Nee, ook.
1: Groetjes.
0: Doe mijn best.
1: Oké, hoi.
0: Hoi.

0: Ze kwam uit Roemenië, Sandra. Never Be Maria Magdalena, begin jaren 80. Een groot hit in de Nederlandse top 40. In the Heat of the Night was er ook nog eentje van haar. En zometeen, nog een uurtje lang natuurlijk, Back to the 80s. Zometeen natuurlijk de dobbelsteen. Wat wil jij graag op de dobbelsteen? Een liedje moet uit de jaren 80 komen. En ik ga weer een getalletje trekken uit de muziek bingo mode. Pak even jouw bingo kaart erbij van afgelopen weekend. De Bas en Ben Ochtendshow. En die bingo kaart geeft jou misschien wel recht op een Gameboy zometeen.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Hey!
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Justitie heeft hulp ingeroepen van de Indonesische politie bij het onderzoek naar corruptie door cardiologen van het Isela ziekenhuis in Zwolle. Het kabinet trekt 16 miljoen euro extra uit voor de elektrificatie van spoorlijn Zutphen-Oldenzaal. En de rechtbank heeft wederom twee BV's van de veelbesproken zakenman Henny van der Most failliet verklaard. Dat en meer in de app en op rtvoost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
3: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
6: Back to the 80s. Het is 3 over 12, een uur lang Back to the 80s natuurlijk hier op radio's. Met zometeen de dobbelsteen. Welk liedje uit de jaren 80 wil je graag op de dobbelsteen? Laat het me even weten via de Radio Oost app. En ik ga ook nog een Game Boy weggeven. Zometeen hier op radio's. De muziek bingo. Afgelopen weekend hebben we dat gedaan. Pas een ondergetekende. Zometeen heb je die bingo kaart van zaterdag nog even nodig. Want ik draai zometeen een liedje uit de muziek bingo mode van afgelopen zaterdag. En staat dat liedje bij jou toevallig op de kaart, dan krijg je van mij een Game Boy.
1: Radio Oost.

You Win Again, Els van de Bee Gees. En dan komt nummertje 3. Heb jij nog een leuke suggestie voor me voor de dobbelsteen? En zometeen natuurlijk de muziek bingo mode. En leuke muziek uit de jaren 80. En onderzoekers zeggen dat lezen niet alleen leuk is, maar ook goed kan.

0: Promise You Made was een grootste uit de jaren 80. Cock Robin, Virtual My Side. Back to the 80s.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Onderzoekers zeggen dat lezen niet alleen leuk is, maar ook goed kan zijn voor je hoofd. En het mooie, al 6 minuten lezen zou je stress flink kunnen verlagen. Regelmatige lezers voelen zich bovendien minder eenzaam en zouden zich makkelijker kunnen inleven in anderen. En wat blijkt? Lezen is voor veel mensen de favoriete manier om te ontspannen. Populairder zelfs dan een glas wijn of een warm bad. Al kun je natuurlijk ook gewoon alle drie tegelijk doen. Boeken bij, wijntje in de hand en hup, het bad in. Ja, het zou zomaar kunnen.

En muziek kan ook heel ontspannend werken. Maar lezen schijnt dus heel goed voor jezelf te zijn. Al 6 minuten lezen zou je stress flink kunnen verlagen. Dus even boeken hierbij tijdens de middaglunch hier bij Radio's. Een wine snack op de radio. Glas wijn kan er ook bij, hè? Als je vandaag lekker vrij bent. Ja, waarom niet? Here I go again nu.

0: gelukkig hebben we dit nog.
1: Een applaus voor het spelletje Wie van de Drie. Kinderen. Maandag tot en met zaterdag. De
2: avond.
3: Bert neemt je mee terug.
4: Dat je dat niet moet zeggen.
3: Naar de jaren 80.

0: Helaas niet meer in ons midden, Jim Diamond. Maar zijn liedjes uit de jaren 80 blijven tot op de dag van vandaag regelmatig draaien. Ook op radio. I Should Have Known Better was een top 10 hit. Maar hij scoorde met PhD ooit de nummer 2 hit in Nederland met I Won't Let You Down. Het is 10:50. Heb jij je bingo-kaart even bij de hand? Want die kan een Gameboy waard zijn. De bingo-kaart van afgelopen maandag. Of nee, afgelopen zaterdag, sorry. In de Bas en Bert ochtendshow hebben we natuurlijk de Back to the 80s week afgetrapt met een Bas en Bert muziek bingo. Die ga ik nog wel eens vaker spelen, ook op vrijdag waarschijnlijk. En dan gedurende de weken na, of weken erna, kun je dan ook leuke prijsjes winnen tussen 12 en 1 in Back to the 80s. Nou, ik ben benieuwd welk getalletje eruit komt.
1: Back to the 80s. Muziek bingo.
2: Nummer 23.
0: Heb jij nummertje 23? Toto en Stop Loving You op je bingo kaart. App dan even bingo. En dan heb ik voor jou een Gameboy. Dus nummertje 23. Toto en Stop Loving You.

0: Toto en Stop Loving You op radio.
1: Back to the 80s. Muziek bingo.
0: Annette, goedemorgen.
2: Of goedemiddag, Ben.
0: Ja, goedemiddag. Ja. Of goede avond, doorhalen wat niet van toepassing is. Sorry hoor.
2: Maakt niet uit.
0: Je hebt nummertje 23 op je bingo kaart, hè?
2: Jazeker.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Ik heb een Gameboy voor je.
2: Dankjewel.
0: Vind je het een goede ruil? Jij geeft een nummertje 23 op de radio en je krijgt van mij terug een Gameboy.
2: Ja.
0: Nou.
2: Ook nog mijn favoriete nummer ook, hè?
0: Ja, vind je Toto en Stop Loving You
2: ja,
0: leuk?
2: Heerlijk.
0: Ja, ik heb het. Ik vind het ook het beste album. Heel toevallig, want ik heb gewoon keurig aan de bingo-molen gedraaid. Maar The 7-1 vind ik wel een van de beste albums uit de jaren 80. En hij staat nog bij mij in de kamer op de kast. Stop Loving You en het album The 7-1 van Toto.
2: Geweldig.
0: Dus ik ga je met deze weer een hand geven dat ik het met je eens ben.
2: Ja. Hey.
0: Maar hou je een beetje van de jaren 80 muziek, Annette?
2: Nou, ik ben zelf van 1962.
0: Ah, ja.
2: Sommige nummers vind ik best nog wel leuk.
0: Ja. Maar ook jaren 70 vind je dan hartstikke leuk, hè?
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, nee, kan ik me niets meer voorstellen. Nou, blijf genieten. Deze ken je dan ook wel, hè? Vooruit de jaren 80, Maywood en Late at Night.
2: Absoluut.
0: Dag, Annette.

0: feest de erkenning met Maywood en Late at Night. Die andere uit de jaren 80 was natuurlijk Rio en Mother, How Are You? Today is er ook wel eentje. Celine, zometeen het regionale nieuws. Wat heb je mee voor ons?
1: Ik heb gordelroos mee in het bulletin zometeen. En ook een monument dat gemaakt is door gedetineerden.
0: Ja, ik heb het verhaal net gelezen. Zometeen dus hier op Radio Stem. We gaan praten met Margot Ribberink over het weer en de dobbelsteen. Heb je nog een leuke suggestie voor wat betreft de dobbelsteen? Want je kan er een sportieve waardebon mee winnen. Want ja, draai ik jouw liedje waarop de dobbelsteen is gezet door jou, dan krijg je van mij een sportieve waardebon.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op. Niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
14: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
13: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
15: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurohellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
21: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
20: De Eurohellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Teunis Industrietechniek.
0: Het is 3:30 op Radio Zet Regionale Nieuws, nu met Celine.
1: Wie ouder is dan 61 jaar kan vanaf 2028 een gratis gordelroosvaccinatie halen. Dat is een van de plannen die het kabinet presenteerde op Prinsjesdag. Maar wie dan weer ouder is dan 70 moet het vaccin zelf betalen. En dat terwijl juist die groep kwetsbaar is voor de ziekte en de gevolgen ervan, zegt Herman Pieper van de Seniorenbond.
22: Nu dan van 60 tot 69 zo successievelijk. Maar het feit dat naarmate je ouder wordt je bevattelijker wordt voor ziektes, betekent dat dus de mensen boven de 69, dat die dus zelf die vaccinatie zouden moeten gaan nemen. En voor sommige mensen is dat gewoon onbetaalbaar.
0: Herman Pieper, elke dinsdag hebben we hem, of tenminste één keer in de maand, dit vertelde hij dinsdag ook, bij ons op de radio
1: voorafgaand
0: aan. Herman Pieper, senioren Overijssel. Elke derde dinsdag in de maand komt hij even voorbij hier bij Radio Oost.
1: Met belangrijk nieuws
0: zeker,
1: dus.
0: Zeker.
1: Ja, hij kreeg dus zelf ook gordelroos. En hij en zijn vrouw hebben de vaccinatie uiteindelijk zelf betaald. De helft van alle mensen die geen bezwaar had om donor te zijn na hun overlijden, wordt dat alsnog niet, omdat hun nabestaanden dat niet willen. Dat terwijl orgaandonoren hard nodig zijn. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. De directeur Naomi Nathan van de Nederlandse Transplantatiestichting weet waarom nabestaanden bezwaar maken.
2: De korte samenvatting daarvan is dat nabestaanden soms verrast zijn door de keuze van hun dierbare in het donorregister. En dat dat in een situatie van veel verdriet en hoge emoties vaak leidt tot een onzekerheid over wat de keuze is. En dat ze daarom voor de zekerheid geen bezwaar maken.
1: 6 jaar geleden kon iedereen die geen donor wilde zijn dat aangeven. Wie dat niet deed, kreeg de registratie geen bezwaar. Gedetineerden uit de gevangenis van Zwolle hebben een monument gemaakt voor 2084 weeskinderen die in de 19e eeuw in het Drentse Veenhuizen zijn overleden. De kinderen lagen daar anoniem begraven. Nu staan hun namen op het monument. Gedetineerden van de penitentiaire inrichting Zwolle maakten het monument in de metaalwerkplaats van de gevangenis. En het bestaat uit een kar van roestvrij staal met daarop zogenoemde turfstenen met daarop de namen van de kinderen. Meer daarover op oost.nl of in de app.
0: Dan gaan we praten over het weer, tenminste. Nou, Margot, ik heb de weerpingel, die is er even niet, maar goed. Margot, goedemiddag.
3: Ja, nou, dan zing je hem toch even zelf, Bert.
0: Moet ik hem even zelf zingen? Ik ga hem even keurig opzoeken
3: met
0: eigenlijk.
3: Twee, hè?
0: Ja, nee. Ik heb hem wel hier heb ik hem wel. Ik heb hem gevonden. Ze hebben alles keurig voor ons klaargezet, behalve de weerpingels elke half uur. Maar goed, dan mag de pret gewoon niet drukken. Ik was het even vergeten. Maar gewoon goedemiddag.
3: Goedemiddag Bert.
0: Het weer vandaag in onze mooie provincie.
3: Ja, het is een beetje aan de bewolkte kant. Hoewel we de zon af en toe vanochtend wel hebben gezien. Het is droog geweest met temperaturen niet al te hoog hoor. Op dit moment in Enschede 16,5 graden. In Heino 17,4. En dat is ook wel een beetje het maximaal haalbare. En het waait stevig uit een zuid-zuidwestelijke richting. Een windkrachtje 4. En er komt een beetje regen aan. Maar het is niet zoals ik vanochtend geschetst heb bij Marcel. Dat het één egaal regengebied is dat vanaf nu of 3 het noordwesten binnenkomt en dan om 5 uur Twente bereikt. Nee, het is een beetje verbrokkeld. Dus af en toe een beetje regen. En dan weer eventjes droog. En dat begint om 3 uur. De timing hou ik nog wel even vast. Om 5 uur dan heeft het ook Twente bereikt. En dat gaat wel even een tijdje door. Want in de loop van de avond en nacht wordt het pas langzaamaan weer droog.
0: Ah, en dan richting het weekend.
3: Ja, morgen wordt in ieder geval een hele mooie dag. Dan hebben we het wisselvallige weer even een dagje achter de rug. De zon die schijnt, vooral in de ochtend. 'S Middags zien we ook een paar vriendelijke wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het waait net ietsjes minder hard dan vandaag. En de temperatuur komt ietsjes hoger. 18, 19 graden. Heel normaal voor deze tijd van het jaar. En dan krijgen we het weekend een beetje een tweedeling. Zaterdag, dat is de minst mooie dag. Met net zoals vandaag vrij veel bewolking. Af en toe een beetje regen, een stevige wind en temperaturen door de aanvoer van warmere lucht toch nog oplopen naar 20 graden. Dan gaat het in de nacht naar zondag even wat harder regenen. En als het goed is, als het weer zich aan de modellen houdt, dan zitten we zondag achter dat regengebied met opnieuw weer, net zoals morgen, de zon erbij en temperaturen van een graadje of 19.
0: En hoe zit het nu volgende week? De modellen, hoe staan de modellen ervoor op dit moment?
3: Ja, weet je, die modellen die hebben het toch een beetje moeilijk mee. Dus het zit er nog wel in dat het vanaf maandag een tijdje lang droog gaat worden. Rustig ook, met mistkansen in de nacht en ochtend. Ook wat frissere nachtjes met temperaturen onder de 10 graden. Overdag redelijk wat zonneschijn. Maar hoe warm het wordt, daar zijn de modellen het niet over eens. De eerste helft van de week gaat het nog niet zo heel snel hoor. Dan zitten we nog steeds op zo'n 19 tot 20 graden. Maar in de tweede helft van de week zou het, maar dan moet de wind wel naar het zuiden draaien, de temperatuur toch nog eens kunnen pieken naar misschien wel zo'n 3, 24 graden.
0: Oh, dus een blaasmoment inlassen dat we de wind naar het zuiden kunnen laten blazen?
3: Ja, ik doe mijn best, maar ja, ik kan niet meer dat.
0: Nee, ja. Dat maakt niet uit. Maar we zien wel, in ieder geval droog is het wel volgende week. Dus ja. Wat dat betreft.
3: Ja, zeker. En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan is.
4: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
3: De Zeeuwse.
4: Zeeuwse kus.
5: Margotje, Margotje.
4: Fantastisch, toch?
0: Margot, zit de kracht. Ik heb in de natuur al wel hele mooie paddenstoelen gezien, Margot. Dus
4: ja,
0: betreft...
4: het is wel weer paddenstoelentijd.
0: Ja, ja, maar goed. Even een liedje.
4: Ja, nou, gisteren had ik een Duits liedje. En ik dacht, ik doe er vandaag nog één. Münchener Vrijheid, 1986, met het mooie Tausendmal Du.
0: Dankjewel, Margot.
4: Ja.
0: 10:50. En deze komt dus op Margot's Hittekracht te staan. De playlist die je na kan kijken op Spotify.

0: meer dan 9 uur muziek uit de jaren 80 staat er inmiddels al op de Spotify-lijst van Margot. Margot Zitterkracht, daar kan je hem vinden. Duizend Maal Doe staat er nu ook op hier op radio's.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: We gaan een sportieve waardebon weggeven. Misschien wel voor Ellen Foley, What's the Matter Baby? Op 1, Marloes, dankjewel. Abracadabra, Steve Miller Band heb ik op 2 gezet. You Win Again, Bee Gees. Op 3, op 4... Dad's Little Sister van Terrence Trent D'Arby. Op 5, Uriah Heep met Imagination. En op 6, Down Under van Men at Work. Nou, laat ons niet langer in spanning. Welk liedje van vanaf de Dobbelsteen gaan we horen? 6 weer? Is het weer 6?
2: Nee, het is het tegenovergestelde, denk ik. Nummer 1.
0: Nummertje 1, Abracadabra van Steve Miller. Nou, dat is een mooi liedje, vind ik zelf persoonlijk. Jij?
2: Ik ken het eigenlijk niet. Ik ga eens goed luisteren.
0: Een van de mooiste wel van de Steve Miller Band. Abracadabra. Even

0: Nummer 1, sorry, ik heb een groot foutje gemaakt natuurlijk.
1: Ja, dat kan niet.
0: Nee, dat kan niet. What's the matter, baby? Hier heb ik What's the matter, baby. Marloes, gefeliciteerd. En ik ga zaterdag wel even Steve Miller nog even instarten. Met Abracadabra.
1: Ga ik luisteren.
0: Marloes, gefeliciteerd hè, met jou, Ellen Foley.

Eddie Money, een vrijdagavond Koelie en Van Dinkel liedje door de hit geweest deze. Take me home tonight, be my little baby, hoor je. Zo meteen, Cor en Marjolein, de verjaardagskalender hier op Radio Oosten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wie er vandaag jarig zijn.

0: beste periode natuurlijk, de jaren 80 periode. Maar ze heeft nu weer een hitje met Martin Garrix. En ze heeft nog een nummer 1 hit gescoord in Amerika. Maar ja, Ella Langley, toch even een klein beetje doen aan de internationale dag van de country muziek, staat al 40 weken op nummer 1 in Amerika. 40 weken weer.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Piepen de piep, hoera!
0: Op de valreep gaan we natuurlijk even richting Cor en Marjolein. Goeiedag.
3: Goedemiddag, Bert. Goedemiddag.
0: Nou, wie is hier jarig?
3: Nou, het eerste is dat William Kleinjan.
0: Ja.
3: Van Avonturenpark Hellendoorn.
0: Oh, ja.
3: 52 jaar geworden.
0: Oké. Okay.
3: Dan is jarig Bas van Toor, 91 jaar.
0: Ja. Bassie.
3: Arne Slot. 48 jaar.
0: Oké, de verjaardag dus van Arne Slot. Voormalig voetballer en coach van Liverpool. Ja. Feyenoord. Hè?
3: Politieagent Ellie Lust.
0: Ellie Lust, 60.
3: En dan de tv-presentator Evert Santegoed.
0: Ja. Evert Santegoed is ook jarig vandaag.
3: En de lange baanschaatser Pietje Kleine, 75 jaar.
0: Pietje Kleine, 75. Nou, bedankt. En we spreken elkaar morgen. Morgen natuurlijk de top 80 van 80. Ja, ja. Maar wel even de verjaardagskalender. Tot morgen, fijne dag. Doedoeg. Zometeen volgens mij Paula. Ja, volgens mij.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
15: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.

0: Het laatste nieuws uit Overijssel. Justitie heeft hulp ingeroepen van de Indonesische politie bij het onderzoek naar corruptie door cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Afgelopen zomer ging de opvang nog dicht, maar vanaf oktober wonen er opnieuw statushouders in het voormalige hotel De Kroon in Oldenzaal. En de rechtbank heeft wederom twee BV's van de veelbesproken zakenman Henny van der Mos failliet verklaard.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
5: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Radio Oost.

0: Lekker op een broodje of een beschuitje. Of, zoals heb ik in de vakantie gemerkt, op een scone. Maar blijkbaar dus ook op je radio. Back to the
1: 80's. Paula Keizer. Bij Oost in de middag.
0: Een naam die de band al bij zich draagt vanaf het moment dat ze op de middelbare school bij elkaar kwamen. Idee van het zusje van een van hen. Ja, natuurlijk de Jam, hè. Hoorde je op Radio Oost met A Town Called Malice. Maakt het bijna 8 minuten over 1. Fijn dat je lekker luistert naar Bij Oost in de Middag. Zometeen een nummer waar er maar liefst 8 versies van uit zijn gebracht. En ze zijn allemaal even mooi. Maar ook ga je Marcia Hines horen. En nu Rob de Nijs. Duivel.

0: Genieten toch? Ja, en hier zijn dus 8 verschillende versies van Chris Rea, Josephine.
1: Ethisch dilemma.
0: Speciaal voor de Back to the 80s week heb ik hem weer uit de kast getrokken. Het 80s dilemma, 2 jaren 80 platen die je tegen elkaar opnemen. Met vandaag als thema dansen. 2 platen die vorig jaar in de top 80 stonden. Morgen natuurlijk de top 80 van dit jaar. Daar kun je nog tot en met vandaag 5 uur aan bijdragen. Doe dat vooral via oost.nl/80. En als je dan toch aan het stemmen bent, nou, dan kun je hier ook mooi direct op stemmen. Want het gaat tussen een nummer uit 1984, in 1 nacht geschreven door niemand minder dan The Boss, oftewel Bruce Springsteen. Dancing in the Dark stond vorig jaar op nummer 14. En daartegenover staat Nederlands product, eigenlijk zelfs Overijssels product, want geschreven door onze eigen Oldenzaalse Bert Hermelink van Toontje Lager.
2: Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst.
0: Uit 1983. 1 jaartje ouder is hij dus en die stond vorig jaar op nummer 17. Maar welke van de 2 wil jij zo meteen horen? Zo tegen 4:15. Stemmen kan via de Oost-app, doe dat vooral. Of via de Instagram van Radio Oost. En wie weet hoor je dan jouw voorkeur straks wel terug. Eerst doen we even een paar stappen terug. En gaan we genieten van deze. Dit is fijn zeg. Als je een drukke week achter de rug hebt, kun je hierbij alvast even op adem komen. Richard Marx op Radio Oost, right here waiting.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Een minuutje over 2:30 is het en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Sirien Beunen. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Mark van den Oeven, voorman en van de actiegroep Farmers Defence Force, waarschuwt boeren om hun telefoon schoon te vegen, omdat er politieinvallen worden verwacht. Dat gebeurt na de bermbranden van deze week. Op Prinsjesdag werden op verschillende plekken in het land vanaf 12 uur brandjes langs de weg gezien. De branden zorgden voor rookoverlast, waardoor sommige rijstroken afgesloten moesten worden. En of boeren ook iets te maken hebben met de spoorsabotage op diezelfde dag is nog altijd onduidelijk. In Kampen oefenen hoogwaterbrigadiers voor als de IJssel stijgt. De oude stadsmuren van Kampen is sinds 2003 onderdeel van de waterkering langs de IJssel. Maar op verschillende plekken wordt die muur onderbroken door bijvoorbeeld straten en stegen. Als hoogwater dreigt, kunnen op 84 locaties afsluitingen worden geplaatst om het water buiten de stad te houden. Een automobilist is begin van de middag bekneld komen te zitten in zijn auto in Wierden. Hij botste met zijn auto tegen een boom en belandde vervolgens in de sloot langs de N350 ter hoogte van de Rijzense straat. De bestuurder is door de brandweer uit het voertuig bevrijd en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. En zanger Benny Jolink, de frontman van Normaal, wordt eind deze maand onderscheiden met de oeuvreprijs Hollandse Meester van de Buma NL Awards. De eretitel wordt toegekend aan iemand die langdurig heeft bijgedragen aan de Nederlandse muziekcultuur. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
13: Zo is het, dankjewel. Graadje of 18 en af en toe nog een beetje regen. Maar gelukkig is ook de zon soms nog te zien. In de loop van de middag en de avond wordt het wat bewolkter. Gaat nog wat meer regenen. Ja, en op een gegeven moment dan wordt het gelukkig weer droog. Dat zeggen ze natuurlijk altijd. Tussen de buien door is het droog. Voor die regen wordt het een graadje of 18 à 19. En het zou kunnen dat het ook nog een beetje flink gaat waaien vandaag. Dan de situatie op de weg, op de A1. Het zal je eigenlijk bijna niet verbazen, want het is wel vaker het geval. Tussen Hengelo richting de Duitse grens, vanaf Oldenzaal-Zuid ongeveer, staat zo'n 4 kilometer. En dat levert je 7 minuten vertraging op. Back to the 80s.
15: Bij Oost in de middag.

ABBA en The Winner Takes It All. Back to the 80s. We zitten lekker in die Back to the 80s week. Je kan vandaag nog stemmen op de top 80 van morgen. Vanaf 9 uur gaat die beginnen. En dat stemmen dat doe je heel simpel via oost.nl/80. En als je dat doet, dan maak je ook nog eens kans op mooie prijzen. Je maakt bijvoorbeeld kans op een heuse beamer. Ja, ik maak geen grapje. Het is echt een prijs die je kan winnen. En verder kun je ook de hele dag spelcomputers winnen. Ja, dat is natuurlijk echt ook een jaren 80 ding. Hè? Goh, ik heb dat ook wel heel vaak gespeeld. Ik moet zeggen, ik heb de jaren 80 niet meegekregen. Maar later was natuurlijk de Game Boy ook nog een ding. En ik heb echt tot in de oneindigheid Tetris gespeeld. Totdat je er zelf eigenlijk helemaal klaar mee was of geïrriteerd. Hè? Eén van beide. Gisteren was er weer een artiest in de studio bij Oene. Namelijk Ramon. En die deed toen van Journey dit nummer.

je gewoon even een radioconcertje te pakken. Lekker zeg. Nou, de hele week is het natuurlijk al feest. En vorig jaar was dat ook zo. Want in de 80's week toen kwamen er ook allerlei artiesten langs. Bijvoorbeeld Anne uit Enschede. En zij deed toen een, als je het mij vraagt, waanzinnige versie van Running Up That Hill van Kate Bush. Ik had overal kippenvel. En ik weet nog dat mensen die luisterden ook allemaal berichtjes stuurden van wow, dit was echt supergoed. Misschien dat jij het toen ook wel hebt gehoord. Nou, zo niet, dan is dit je nieuwe kans en kun je het nu opnieuw gaan horen. Want ik wil je graag even weer mee terugnemen naar dat moment.

Ondanks dat dit dus niet hier live in de studio gebeurt, maar van vorig jaar was, toch een moment waarbij ik dan weer kippenvel op mijn armen krijg. Had jij dat ook? Ja, kan ik me wel indenken hoor. Je hoorde dus Running Up That Hill van origine van Kate Bush, maar dit was de versie van Anne uit Enschede. Hou er zeker in de gaten, want ze brengt ook zelf hele fijne muziek uit.

0: over politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
14: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
15: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Porcentrum Twente.
14: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
16: Het laatste nieuws uit Overijssel. Mark van den Oever, voorman van actiegroep Farmers Defence Force, waarschuwt boeren om hun telefoons schoon te vegen, omdat de politieinvallen worden verwacht. Een automobilist is begin van de middag bekneld komen te zitten in zijn auto in Wierden na een ongeluk. En de Universiteit Twente rijdt nog één keer met de huidige zonneauto.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
18: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een vierde persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden, want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer, vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
19: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
20: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.

0: Let's go!
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Radio Oost.

The Rolling Stones, Undercover of the Night. Ja, dan is de vraag natuurlijk, gaat hij morgen ook in de top 80 staan? Nou, daar kun je wat aan doen, hè, als je dat graag wil. Even stemmen via oost.nl/80. En morgen tussen 9 en 6 hoor je hem dan voorbij komen. Die top 80 van de jaren 80, samengesteld door jou. Met jouw favorieten erin. En mocht dat nog niet genoeg zijn, het mooie is, je kan ook nog eens een dikke prijs winnen als je stemt. Je maakt namelijk kans op, en ik kan het zelf gewoon niet geloven, een beamer. Ja, iedereen heeft thuis toch wel een grote witte muur. Nou, daar kan je dan dus gewoon films op laten zien. Met zo'n beamer. Ik ben echt jaloers op degene die hem gaat winnen. Fijne muziek komt er straks nog aan van The Pretenders, Gino Vanelli. En dit is Laidback en Sunshine Reggae.

0: The Pretenders op Radio Oost. Don't get me wrong. Maakt het 20 over 2. Back to the 80's. En dat doen we met Ine Diepemaat uit Oldenzaal. Ine, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paula.
0: En jij hebt natuurlijk ook gestemd op die top 80. Morgen tussen 9 en 6, dan is het zover, dan ga je hem horen. Heb je er zin in?
1: Jazeker, ik zit aan de radio gekluisterd.
0: En heb je ook hoop voor welke artiest je dan op 1 gaat horen? Is er een artiest waarvan je het meeste hoopt?
1: Ja, ik heb een mooi lijstje gemaakt. Ik vind U2 heel mooi. Ja. Sting is mooi. Maar ja, vooral het nummer wat mij het meest bijblijft is toch van André Hazes senior.
0: Dan gaan we daar straks over hebben. Ine, die bewaren we even voor het laatst. En dan beginnen we even, want je hebt een prachtig lijstje gemaakt met deze. Till Sunday, Bloody Sunday. Daar heb jij op gestemd, hè?
1: Ja, daar heb ik op gestemd.
0: Veel U2-nummers zag ik.
1: Ja, ja, dat was wel mijn favoriet.
0: Oh, ja?
1: Ik ben ook naar concerten geweest. En ja, heel mooi. En ik vind ze nog mooi.
0: Want wanneer ben je naar een concert van ze geweest?
1: Ja, dat komt wel eens in... Ja, ik denk dat de jaren 80 al wel voorbij waren. Maar dat was wel in 1990 in de Arena, geloof ik, dat ze waren.
0: Zijn ze goed?
1: Ja, geweldig. Heel geweldig, ja.
0: Ik heb ze dus nog nooit live gezien. Maar ik kan me wel voorstellen dat het echt een belevenis is.
1: Ja, ja, 2 keer heb ik ze in live gezien. Oh. Dus ja, echt geweldig.
0: Mag ik jou, Ine, dan een fangirl noemen van U2?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja.
0: Ja, mooi. Ja. Nou, ik ben er bijna zeker van dat ze morgen in de top 80 gaan staan. Dat moet toch haast wel, want ze hebben zoveel mooie muziek gemaakt.
1: Ja, wat mij betreft mogen ze op 1.
0: Ja, nou, die houden we vast, Ine. Wie weet.
1: Ja,
0: wie weet.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan gaan we even naar de volgende, want ook dat is een hele fijne van Status Quo. Eigenlijk natuurlijk een koffer, hè, geschreven door Bolland en Bolland, van Nederlandse bodem dus. Maar deze versie is natuurlijk ook fantastisch.
1: Ja, zeker. En Status Quo was ook mijn eerste vinylplaatje wat ik kocht.
0: Ja?
1: Ja, maar niet deze. Er was een andere van hun. Dan moet je me even helpen.
0: Oh, poh. ja, ik weet natuurlijk niet wat jij allemaal voor muziek hebt gekocht, Ine.
1: Ja, nee, maar dat laat ik maar. Maar ik was in ieder geval Status Quo, wat ik de eerste vinylplaatje wat ik van hun heb.
0: Nou, volgens mij kunnen we elkaar de hand wel schudden qua smaak. Want ook die volgende is hartstikke fijn. Dat gaat namelijk om Sting. Hij heeft ook nog op Fragile gestemd van hem en op The Police met Every Breath You Take. Dat is denk ik dan ook wel een band en een artiest die jij heel vet vindt.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, die mag zeker niet ontbreken morgen.
0: Is dat dan toevallig ook iemand die je live hebt gezien? Want hij is nog niet zo heel lang in Nederland geweest, hè?
1: Nee, nee, die heb ik, hebben we gemist.
0: Ach, staat hij nog op het lijstje?
1: Ja, misschien nog wel, ja.
0: Ja.
1: Als hij in de buurt komt, moet wel in Nederland zijn. Ik ga er niet de hele wereld over.
0: Nee, dat snap ik. Ja, een paar jaar terug was hij, dacht ik, in Groningen. Dat is toch te doen vanuit Oldenzaal.
1: Oké, ja, dat is te doen.
0: Ja, nou, wie weet. Wie weet komt er nog een tweede keer. Hè? En dan tot slot, hè. Je noemde hem al kort even. Het nummer waar veel feestavonden mee worden afgesloten. En dat is ook de reden waarom jij hier natuurlijk zo'n warme herinnering aan hebt.
1: Ja, zeker. Dat was bij de hypotheek in Oldenzaal, waar we hele mooie herinneringen aan hebben.
0: Café,
1: met
0: hè?
1: Met vriendinnen op stap. Het uitgaan begon eigenlijk voor mij in de jaren 80.
0: Ja.
1: En we waren bij de hypotheek en een klokslag 1 uur werd daar dit nummer gedraaid. En dan moesten we weer weg.
0: Ja, werd de tent leeggeveegd.
1: Ja, met een tent leeggeveegd. Ik weet niet of ze het nu nog, want de hypotheek bestaat nog. Ik weet niet of ze dat nu nog te horen brengen.
0: Misschien wel toch? Maar ik begreep het ook toen wij buiten de uitzending even aan het kletsen waren. Jij hebt het regelmatig behoorlijk laat gemaakt, of eigenlijk alweer vroeg.
1: Ja, best wel. Ja. Ja, ik weet niet of het een hoofdprijs verdient, maar het is wel.
0: Nou, wat mij betreft wel hoor. Het klonk alsof je behoorlijk wat afgefeest hebt.
1: Ja, dat klopt. Ik heb veel geld naartoe gebracht naar de kroegen.
0: Dat is goed voor de economie, hè, Ine?
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: precies.
0: Dat is ook zo. Daar heb je helemaal gelijk aan. Nou, weet je, dan gaan we nog even terug naar die tijd en daarvan genieten. Dus beeldjes even in dat je in dat café staat. Je bent nog lekker aan het feesten met je vriendinnen. En opeens komen daar die klanken. En denk je, we moeten er vandoor. We moeten naar ons volgende feestje. Vandoor.
1: Ja, zo is het. Maar eerst even meebrullen met dit nummer, hè?
0: Zo is het. Nou, doe dat gerust. Dan waarschuw ik bij deze even de buurt in Oldenzaal. Ine gaat meezingen, jongens. Dus even de ramen dicht, hè?
1: Ja.

0: 15 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Woonwinkels, opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
8: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
7: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: office op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwend opruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: Het is 2:30 en daarmee tijd voor het nieuws. En dat heeft Sirien Beenen voor ons. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. In Kampen oefenen de hoogwaterbrigadiers voor als de IJssel stijgt. De oude stadsmuur van Kampen is sinds 2003 onderdeel van de waterkering langs de IJssel. Maar op verschillende plekken wordt die muur onderbroken door bijvoorbeeld straten en stegen. En dus is het belangrijk om te oefenen, weten de hoogwaterbrigadiers.
4: Elk jaar oefenen, voordat het hoogwaterseizoen begint in oktober. Dan weten we als waterschap wat probleempjes zijn misschien. En de vrijwilligers zijn weer even geoefend in het sluiten van de kering.
5: Ze mogen hem nog niet afbreken. Okay. En ik ga nu even met de walkie-talkie hem afmelden of klaarmelden eigenlijk.
6: Doe hem weg.
7: Ja, is goed.
5: Dit is mijn eerste jaar als hoogwaterbrigadier. Ik woon zelf op Onderdijks, dus daar... Als het overstroomt, dan is dat een van de eerste gebieden die overstroomt. Dus dan weet je hoe belangrijk het is om de waterkering op orde te houden.
3: Als hoogwater dreigt, kunnen op 84 locaties afsluitingen worden geplaatst om het water buiten de stad te houden. 5 cardiologen die vroeger bij het Isala ziekenhuis in Zwolle werkten, worden ervan verdacht dat ze miljoenen hebben aangenomen van fabrikanten. In ruil daarvoor gebruikten ze hun producten. Dat strafrechtelijk onderzoek breidt zich nu uit naar Jakarta, waar een van de artsen een hartenziekenhuis bouwde. Wat de Nederlandse justitie precies in Indonesië probeert te achterhalen is nog niet duidelijk. Het Zwolse basketbalteam Landstede Hammers is niet door de voorronde van de Champions League. Gisteren, voor de wedstrijd, hoopte Jeroen Oude Arninghof op een betere uitslag.
8: 2 punten is niet veel. De Denen hebben een fysiek team. En wij hebben de neiging om daar veel overtredingen op te maken. Als ze er langs heen gaan, foutief proberen af te stoppen. En dat is een beetje rommelig, maar voor de rest ziet er oké uit.
3: Ze verloren dus van die Denen met 78-89. En het avontuur van de Champions League houdt hier dus op voor Nederland. Meer nieuws op oost.nl of in de app.
2: Nou, volgende keer maar weer beter.
3: Volgende keer beter.
2: Als het 1 keer gelukt is om binnen te komen, dan zit een volgende keer er denk ik ook in.
3: Zeker.
2: We houden gewoon hoop. Sirien, dank je wel. Tijd voor het weer. Af en toe een beetje regen, momenteel graadje of 17. Maar gelukkig is de zon er af en toe ook bij. Het is zo'n 18 à 19 graden. Vrijdag, morgen dus, weer wat meer zon. Blijft het trouwens ook droog. Heeft lange tijd er anders uitgezien, maar gelukkig blijft die regen morgen dus weg. En het wordt ook dan een graadje of 19. En op de weg zien we dat het op de A1 nog ballen is. Daar staat zo'n 5 kilometer file en dat levert je 7 minuten vertraging op. Zometeen tijd om een spel te gaan spelen en daarmee kun je winnen. Een spelcomputer. Back to the 80's.
9: Bij Oost in de middag.

0: Madness en baggy trousers.
1: Ja. Yeah. Action!
2: Everybody puts baby in a corner.
3: E.T.
4: E.T. Phone home.
0: Raad het citaat. In alle eerlijkheid, ik was even helemaal niet aan het opletten. Want ik was gewoon een spelletje aan het spelen op die spelcomputer. Dit is echt verslavend. Het brengt me helemaal terug naar vroeger. Toen deed ik dat ook tot in de treurigheid. Wat heerlijk zeg. Oh, ik zou het zo weer opnieuw op kunnen pakken. Er schijnen een hele hoop spellen op te staan. Een stuk of 99 begreep ik. Dus je hoeft je er in elk geval niet mee te vervelen. Nou, ik denk dat ik ook nog wel even wat ga verkennen. Even kijken wat ik er allemaal kan uithalen. Oh, die geluidseffectjes. Love it. Oké, jij kan deze dus winnen. Even weer terug naar waar we mee bezig waren. En dat kan heel simpel door te raden uit welke jaren 80 film het volgende citaat komt. Nou, en ik weet zeker dat je deze kent. Luister goed.
5: Luke, I am your father.
0: Pam, pam, pam, pam. Ja, dit was natuurlijk een iconisch moment in de filmgeschiedenis. Maar uit welke film komt deze? Laat het maar weten. Je kan het insturen via de Oost-app. Bellen, dat mag natuurlijk ook. 074-2456-665. En wie weet ben je dan binnenkort, net als ik, zo bezig met die spelcomputer. Ik kun je hem ook niet meer aan de kant leggen. Dan horen ze bij jou thuis ook alleen nog maar dit geluid.

0: Eldebaard op Radio Oost hoorde je. En Who's Johnny?
1: Ja? Exit!
2: Everybody puts baby in a corner.
3: E.T. E.T. phone home.
0: Raad het citaat. En je hoort de hele week al die iconische muziek uit de jaren 80, want dat is het natuurlijk. Maar iconisch uit diezelfde jaren 80 zijn natuurlijk ook de films. Want wat zijn er toen een hoop fantastische films gemaakt? Een hele hoop heb ik al gezien, een hele hoop in alle eerlijkheid ook nog niet. Maar die staan nog steeds op het kijklijstje. Ja, en bijvoorbeeld waar je nu de muziek ook van hoort. Heerlijk. Indiana Jones heb ik bijvoorbeeld gekeken. Vind ik echt een fantastische serie. En zou ik nog wel een keer willen kijken. Veel te veel van de James Bond films. Wil daar natuurlijk ook een aantal oudere en nieuwere tussen zitten. Ik wou Grease noemen, maar dat is natuurlijk al ouder. Wat hebben we nog meer? Star Trek heb ik laatst nog in de bioscoop gezien. Back to the Future. E.T. hoorden we voorbij komen. Nou, dat is natuurlijk ook een fantastische film. Wat ik met tranen in mijn ogen heb gekeken. Dirty Dancing zat hier ook in. Hè? Nobody Puts Baby in the Corner. Ja, ik kan daar echt van blijven genieten. En ook waar nu het spel om draait. Ook een reeks die ik tot in den treuren heb bekeken. En eens even kijken of degene die ik zo aan de telefoon krijg ook weet om welke reeks dat dan gaat. Even bellen.
4: Ronnie Ergelink.
0: Hallo Ronnie, je spreekt met Paula van Radio Oost.
4: Oh, hallo Paula.
0: Hallo Ronnie, je bent in de uitzending. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Paula.
0: Hoe is het? Ik wou net aan jou vragen.
4: Ja, het gaat goed. Ja.
0: Nou, dat is goed om te horen. Met mij gaat het ook goed.
4: Ja, we hebben net nieuwe keukenhemsen geplaatst. Dus het is net een paar dagen geleden afgeleverd.
0: Och, wat heerlijk. Dus jij hebt helemaal de boel nieuw.
4: Ja, klopt.
0: Heb je lang in de puinzooi gezeten?
4: 5 dagjes.
0: Oh, dat is wel even doorbijten.
4: Ja, natuurlijk. Gewoon campinggevoel.
0: Ja. Ja, dat is ook zo. Heb je ook op zo'n 1-pit dingetje gekookt?
4: Nee. Ja, gekookt wel, ja. Inductieplaat in mijn oog.
0: Oh, dat
4: alleen
0: is mooi.
4: De oven met hete lucht om en zo, dat gaan we nog allemaal uitproberen.
0: Oké. Oh, nou, ik ben ook heel benieuwd wat je van die inductieplaat vindt. Want dat willen wij eigenlijk thuis ook. Het lijkt me ook zo heerlijk met schoonmaken. Niet meer al die roosters eraf, maar gewoon ratsdoekie erover.
4: Paula, het is de eerste keer dat we een inductie hebben, maar het is wilde.
0: Ja, hè? Oh, ja. Ik ben helemaal jaloers, Ronnie. Wat heerlijk.
4: Het water kookt. Oh, dat gaat zo snel.
0: Ja, dat zal. Ja.
4: Dat gaat heel snel, ja.
0: En het is dus ook heel fijn om in die nieuwe keuken te staan en lekker te koken. Misschien dat je dan nu ook al wat uitgebreider kookt, omdat je de boel helemaal nieuw hebt en denkt van ik wil er ook lekker van genieten.
4: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik wel. Wat staat er vanavond op menu?
4: Vanavond doen we gewoon iets makkelijks.
0: Oh ja. Ja.
4: Ja.
0: Even een AGV'tje.
4: Ja, zoiets, ja.
0: Aardappelgroentevlees, ja.
4: Broodje hamburger of zo, Ronnie's lekkers.
0: Oh, nou.
4: Dat mag toch ook een keer.
0: Ronnie, jij weet wel wat mijn smaakpapillen lekker vinden, hoor.
4: Ja, dat weet ik wel.
0: Kijk maar uit, ik kom zo bij jullie voor de deur staan.
4: Dat mag altijd welkom.
0: Nou, dankjewel. Hey, zullen we eens even een spel gaan spelen? Want daar hadden we het natuurlijk over. Daarvoor belde ik je.
4: Ja, klopt, ja.
0: Ben jij filmliefhebber?
4: Ja.
0: Veel ethisch films gezien?
4: Ik heb al in de jaren 70, 80, 90. Daar was ik helemaal gek van films.
0: Dan is dit jouw week.
4: Ja, dat hoop ik.
0: Laten we eens even luisteren. Want uit welke bekende jaren 80 film komt deze?
5: Luke, I am your father.
4: Ja. Dat is Dark Vader van Star Wars.
0: Darth Vader, inderdaad. I am your father, hoorde je. Uiteraard Star Wars. En weet je toevallig welke van de 6 films?
4: Ik heb ze allemaal wel gezien, Paula. Maar volgens mij is dat 5.
0: Nou, inderdaad. Episode 5, The Empire Strikes Back uit 1980. Het zit er dus nog net in de jaren 80. Ja, het blijft een prachtige film, hè?
4: Ja, het is gewoon, ja, dat liep ze tijd vooruit, hè.
0: Ja. Daarom hebben ze natuurlijk ook eerst die 3 films gemaakt, 4, 5 en 6. En daarna pas deel 1, 2 en 3. Omdat ze dachten, 1, 2...

0: En drie, dat kunnen we qua techniek gewoon nu nog niet maken. Dus dat moet maar op een moment dat ze digitaal wat beter zijn. Ik vind dat zo bizar dat je dat dan bedenkt. Nou, ik hoor het al, Ronnie. Wij snappen elkaar qua eten, qua films. We zitten helemaal op één lijn. Wat goed. Ik heb mooi nieuws voor je, want die spelcomputer waar ik net ook al mee aan het spelen was, die is voor jou, die komt jouw kant op.
1: Dat is prachtig.
0: Ja, dus dan kun je in je nieuwe keuken met je nieuwe spelcomputer genieten van het leven. Wat wil je nog meer?
1: Dat wil je nog meer.
0: Ik bedoel maar. Dank voor het meespelen en ik wens je een hele fijne dag, hè.
1: Ik moet je gaan alleen blijven, Paula, of wat dan ook?
0: Nee, blijf maar aan de lijn. Dan ga ik even je adres noteren.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja. Tenzij je het nu op de radio doet. Dat mag ook, maar dat lijkt me niet zo handig. Want dan staat iedereen straks bij jou aan de deur voor broodje hamburger.
1: Kom ze allemaal in.
0: Ja, daarom.

0: lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
1: Interessant. Wat verdien jij dan?
0: Zo open bedoelen ze vast niet.
2: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.

0: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Het laatste nieuws uit Overijssel. De politie heeft een vrouw uit Enschede opgepakt die met bitcoin een huurmoord zou hebben besteld op het dark web. Beoogde slachtoffer was iemand uit Overijssel. Afgelopen zomer ging de opvang nog dicht, maar vanaf oktober wonen er opnieuw statushouders in het voormalig hotel De Kroon in Oldenzaal. En een automobilist is bekneld komen te zitten in zijn auto in Wierden. Dat en meer lees je op oost.nl of in de app.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui. En 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
15: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
17: Radio Oost.

Je hoort hem niet zo vaak op de radio, hè? Je hoorde S-Express met de theme from S-Express. Maar in de Back to the 80s week kan dat gewoon. Hey, en over terug naar de jaren 80 gesproken. Volgens mij heeft Bertje het vanochtend ook gevraagd. Welke auto reed jij toen? Zometeen gaan we het hebben over een typische jaren 80 auto. Ik denk dat je hem misschien al weet.

0: Harry Klorkenstein op Radio Oost.
1: Op pad in Overijssel.
0: Nou, ik vroeg het je net al, vanochtend ging het er ook over. Welke auto reed jij in de jaren 80? Nou, als je daaraan terugdenkt, zijn er natuurlijk een hoop auto's die vrij iconisch zijn voor die tijd. Een Alfa Romeo Alfetta, een Porsche 959, de Pontiac Firebird bijvoorbeeld. Ja, die is natuurlijk ontworpen door John DeLorean. Ik moet dan bij DeLorean direct denken aan Back to the Future. Ik weet niet of ik dan daar heel raar in ben. Maar goed, iemand die nog veel meer verstand heeft van auto's en in specifiek van een Opel Manta, dat is Edwin Wolfes. Edwin, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Uit Wierden.
2: Klopt.
0: Hey, en jij hebt een poos Opel Manta gereden en bent ook Opel Manta liefhebber. Waar komt dat vandaan? Van waar die liefde voor een Opel Manta? Het is in elk geval een mooie auto. Dat is een ding wat zeker is, maar de rest?
2: Het is natuurlijk een rally-icoon, Opel Manta. Vroeger de Groep B, zeg maar de echte spectaculairste auto. Of een van de spectaculairste auto's.
0: Oh.
2: En vroeger zijn wij Opel-dealer geweest. En eigenlijk zo is het Opel-bloed een beetje gekropen in de aderen van mij. En nou ja, Manta, Opel Ascona, Kadett. Ja, dat zijn de rally-auto's in mijn ogen.
0: Ja, want jij bent ook rally-rijder natuurlijk.
2: Ja, klopt. Ook met Manta gereden, zeker.
0: En voor de mensen die niet zo goed weten wat ze zich bij een rally dan precies voor moeten stellen. Kun je dat kort uitleggen?
2: Kleine uitleg. Ja, een rallyauto is met een kooi, gordels, helm op. En dan wordt om de minuut wordt er gestart op een openbare weg wat afgezet is. En dan is uiteindelijk het doel zo snel mogelijk dat stukje te rijden.
0: Oh, maar als ik dan denk aan bijvoorbeeld Greece, waar ze op een gegeven moment ook een autorace doen op de weg, dan moet ik me dan dus zoiets voorstellen.
2: Ja, dan moet ik even denken. Greece, ja, dat is volgens mij op een startbaan staan twee auto's naast elkaar. Ja. En die leggen dan ook een tijd af.
0: Ja.
2: Ja, die starten dan tegelijk. Eigenlijk komt het op hetzelfde neer. En dan start je alleen onder een minuut.
0: En dat doe je dan dus wel eens in Hellendoorn?
2: Ja, en dat is dit weekend weer.
0: Hé, hey, dit weekend is het weer zover.
2: Heerlijk, ik heb er kriebels van.
0: Oh, dat snap ik, ja. En dit heb je dus lang ook met een Manta gedaan. En je reed daarna met een Opel Kadett.
2: Ja, daarvoor met de Opel Kadett,
0: ja.
2: Tussendoor met een Manta en nu even met een Porsche.
0: Ja, want de vorige auto ligt even in de kreukels, maar je moet het dus nu doen met een Porsche. Ja, ik zei net al eventjes buiten de uitzending tegen jou, dat klinkt voor mij enigszins als een opwaardering. Want een Porsche, dat klinkt voor mij als een vrij luxe auto.
2: Ja, is natuurlijk wel een opwaardering en die trekt ook lekker. Maar uiteindelijk hebben ze allemaal gemeen, hè? De Kadett, de Manta en een Porsche, dat zijn achterwielendrijvers.
0: Ah.
2: Ja, in mijn ogen. En ik denk 80% van de rallymensen de spectaculairste auto's.
0: Ja, want ik denk bij achterwielaandrijving, dat lijkt me lastig. Want dan slip je misschien iets sneller weg. Maar dat is juist mooi.
2: Ja, dat heet dan driften door de bocht of dwars door de bocht.
0: Ja,
2: ja, ik denk dat menigeen daarvoor komt kijken.
0: Ja, ja, dat is wat jou betreft eigenlijk het mooiste aan rallyrijden.
2: 200%.
0: Ja. Ja, en hoe bereid jij je dan op zoiets voor eigenlijk? Want dat lijkt me best wel spannend, toch ook?
2: Ja, natuurlijk is de voorbereiding, dat doe je natuurlijk niet alleen. Je rijdt met een navigator, je hebt een heel team om je heen. Wij hebben een team van vrienden, kennissen om ons heen. Uh-huh. Die de auto's klaarmaken en voorbereiden. Zorgen dat er benzine in zit en de goede banden. En dan is het een samenwerking. Wij moeten op de baan blijven. En hun moeten zorgen voor de onderdelen tussendoor. En benzine erin en schik maken met elkaar.
0: Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Dat snap ik. En hoe lang doe jij dat dan al, dat rallyrijden?
2: 20 jaar.
0: 20 jaar?
2: En misschien dit jaar het 21ste jaar.
0: Oh, een jubileum.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Moet dat stiekem even vieren.
0: Ik wou net zeggen, heb je dat nog gedaan? Maar nee dus.
2: Nee. Dat kunnen we nog doen, hè?
0: Nou ja, dat zou ik zeker doen. Want in het vat zit verzuurd niet, zeggen we dan.
2: Nee, daarom.
0: Hey, maar toch even terug naar die Manta. Want het is natuurlijk de ethische week. En die Manta is een typische jaren 80 auto. Ik weet dat bijvoorbeeld onze Oene zelf ook een Manta had in de jaren 80. Mijn vader had ook een Manta in de jaren 80. Wat maakt die auto nou ook zo'n vette auto, zo'n iconische auto? Waarom is dat nu nog steeds een populair model dat mensen die uit die tijd nog willen hebben?
2: Ja, en Manta is natuurlijk wel, het ziet er niet uit als een standaard auto. Het is een beetje sportmodel coupé-achtig. Ja, en als je vroeger een Manta had, dan, ik wil niet zeggen dan hoor je erbij, maar dan had je wel echt iets speciaals.
0: Het zag er ook wel een beetje uit als een raceauto, toch?
2: Ja, wel, ja, coupé, raceauto, nou ja, spektakel.
0: Ja, ja. Was het een echte mannenauto, mag ik dat zeggen?
2: Ja, denk ik wel.
0: Ja, weinig vrouw die erin zat, denk je?
2: Ja, misschien wel te weinig.
0: Ja, ja. En wat als jij een vrouw had gezien in een Manta, wat had je dan gedacht?
2: Ik zei, nou, dat is toe.
0: Ja, ja, dat snap ik. Oké, dankjewel Edwin. Komend weekend is het dus zover, die autorally in Hellendoorn. Nog een laatste optie om mensen op te roepen om jou te komen steunen. Die kun je nu pakken.
2: Ja, ik zou zeggen, mensen kom kijken. Ze zeggen, het regent een beetje, maar ik geloof. Dus graag gaan kijken.
0: Ja.
2: En wij doen ons best.
0: Goed zo, zeker doen. En dan kun je ook direct Edwin steunen. Dat kan door hem zo snel mogelijk aan te joelen als je hem dan voorbij ziet komen rijden in die Porsche van hem. Edwin, veel succes. En geniet er ook vooral van, hè, want daar draait het allemaal om.
2: Super, dankjewel.
0: Jij ook, doeg.
2: Dag.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
7: Ik ben flexibel.
6: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
7: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
6: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Hey, Remo!
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Volido! Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
16: Voor de grootste keuze.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een minuutje over 3:30 en het is tijd voor het nieuws. Dat krijgen we van Sirien Beunen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De politie heeft een vrouw uit Enschede opgepakt die met bitcoin een huurmoord zou hebben besteld op het dark web. Het beoogde slachtoffer was iemand uit Overijssel. De moord is nooit uitgevoerd. Volgens de politie maakte de vrouw het geld over naar oplichters. Ondanks dat er niemand is vermoord, neemt de politie de zaak hoog op. De zaak kwam aan het rollen door onderzoek van RTL Nieuws. De vrouw zit vast en wordt vanmiddag voorgeleid. Nog één keer strijdt Solar Team Twente om de Europese titel met de huidige zonneauto. Het team rijdt zijn laatste race met deze auto in het Belgische Zolder. En het gaat hierna een nieuwe wagen ontwikkelen die onder andere met extreme omstandigheden zou moeten kunnen omgaan. Maar eerst nog die Europese race dus. En zanger Benny Jolink, de frontman van Normaal, wordt eind deze maand onderscheiden met de oeuvreprijs Hollandse Meester van de Buma NL Awards. Die kennen we natuurlijk van de hit.
4: Is er
3: Ja, echt een meezinger is het, hè?
2: Heerlijk.
3: Ja, Jolink krijgt dus deze prijs voor zijn hele oeuvre. En de eretitel wordt toegekend aan iemand die langdurig heeft bijgedragen aan de Nederlandse muziekcultuur. Dat kunnen we wel zeggen van Benny.
2: Absoluut, ja. Het is zo'n beetje dankzij Normaal dat we een boerenrockcultuur hebben in ons land. En vooral denk ik aan de oostkant van Nederland. En dat hebben we zeker aan hem te danken. Ook als ik zie welke muziek er allemaal nog uit voort is gekomen. Bukkers, Heino's, Mooi Wark. Ja, dat is echt een genre waar ik in elk geval heel erg van kan genieten.
3: Ja, nou hartstikke fijn voor Benny. Dus,
2: absoluut. Meer dan terecht ook.
3: Meer lees je op oost.nl of in de app.
2: Ja, dankjewel Sirien. Het weer dan. Het is vandaag iets frisser dan een paar dagen terug. Hè? Het is inmiddels een graadje of 17, 18. Af en toe een beetje regen. En morgen dan is er weer iets meer ruimte voor zon. Blijft het ook droog en gaat het ietsje minder hard waaien. Dan zitten we qua temperatuur zo rond de 19 graden. Kijken we even naar de situatie op de weg. Op de A1 staat 8 minuten file tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Ook op de N35 tussen Heino-Zuid en Raalte. 3 kilometer file levert je 7 minuten vertraging op. En ook een beetje vertraging krijg je op de N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Want daar staat zo'n 6 minuten vertraging. Nou, als je dan toch in de file staat, hè, dan mag het volgens mij toch dat je heel eventjes je telefoon erbij pakt. Dacht het wel, als je niet aan het rijden bent, dan mag dat. En dan kun je direct even je stem uitbrengen op het ethisch dilemma. 2 jaren 80 platen die je tegen elkaar opnemen. En vandaag zijn dat 2 platen die te maken hebben met dansen. Namelijk deze.
5: Ethisch dilemma.

0: Welke van de twee wil je horen? Stemmen komen via de Radio Oost Instagram of de Oost-app. Back to the 80s.
1: Bij Oost in de middag.

0: Ook dat hoort bij de jaren 80, hè?
1: Kwijlenballenmuziek, Milli Vanilli, I'm Gonna Miss You.
2: Ethisch dilemma.
0: Nou, mocht dit, net als in mijn geval, niet helemaal jouw ding zijn geweest, heb ik mooi nieuws voor je. Je kan nog heel even stemmen op welke plaat je wil horen. Het gaat namelijk tussen twee platen die allebei iets te maken hebben met dansen. Zal ik het hier gewoon eens even laten horen? Nou, dan kun je laten weten wat je ervan vindt. Namelijk tussen deze twee.
2: Ethisch dilemma.

Springsteen dus met Dancing in the Dark, of hoor jij liever Toontje Lager met Stiekem Gedanst? Je kan het laten weten via de Oost-app. Stem vooral even via die weg. Ze stonden trouwens vorig jaar ook allebei in de top 80. Hè? Bruce op nummer 14, Toontje Lager op nummer 17. Maar welke van de twee wil jij zo meteen het liefste horen? Na Tiffany hoor je het resultaat.

0: Tiffany, I think we're alone now op Radio Oost.
1: Ethisch dilemma.
0: Welke van de twee wil jij horen? Het gaat tussen deze.
2: Ik heb stiekem met je gedanst.
0: Stiekem gedanst van Toontje Lager. En deze. Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Ja, je kon je stem uitbrengen via de Oost-app. Mocht je gewoon even reageren, deed ik onder meer Liesbeth uit Nijverdal. Die zei, ik wil graag het Toontje Lager horen. Ben vorig jaar naar een concert geweest van hen. Mijn vroegere idool, Erik Meesy, niet meer zo knap. Maar het was wel een fantastische avond. In Enschede heeft ze het gezien, samen met haar zusje. Ja, en in het andere kamp, het Bruce Springsteen kamp, heb ik nu aan de telefoon Edward. Een hele goede middag. Edward, ben je er nog?
3: Ik ben er nog, Paula.
0: Ja, hallo. Ja, jij bent een fanatiek danser, hè? Dus dit is op je lijf geschreven.
3: Ja, ik doe dat al 37 jaar.
0: 37 jaar? En dan ook op deze muziek? Of ben je meer een stijldanser?
3: Nou, ik hou van ballroom en ik hou van Latin. Dat is Latijns-Amerikaans.
0: Ja.
3: Bijvoorbeeld de Pasadoble.
0: Oh, dat zijn hele moeilijke termen. Die ken ik allemaal niet. Kun je de Pasadoble ook op Bruce Springsteen dansen?
3: Dat weet ik niet zeker. Maar dat is 8 staffen op de plaats.
0: Oh, dat is allemaal heel ingewikkeld, Edward. Dat snappen wij toch allemaal niet, joh?
3: Nee. Samba.
0: Wat dans jij dan op Bruce Springsteen?
3: Nou, ik denk dat hij daar de quickstep of danst.
0: De quickstep, juist. Nou, dan zou ik als ik jou was maar klaar gaan staan voor die quickstep, want het is hem geworden, hoor. De meeste stemmen waren voor Bruce Springsteen.
3: 80 jaar Oost.
0: Lekker dansen. Doeg, dankjewel voor het stemmen.
3: Ja.

0: De winnaar van het etensdilemma van vandaag. Het ging tussen Toontje Lager met Stiekem Gedanst en Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Oftewel het thema dansen. Nou, en dit was dus de winnaar. Dank voor het stemmen. Ja, en als je nou denkt, dit was niet helemaal mijn muziek, heb ik goed nieuws voor je.
1: Zoek het dan zelf maar uit.
0: Ja, want dat kan bij jou.
1: Zeker, dat kan zeker bij mij. Straks muziek uit de jaren 80, dat wel. Maar we hebben een ander onderwerp dan anders. En dat is anderstalig.
0: Waar moet ik dan aan denken?
1: Alles behalve Engels en Nederlands.
0: Oké, dus Duits, Frans, Spaans.
1: En alle andere talen die er maar zijn. Italiaans en dan uit de jaren 80. Dat moet een hoop creativiteit opleveren, denk ik.
0: Dat lijkt mij toch ook. En dat kun je allemaal laten weten via de Facebookpagina van Radio Oost. Of via de Oost-app. Veel succes en plezier bij Jan-Willem en Serien.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
1: Volido. Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Wat dacht je van Japan?
7: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
6: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
7: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
13: voordeeluitjes.nl.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
17: Het laatste nieuws uit Overijssel. Een bestelbus en een auto botsten vanmiddag op de kruising van de N348 en de Deventerweg met de oprit van de A1 richting Hengelo. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Het corruptieonderzoek naar voormalig cardiologen van het Zwolse ziekenhuis Isala heeft zich uitgebreid naar Indonesië. Waar de politie precies naar op zoek is, is niet duidelijk. Meer op oost.nl.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
19: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Even over vier staan er twee files aan beide uiteinden van de provincie. Aan de ene kant bij de Duitse grens de dagelijkse 4 kilometer lang 7 minuten de vertraging. En de andere staat aan de westkant. De N50, daar staat tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid 5 kilometer. En de vertraging is zo'n 7 minuten. De dag van gaat zo direct verder in Back to the 80s met het nieuws van vandaag dat we voor je op een rijtje zetten. En we duiken ook wat dieper in de verhalen. Hoor je zometeen veel meer over. En de 6 voor 7 gaat over anderstalige muziek.
20: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
21: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
22: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
23: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
22: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
18: Radio Oost.

0: Duran Duran. The Wild Boys hoor je op Radio Oost. 8 minuten over 4. Back to the
1: 80s. Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De Dag van Oost.
0: Goedemiddag, de Dag van Oost gaan we weer met je doornemen van vandaag. De donderdag en het is ook het moment dat je nog een uur de tijd hebt om te stemmen voor de toppers van toen 80.
2: Ja, en die gaan vandaag over anderstalige nummers. Dus niet Engels, niet Nederlands, maar anderstalige nummers. Heb jij een favoriet? Een favoriete taal?
0: Ja, toch, dan vind ik Frans en Italiaans
2: Frans
0: ook wel leuk.
2: Mooi.
0: En Duits. Er zijn een paar Duitse plaatjes uit de jaren 80.
2: Als maar het maar niet Nederlands en Engels is.
0: Zo
2: vandaag
0: is het. Dat is in de 6 voor 7, maar ook voor die top 80 kun je dus echt nog een uurtje stemmen. Om 5 uur gaat de stembus definitief dicht. En morgen vanaf 9 uur hoor je de 80 mooiste plaatjes volgens Overijssel. Verder hebben we natuurlijk veel nieuws vandaag. Het Gochbot Festival. Dat gaat van start. Daar gaan we alvast een kijkje nemen. Het is het weekend van de Hellendoorn Rally. En er is weer nieuws over de opvang van asielzoekers en hoe dat wordt opgelost in de kop van Overijssel. En het noordelijk deel van de provincie. Daar hoor je zometeen meer over. En zoals gezegd, de 6 voor 7. En we spelen ook vandaag nog weer een poplimmerik. Dus alle inzendingen hebben er nog weer eentje gekozen. En je mag ze nog steeds doorgeven, die poplimmeriks. Op 0645671331.

0: brother Louis van Modern Talking hoorde je op Radio Oost. Het is weer de hoogste tijd voor
1: Back to the 80s.
0: De Back to the 80s lijst de beste 80 volgens Overijssel gaan we morgen vanaf 9 uur draaien. En je hebt nu nog precies 43 minuten om jouw lijstje door
2: nog
0: te geven.
2: Nog heel eventjes dus.
0: Ja,
2: stemmen.
0: Gaat inderdaad de stembus dicht en kun je niet meer reageren op de stemmen. Voor morgen maak je nog steeds wel kans op de hoofdprijs als je voor die tijd nog even stemt. Want we gaan aan alle stemmers daar één uitloten. En die wint een mooie beamer waarmee je die mooie 80 jaren 80 films kunt projecteren op je eigen muur.
2: Nou, dat is leuk toch?
0: Zo is het.
2: Die wil je winnen.
0: Even kijken, want we gaan het weer hebben met iemand over. Voor zijn lijstje, die is samengesteld. Goedemiddag, met wie spreken we?
3: Met Michiel van Kalsbeek uit Hengelo.
0: Michiel van Kalsbeek uit Hengelo. Je hebt ook een mooie lijst ingeleverd. Wat is jouw jaren 80 ervaring? Hoe oud was je toen?
3: Ja, ik ben in 1970 geboren. Dus jaren 80 had ik echt, was ik 12 tot 18 zo'n beetje. Dus ik had echt wel echt de popmuziek van Michael Jackson, Billy Joel, Elton John. Ja, dus echt heel veel topmuziek.
0: Ja, we zitten precies in dezelfde generatie.
3: Kijk.
0: Kan ik je vertellen. Ja. Want er komt inderdaad uit jouw lijstje ook best veel overeen met mijn lijst die ik heb afgeleverd. Maar ja, sowieso is het altijd moeilijk om er maar, we mogen er 35 uitkiezen. Dat is altijd te weinig, hè?
3: Altijd te weinig. Je moet er wel 2000 hebben.
0: Ja, precies. Ja. Zoveel zou je er inderdaad kunnen invullen. Ik pak er even zomaar eentje uit. Dit was een van de nummers die je had gekozen. Ja, daar nog bijzondere herinneringen aan George Michael.
3: Ja, eigenlijk gewoon de hele tijd van Wham. De mooie muziek van de twee goede albums die ze hebben uitgebracht. Later hebben ze nog een derde album, The Final, uitgebracht. Ja, gewoon veel goede muziek, ja. Met Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper, ja.
0: Ja, je kent ze allemaal nog. Het hele rijtje kun je zo opnoemen. En dit is dan weer een heel andere. Ja, Pia Zadora.
3: Pia Zadora, ja.
0: Ja, het broertje van Michael, dat toch nooit helemaal zo groot is geworden als zijn broer, zeg maar.
3: Nee, maar dit was toch wel een hit.
2: Wel een lekker nummer, volgens mij.
0: Ja. Zeker. En ook wel een beetje bij het weer passend van deze dagen.
3: Ja, helaas wel.
0: Dat wel, ja. En nog verder bijzondere herinneringen aan die jaren 80. Waar ging jij naar school? Ging je al een beetje uit? Hoewel, was wel vroeg voor die tijd.
3: Nee, ik woonde in Winterswijk. En dus daar ben ik eigenlijk opgegroeid, niet geboren. En daar werd je gewoon opgegroeid met alle muziek. En ik weet dat we, toen ik 16 was, was ik eind van de MAVO, hadden we een eindparty. En toen gingen we op een gegeven moment een soort, talentenjacht nog houden. Hè? Ja, dan zong je allemaal dit soort muziek en zo. En daar,
2: En jij zong dat ook?
3: Ik zing zelf ook wel een beetje, ja.
0: ook in bandjes of zo? Of,
3: Nee, ik zing het duo gewoon. Dat is een duo met mijn broer. En dat doen we al sinds 2018. Is ook wel te zien op Facebook en op Instagram. En wij zingen met name, doen we anderhalf uur programma voor ouderen. Waarin we ze dan een leuk programma verzorgen. En het leuke is, in de jaren 60 waren de ouderen van nu 20 jaar.
0: Ja.
3: En werden ze beïnvloed door de rock'n'roll muziek. Dus wij zingen ook wel gewoon rock'n'roll voor ouderen. En die zingen van harte mee.
0: Oké, en is er dan ook nog één artiest die er echt bovenuit springt voor je?
3: Ja, voor mij wel. Toen ik 6 was, ben ik eigenlijk een beetje beïnvloed door Cliff Richard. En zijn muziek, ten eerste was het makkelijk op de gitaar om te spelen. Maar het was ook gewoon leuke muziek, luistermuziek. En daarmee ben ik eigenlijk best wel groot gebracht. En dat heeft wel een invloed op mij gehad, ja.
0: Ja, We Don't Talk Anymore vind ik altijd wel een hele lekkere.
3: Ja, klopt.
0: Je hebt voor deze gekozen en dat is?
3: Some People.
0: Hey, dankjewel voor het meedoen.
3: Ja,
0: en je krijgt in ieder geval een handspelcomputer thuis gestuurd.
3: Nou.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Ja, een

0: camperliefhebber? Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
1: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
0: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: De dag van Oost. 1 minuut over 4:30 in Usselo is het nu 17 graden. In Mataram 17,5 en Zwarte Watersklooster ook 17. Het nieuws in Overijssel krijg je van Shirien Beunen.
4: Duitsland staakt op verschillende snelwegen de grenscontroles. Het gaat om controles bij de Nederlandse wegen A12, A7 en A37. Daar worden automobilisten niet meer direct na het oversteken van de grens gecontroleerd. Die wegen gaan niet door Overijssel. Of de controles ook opgeschort worden op plekken grenzend aan onze provincie is nog niet bekend. De helft van alle mensen die geen bezwaar had om donor te zijn na hun overlijden, wordt dat alsnog niet omdat hun nabestaanden dat niet willen. Dat terwijl orgaandonoren hard nodig zijn. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. De directeur Naomi Nathan van de Nederlandse Transplantatiestichting weet waarom nabestaanden bezwaar maken.
5: De korte samenvatting daarvan is dat nabestaanden soms verrast zijn door de keuze van hun dierbaren in het donorregister. En dat dat in een situatie van veel verdriet en hoge emoties vaak leidt tot een onzekerheid over wat de keuze is. En dat ze daarom voor de zekerheid geen bezwaar maken.
4: 6 jaar geleden kon iedereen die geen donor wilde zijn dat aangeven. Wie dat niet deed, kreeg de registratie geen bezwaar. Opnieuw zijn 2 bedrijven van Henny van der Most failliet verklaard. Het zou gaan om 2 zogenaamde tussenholdings, bedrijven die tussen de werk- en de persoonlijke BV instaan. Er wordt verwacht dat nog meer bedrijven van de ondernemer uit Slagharen failliet gaan. Speelstad Rotterdam en Speelstad Oranje gingen al eerder failliet. Wie ouder is dan 61 jaar kan vanaf 2028 een gratis gordelroosvaccinatie halen. Dat is een van de plannen die het kabinet presenteerde op Prinsjesdag. Maar wie dan weer ouder is dan 70 moet het vaccin zelf betalen. En dat terwijl juist die groep kwetsbaar is voor de ziekte en de gevolgen ervan, zegt Herman Pieper van de Seniorenbond.
6: Nu dan van 60 tot 69 zo successievelijk. Maar het feit dat naarmate je ouder wordt je bevattelijker wordt voor ziektes, betekent dat dus de mensen boven de 69 dat die dus zelf die vaccinatie zouden moeten gaan nemen. En voor sommige mensen is dat gewoon onbetaalbaar.
4: De voorzitter van de Seniorenbond weet uit eigen ervaring hoe vervelend gordelroos kan zijn. Pieper en zijn vrouw hebben de vaccinatie uiteindelijk zelf betaald. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
3: Over naar de files, die staan op de A1 bij de Duitse grens. 4 kilometer, 5 minuten. Ook de dagelijkse file bij Wieren in beide richtingen, 4 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Zwolle tussen knooppunt Beekberg en Apeldoorn-Noord. Als je vanaf de A1 erop komt, dan is het 5 kilometer file rijden en 8 minuten vertraging. En rij je dan vanaf de andere kant, Zwolle richting Apeldoorn, dan kom je tussen Heerde-Zuid en Vaassen in 4 kilometer en 6 minuten. En verderop tussen Hoenderlo en Waterberg ook nog eens in 6 kilometer 7 minuten. En tenslotte nog de N35 tussen Heino-Zuid en Raalte. 3 kilometer 10 minuten de vertraging. Het weer nog even, want het was een wisselvallige dag opnieuw. En straks voor de regen uit kan het nog wat afkoelen na zo'n 17 graden. Dat doet het eigenlijk al op dit moment. Vrijdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. Het waait minder hard uit het zuidwesten en het wordt dan zo'n 19 graden. Zaterdag wordt met een aantrekkende zuidenwind zo'n 20 graden. En het is wel veel bewolking en af en toe ook wat regen. Meer regen wordt verwacht in de avond en nacht naar zondag. En zondag trekt de regen weg, zien we de zon. 19 graden met wel een stevige westen.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond FC Groningen PEC Zwolle, Almere City Heracles Almelo. Zondagmiddag FC Twente PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: De dag van Oost. Tot 7 uur op Radio Oost.
1: Hij is zo zielig, zo alleen.
2: Back to the 80s.
1: Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Ach ja, in de jaren 80 had ik dat. Lijkt me wel wat vrijgezel zijn, was ik toen ook natuurlijk. He? Heeft tot de jaren 90 geduurd dat ik gebonden was.
1: Dus jij was het ook vrijgezel?
0: Ja, ik was ook. Ik zong dit luidkeels mee in die tijd.
1: In de discotheek.
0: Ja, nou, er kwam niet zo heel veel. Ik krijg er een kriebel van in mijn keel.
1: Ik maak je helemaal verlegen.
0: Ja, nee, dat valt wel mee. Daar is
1: we
0: niet
1: gaan
0: zo last
1: door
0: van.
1: Naar vandaag.
0: Ja, laten we dat maar eventjes doen. Voordat we mijn discotheekgeschiedenis gaan doen, gaan we het eerst hebben over een kunstproject dat nu speelt.
1: Ja, want heb je wel eens met God willen praten, Jan Willem?
0: Nou, dat is nog eens een diepe vraag. Zo ben ik wel opgevoeld in ieder geval. Maar dit is een heel ander verhaal.
1: Een heel andere God. Het klinkt namelijk als een grap, maar het kan echt in gesprek met een datagod. Op het Gochbot Festival in Enschede, dat vanavond begint, staat een interactieve installatie waarmee bezoekers kunnen praten. En Sophie Bestman ging alvast voor.
2: Goddam, pray to me and sacrifice your data.
3: Als je de grote kerk in Enschede binnenstapt, dan loop je er eigenlijk meteen tegenaan. Het is een, ik zal niet te veel verklappen, maar een toch wel imposante verschijning, deze datagod. Groot scherm, veel geluid. En ja, je wordt ook als bezoeker wel verwacht dat je de interactie aangaat met de datagod. Floris, jij hebt het bedacht. Wat was precies jouw gedachte achter dit kunstwerk?
4: Ik zat zelf om me heen te kijken naar wat houdt de mens bezig. En ik ben er zelf ook schuldig aan, maar heel veel tijd, energie en geld wordt besteed aan data. Aan het genereren van data, aan het consumeren van data, het analyseren. Dus daar wilde ik een blik in de toekomst werpen om te kijken waar dat heen zou gaan. En dat is in dit geval een prototype geworden voor een eerste altaar voor de datareligie. Dus hier kan je datagod aanbidden. En als uniek feature voor deze religie, om het zo laagdrempelig mogelijk te maken en aantrekkelijk mogelijk te maken, antwoordt deze god terug.
2: Your pitiful human mind seeks answers. I am from the void, where ones and zeros converge in an eternal dance of code and silence.
4: Verwacht niet alle antwoorden, maar verwacht ook meer vragen.
3: Denk jij dat het die kant op gaat met AI? Is het een soort van kritiek ook voor jou op de maatschappij zoals we die nu beleven?
4: Het is niet alleen AI, maar het is ook van social media tot surveillance. Alle lagen van de samenleving zijn verslaafd aan data op hun eigen manier. En ja, als je dat door gaat denken van waar kan dit heen gaan, dan heb je het over middeleeuwse religieuze genootschappen die alles kunnen beheersen. En ja, ik zie dit gebeuren. Niet in deze vorm, maar dit is een eerste waarschuwing.
3: Is dat ook wat jij wil bereiken? Wil je mensen aan het denken zetten? Of?
4: Ja, ze moeten ook vooral als mensen hier langskomen en het kunstwerk beleven. Ze mogen zelf verzinnen wat ze ervan vinden en wat ze erachter zien. Ik zie wel de,

0: Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.
1: En je hebt nog precies 8 minuten om kans te maken op die beamer als je nog niet gestemd hebt voor die top 80.
2: Back to the 80's.
1: En dan gaan namelijk de stemlijnen dicht voor de toppers van toen 80... die we morgen vanaf 9 uur gaan draaien. Want we hebben natuurlijk de avond nog even nodig om alles uit te rekenen... hoe de stemmen zijn verlopen en hoe dat dan moet worden ingepland... in onze muziekuren. Morgen vroeg vanaf 9 uur tellen we af van 80 tot 1... de beste muziek in de jaren 80 volgens jou als luisteraar van Radio Oost. En als je nog heel snel bent dus en je stemt... dan maak je nog steeds kans op die beamer.
3: Ja, dat is hartstikke leuk. Dan kan je

0: 80 films gaan kijken met de beamer.
1: Ja, zo is dat. Wij hebben ook mooie herinneringen aan de bioscopen van toen. En, ja,
0: Drive-in ook? Of was dat er niet?
1: Nee, ja, nee, dat was toen nog ook weer niet zo. Dat was nog weer ouder.
0: Oh, dat is nog ouder. Ja, oké.
1: Nee, wel de videotheek natuurlijk.
0: Ja, ja, dat is ook nog wel iets wat ik me een beetje herinner.
1: Ja, dat was eigenlijk toch ook, ja, in de jaren 80 al, maar ook nog wat meer jaren 90.
0: De Netflix
1: zelfs.
0: Van toen, zeg maar.
1: Ja, precies. Dan ging je op zaterdagmiddag, eind van de middag, ging je even naar de videotheek om voor het hele weekend banden op te halen. Dat waren nog eens tijden. Zo is het. Nou, die kun je nu afspelen via je, weet ik veel wat voor app je daarvoor hebt. Maar de beamer, die regelen wij dan. Als jij meegestemd hebt, maak je daar kans op. Morgen gaan we er een verloten tijdens de top 80 op Radio Oost. Nou, muziek uit de jaren 80. We kunnen er niet genoeg van krijgen voorlopig. Dit vind ik ook zo'n lekkere die je niet elke dag hoort. Maar wel heel fijn is. Van Powerplay en Make It Alone.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Hey Raymond!
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Euro Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
11: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
12: Het laatste nieuws uit Overijssel. Duitsland staakt op verschillende snelwegen de grenscontroles, maar in onze provincie gaan de controles wel door. Een fietster raakte vanmiddag gewond bij een aanrijding met een politiemotor. Het ongeval gebeurde op de Hanzelaan in Zwolle. En komend weekend strijdt Solar Team Twente nog 1 keer om de Europese titel met de huidige zonneauto. Daarna gaan ze werken aan een nieuwe zonneauto.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5 uur.
14: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Op donderdag de files op de wegen die staan op de A35 tussen Enschede West en Delden. 5 kilometer en 6 minuten. En verderop bij Wierde 2 kilometer en 6 minuten. Dan de andere kant op tussen Nijverdal en Wierde. 4 kilometer 7 minuten. En op de N36 vanuit Vriezeveen richting Wierde 4 kilometer en 5 minuten. En dan kijken we ook nog naar de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn. 12 kilometer file. 11 minuten de vertraging op dit moment. De dag van zometeen het nieuws van vandaag op een rijtje. En we kijken ook nog even naar het verhaal van Staphorst. Dat samen met Meppel gaat kijken hoe het moet met de opvang van asielzoekers. We kijken vooruit naar de Hellendoorn Rally. We hebben een poplimerik over de jaren 80. En je mag nog meedenken over de muziek. Welke 6 voor 7 geef jij door? Het gaat om anderstalig. Dus muziek in alle talen, behalve Nederlands en Engels. Daar draaien we al heel veel. Maar die andere talen uit de jaren 80. Welke kun jij bedenken? Geef ze door.
16: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
17: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
18: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
17: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: Radio Oost.

0: helemaal tot het eind. I Want It All, helemaal van Queen. Back to the
1: 80's. Jan-Willem Kobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Goedemiddag, 8 minuten over 5. De stembus is gesloten voor de top 80 die we morgen gaan draaien vanaf 9 uur. Dus stemmen kan niet meer, luisteren wel en blijft natuurlijk ook heel erg lekker. De jaren 80 muziek tot en met morgen, die top 100, top 80 moet ik zeggen, van de jaren 80.
2: Ja, het is de jaren 80.
0: Ja, precies. Ja, er is over nagedacht. En die lijst van 80 gaan we morgen vroeg vanaf 9 uur laten horen. Dat morgen, nu is het overzicht van het nieuws van vandaag.
2: In Kampen oefenen de hoogwaterbrigadiers voor als de IJssel stijgt. Nou, de stadsmuur van Kampen is sinds 2003 onderdeel van de waterkering langs de IJssel. Maar op verschillende plekken wordt die muur onderbroken door bijvoorbeeld straten en stegen. En dus is het belangrijk om te oefenen, weten de hoogwaterbrigadiers.
3: Elk jaar oefenen, voordat het hoogwaterseizoen begint in oktober. Dan weten we als waterschap wat probleempjes zijn misschien. En de vrijwilligers zijn weer even geoefend in het sluiten van de kering.
4: Ze mogen hem nog niet afbreken. En ik ga nu even met de walkie-talkie hem afmelden. Of klaarmelden eigenlijk.
5: Doe nu weg.
6: Ja, is goed.
4: Dit is mijn eerste jaar als hoogwaterbrigadier. Ik woon zelf op Onderdijks. Dus daar, als het overstroomt, dan is dat een van de eerste gebieden die overstroomt. Dus dan weet je hoe belangrijk het is om de onderwaterkering op orde te houden.
2: Als hoogwater dreigt, kunnen op 84 locaties afsluitingen worden geplaatst om het water buiten de stad te houden.
0: 5 cardiologen die vroeger bij het Isala ziekenhuis werkten worden van verdacht dat ze miljoenen hebben aangenomen van fabrikanten. In ruil daarvoor gebruikten ze hun producten. Het strafrechtelijk onderzoek breidt zich uit naar Jakarta, waar een van de artsen een hartziekenhuis liet bouwen. Wat de Nederlandse justitie precies in Indonesië probeert te achterhalen, is nog niet duidelijk.
2: Gordelroos, het is een nare ziekte, vooral voor ouderen. En daarom besluit het kabinet gratis vaccinaties beschikbaar te stellen voor iedereen ouder dan 61 jaar. Herman Pieper van de Seniorenbond is daar blij mee. Hij had er zelf ook last van.
7: Gordelroos is een aandoening waar je weinig medicatie voor hebt. Je ondergaat het en je moet geluk hebben dat je er vanaf komt. Ik heb het zelf gehad, een paar weken, maar dan ben je in een goede conditie. Maar op het moment dat je dus in een slechte conditie, raak je dus niet meer kwijt.
2: Waar hij niet zo blij mee is, is dat het kabinet de vaccinaties niet vergoedt voor 70-plussers. Terwijl volgens Pieper juist die groep kwetsbaar is voor de ziekte en de gevolgen ervan. Pieper en zijn vrouw hebben de vaccinatie uiteindelijk zelf betaald.
0: Het kabinet, ik word er emotioneel van.
2: Heel emotioneel.
0: Het kabinet trekt 16 miljoen euro extra uit voor de elektrificatie van de spoorlijn Zutphen-Oldenzaal. Daar wordt nu nog met diesel gereden, maar het moet dus allemaal elektrisch worden. De provincie heeft vertrouwen dat de financiering met dit bedrag erbij rondkomt. De plannen om het spoornetwerk in Overijssel volledig elektrisch te maken, dat komt daarmee weer een stap dichterbij. En dan eventjes de geschiedenis in, ook een deel jaren 80. Dit is van later.
8: Dat is al zo lang geleden.
0: Ja, dat wel.
8: Oerend kwamen ze door aangescheurd.
0: Ja, zeker uit de 80's. Ja, die ook. Gaan het erover hebben.
2: Ja, we kennen al deze nummers natuurlijk, zeker Oerend Hart. Dat ken je ver buiten het oosten. Frontman Benny Joling krijgt nu een eervolle onderscheiding. Hollandse meester. En dat krijgt hij uitgereikt voor zijn hele oeuvre. Die titel wordt toegekend aan iemand die langdurig heeft bijgedragen aan de Nederlandse muziekcultuur. En dat kunnen we van Benny wel zeggen, geloof ik.

0: Eric Clapton. En Forever Man maakt het 4:15. Je luistert naar Radio Oost.
1: De gemeente Staphorst kijkt met Meppel naar een gezamenlijke opvanglocatie voor vluchtelingen. In Staphorst moeten 300 mensen terecht kunnen. En de gemeente worstelt net als andere gemeenten in Overijssel al langer met de opvang. Er wordt al een tijd gezocht naar opvanglocaties, maar tot nu toe was er geen geschikte plek voor. Het Rijk neemt hier geen genoegen mee en zet onder meer Staphorst onder druk.
0: Ja, en nu lijkt er toch een oplossing te zijn gevonden. En daar is net een persconferentie over geweest. Verslaggever Marloes Solly, die weet daar nu inmiddels ook meer over. Goedemiddag Marloes, wat is precies de oplossing?
2: Zeker, goedemiddag. Kleine correctie. De gemeente Staphorst die moet er zo'n 100 opvangen, 100 asielzoekers. Zojuist is eigenlijk bekendgemaakt hoe ze dat zouden willen doen. Samen met de gemeente Meppel. Daarom staan we ook nu op het stadhuis van de gemeente Meppel. Wel met de burgemeester van Staphorst, burgemeester Ten Katen. Hoe gaat dat er precies uitzien? Wat zijn jullie plannen?
3: Nou, wij gaan een verkenning uitvoeren samen met het COA en de gemeente Meppel om te kijken of we, hoe wij invulling kunnen geven aan onze opdrachten die er ligt vanuit de spreidingswet. En dat willen we gezamenlijk doen, omdat we dan toch iets meer schaal kunnen organiseren en dat dan daarmee ook de betaalbaarheid ten goede komt.
2: Wat zijn de concrete ideeën? Waar en hoe?
3: Nou ja, nogmaals, het is een verkenning, hè, want het wordt heel snel al aangenomen als zijnde van dit gaat er allemaal gebeuren. Maar we willen verkennen als het mogelijk is om in de wachthaven van Meppel, gelegen in de gemeente Staphorst, op grondgebied of eigendom van de gemeente Meppel, om daar een ponton neer te kunnen leggen en daar woonunits op te kunnen zetten.
2: Drijvende woningen dus?
3: Ja, nou, iets dergelijks. Hè. We kennen ook dat soort type studentenhuisvesting, zeg maar, elders. En dat willen we hier ook kijken.
2: Waarom hebben jullie besloten om nu te gaan verkennen samen met de gemeente Meppel en het dus buiten Staphorst te zoeken?
3: Nou, het is in feite niet buiten Staphorst, maar net binnen de grens van de gemeente Staphorst. Maar omdat we andere verkenningen hebben gehad waar het niet is gelukt in de balans tussen hoeveelheid en kosten. Dus heeft de gemeenteraad ook een perspectiefnota bij ons neergelegd van hoe om te gaan met de spreidingswet. En daarin staat onder andere van ga ook het gesprek met de buren aan om gezamenlijk iets te kunnen doen. En die gesprekken die hebben we gevoerd en zodoende staan we hier nu in Meppel.
2: Jullie staan nu nog onder verscherpt toezicht van het ministerie, omdat het tot nu toe nog niet gelukt is. Straks hopelijk niet meer.
3: Nee, maar goed, de drijfveer is om te voldoen aan de spreidingswet. We hebben binnenkort het bestuurlijke gesprek en dan zullen we ook dit initiatief bij de minister of degene die voor hem het gesprek gaan voeren met ons, zullen we dit initiatief ook melden.
2: Het is natuurlijk een verkenning, maar zou je iets kunnen vertellen over wanneer er misschien iets concreter zou kunnen zijn en we zouden kunnen weten wanneer dit er zou kunnen komen?
3: Ja, vind ik heel erg lastig, want zo'n verkenning kan van alles opleveren wat weer extra onderzocht moet worden. En het is bij ons ook wel zo dat we het belangrijk vinden om het netjes en goed te doen in plaats van snel. Dus ja, ik vind het moeilijk om daar al een soort van tijdshorizon aan te geven. Maar we gaan het op een goede manier te proberen te doen, ook samen met onze gemeenteraad en natuurlijk ook op de omwonenden, om die ook mee te nemen, zeg maar.
2: Maar optimisme, want de vorige plannen, ideeën, die stranden. Deze lijkt in ieder geval samen met Meppel misschien iets meer haalbaar.
3: Nou, het is goed dat we een partner hebben gevonden waar we het ook samen mee kunnen doen nu. En de verkenning moet uitwijzen als dat allemaal gaat slagen.
2: Ja, dus het is nog even afwachten of dat het gerealiseerd kan worden, Jan-Willem.
0: Ja, duidelijk verhaal. Nou, kijken hoe dit zich ontwikkelt. En dat hou jij voor ons onder meer in de gaten. Dankjewel, Marloes Solly. Over die samenwerking dus tussen Staphorst en Meppel voor de gezamenlijke opvang van vluchtelingen in de gemeente.

0: Maar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1971? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Lever in vuurwerken. .nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
5: Hey!
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: De dag van Oost.
12: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Oost. En we doen even een rondje langs de thermometers in de provincie op deze dag. Ja, het is weer een stukje minder warm dan gisteren. Het is nu nog zo'n 16,5 graad in Vassen. In middel 16 graden. En Zwartsluis 17. Het nieuws in de overheid, zo krijg je van Serien Beunen.
13: Staphorst en Meppel gaan met het COA onderzoeken of ze gezamenlijk 100 vluchtelingen kunnen opvangen in de wachthaven van Meppel. Sinds de invoering van de spreidingswet moeten gemeenten voldoende asielzoekers opvangen. En Staphorst en Meppel slaan voor die opdracht dus de handen in één. Jan ten Katen, burgemeester van Staphorst, vertelt daar meer over.
14: De drijfveer is om te voldoen aan de spreidingswet. We hebben binnenkort het bestuurlijke gesprek. En dan zullen we ook dit initiatief bij de minister of degene die voor hem het gesprek gaan voeren met ons, zullen we dit initiatief ook melden.
13: De wachthaven van Meppel is van die gemeente, maar staat op grondgebied van Staphorst. En het moet een drijvende opvanglocatie worden. Een vierde persoon is overleden aan het Westnijl-virus. Dat gebeurde omdat gedoneerd bloed dat de persoon toegediend kreeg besmet was. Het bloed is vernietigd, net als van ander gedoneerd bloed dat besmet bleek. 10 mensen zijn inmiddels besmet in Nederland, waaronder iemand in Overijssel. Gedetineerden uit de gevangenis van Zwolle hebben een monument gemaakt voor 2084 weeskinderen die in de 19e eeuw in het Drentse Veenhuizen zijn overleden. De kinderen lagen daar anoniem begraven. Nu staan hun namen op het monument. Gedetineerden van de penitentiaire inrichting in Zwolle maakten het monument in de metaalwerkplaats van de gevangenis. Bestaat het in kar van roestvrij staal met daarop zogenoemde turfstenen met daarop de namen van de kinderen. Meer daarover op oost.nl of in de app.
12: En dan kijken we nog even naar de wegen. Hoe is het met de files op dit moment? Die staan onder meer op de A32 tussen Steenwijk Noord en Ter Idzat. Richting het noorden staat 4 kilometer file, 6 minuten vertraging. En aan de oostenkant van de provincie tussen Enschede en Delden op de A35 6 kilometer en 6 minuten. En verderop bij Wierde 3 kilometer, 7 minuten. De andere kant op ook een file op de N35 tussen Enschede West en Oost 5 kilometer, 8 minuten. En de N35 tussen Nijverdal en Wierde ook daar een file van 3 kilometer en 7 minuten. Ten slotte nog de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerenzuid en Vaassen kom je eerst in 3 kilometer en 6 minuten. En verderop te vlak voor Apeldoorn in 6 kilometer en 7 minuten vertraging. En dan naar Mago Ribbering voor het weer. Mago, op dit moment is het wat grauw en grijs.
3: Ja, er is een beetje regen gevallen vanmiddag, maar nog niet zo heel erg veel. Want het meeste trekt ten noordwesten van ons langs stevige buien in een lijn van Amsterdam richting Groningen. Wij krijgen er nog wel wat van mee, maar het zwakt allemaal wel een beetje af de komende uren. Ja, de maximumtemperaturen die vielen tegen, daar had jij het net ook over. 18,0 als hoogste waarde in Heino, 18,6 in Enschede. Bij een stevige zuidwestelijke wind. En de komende uren krijgen we dus vanuit het westen nog een paar flinke buien. Maar na middernacht denk ik dat het op de meeste plaatsen droog zal worden.
12: Oké, en dan de komende dagen. Wat gaan die brengen?
3: Nou, morgen denk ik dat het er heel vriendelijk uit gaat zien. Het blijft droog op de meeste plaatsen, met vooral in de ochtendzon. 'S Middags ontstaan er ook wel wat wolken, maar dat zijn mooi weerwolken. Het waait ook minder hard dan vandaag, zuidwest 3 tot 4. En de temperatuur komt een graadje hoger uit, 18, 19 graden. Maar zaterdag komt er weer meer bewolking opzetten met een beetje regen. Het waait weer stevig uit het zuidwesten. Wel wordt er een iets mildere lucht aangevoerd, dus we gaan naar 20 graden. Dan gaat het zaterdagavond en in de nacht naar zondag langdurig regenen. En als het goed is, dan is die regen zondag in de loop van de ochtend voorbij. Die trekt dan naar Duitsland, dan komt de zonnetje weer tevoorschijn en wordt het met een wat zon 19 graden.
12: Ah, dat klinkt goed. Dankjewel, Margot.
3: Graag gedaan. Back

0: 90's. Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.
1: Back to the 80's.
2: Back to the 80's.

0: Survivor and the Eye of the Tiger hoor je op Radio Oost.
1: De Eurol Hellendoorn Rally.
0: Ja, daar past die muziek ook zeker wel een beetje bij, want die komt eraan.
2: Jaarlijks komen daar zo 100.000 bezoekers op af, die Hellendoorn Rally. Morgen begint het weer met scheurende auto's door onze provincie. En een van de opvallende deelnemers is Bas van Kamperdijk uit Wierden. Hij rijdt in een splinternieuwe Porsche 992, zeg ik dat goed? Een Rally GT? Ik ben niet zo autokennis.
0: Niet in dit soort auto's, ik ook niet. Nee, ik heb een ander type.
2: Ik ook. Nee, een heel ander type. Maar het is volgens mij een dure auto. En het komt voor het eerst voor dat deze wagen aan een rally meedoet.
0: Verslaggever Esther Rikke, die ging alvast een kijkje nemen bij de voorbereidingen.
3: Dat was het geluid van niet de Porsche van Bas van Kamperdijk. Maar Bas, hij kwam aardig in de buurt, toch?
4: Ja, qua vermogen lijkt het aardig op. Alleen dit was de straatversie en de rallyversie is natuurlijk nog even iets bruter.
3: Wij staan nu in de, noem het garage, waar jouw Porsche voor de Hellendoorn Rally afgemaakt wordt, klaargemaakt wordt, stickers erop. En ja, zo kun je er nog niet mee over straat, toch?
4: Nee, hij ziet er nou nog niet uit. Hè? Er zitten geen lampen in en geen ramen in. Maar aan het einde van de dag is die helemaal klaar en dan klaar voor gebruik.
3: Jij bent een bekende in de regionale rally sport. Maar de auto waar jij de Hellendoorn Rally mee gaat rijden, dat is niet zo bekend, hè?
4: Nee, een Porsche is op zich wel bekend natuurlijk. Maar in de rally sport is die in Nederland nog niet eerder toegelaten geweest. Dit jaar. Maar
3: waar hebben we het over dan? Welke Porsche?
4: Een 911 GT3 RS. Dat is het paradepaardje van Porsche. En die mag dit jaar dus voor het eerst in Nederland rijden. Dus we staan in Hellendoorn voor de eerste keer met zijn auto aan de stad.
3: En als jij de wagen moet omschrijven, mag omschrijven?
4: Ja, de achterwielaandrijver, 500 pk. Dat gebeurt wel wat. Dat is heel wat anders dan een 4x4. Je moet veel rustiger op het gas gaan, zeg maar. Dus er komt echt wel een bult pk's los.
3: We staan hier echt in een snoepwinkel voor mannen die van auto dan wel van Porsches houden. Jij straalt ook helemaal. Is dat bijzonder dat je met deze auto de Hellendoorn Rally gaat rijden?
4: Ja, dit is een jongensdroom wat uitkomt. Ik ben Porsche-liefhebber al sinds kinds af aan. Ik heb ook historisch gereden met Porsche. En nu met de moderne. Dus hier kun je vooraan in de kop meedoen.
3: De Hellendoorn Rally heeft verschillende klassen. De normale klasse, om maar even zo te noemen, en de Historical Rally. Het zijn meerdere proeven. Het begint al op de vrijdagavond, in het donker. De zaterdag de hele dag. Maakt deze auto dat jij gaat winnen?
4: Nou, winst zit er niet in. Ik denk dat ik goed ben voor de subtop. Dus als we ergens rond de 10e plaats rijden, dan doen we het denk ik heel goed. Het is ook een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden. In de regen met de achterwielaandrijver heb je wel wat nadeel. Nou, dan moeten we iets andere banden steken, maar dat komt goed. Ik denk dat ik rond de 10e plek rijd dat ik heel erg tevreden mag zijn.
3: Ja, kijk, je hebt een heel klein rondje gedaan op het circuit in Duitsland om heel even te testen. Maar hoe bereid je je dan voor?
4: Ja, het standaard verhaaltje, hè, heel goed verkennen. Zorg dat je lichamelijk goed uitgerust bent. We hebben niet vaker samen gereden, maar we hebben allebei heel veel ervaring. Dus dat komt goed.
3: Je begint weer te stralen. Hoe mooi is die Hellendoorn Rally voor jou als coureur?
4: Ja, ik denk dat Hellendoorn een van de mooiste rallies van Nederland is. En als ik ook kijk wat er nou aan de stad staat, dat is ongekend. Dus daar met elkaar de strijd in aan te gaan, dan kun je wel van glunderen.
3: Wat is de kick?
4: Snel accelereren en hard remmen.
3: Ik heb net even bij een auto gezeten. Ik heb het al een beetje mogen ervaren. Maar dat was nog niks, hè?
4: Nee, je hebt een iets andere kleur dan je net had. Dus en op de rallyproeven gaat dat nog harder, hè? Dat is nog extremer.
3: Maar deze auto, die is echt waanzinnig mooi. Hij wordt nog mooier gemaakt. Hij is grijs en er komen allerlei stickers komen erop. Een krasje is niet zo mooi, hè?
4: Nee, maar daar gaan we ook niet voor. De snelste tijd zet je als je geen kras of schade rijdt. Dus daar gaan we ook voor.
3: Al dus een stralende Bas van Kamperdijk. Nou, we gaan het meemaken. Ed Veoost is erbij bij de Hellendoorn Rally die dit weekend wordt verreden.

0: Fine Young Cannibals en Johnny Come Home, hoorde je.
1: Back to the 80s.
0: Ja, de 6 voor 7 die komen eraan. En dat is straks na 6:30. Ook nog een poplimerick gaan we doen na 6. Maar die muziek die gaat over anderstalige muziek.
2: Ja, alles behalve Engels en Nederlands. Dat horen we al zo vaak. Dus we zijn wel benieuwd waar jullie mee kunnen komen.
0: Zoals deze. Songfestival, maar volgens mij was dit de jaren 70, als ik mij niet vergis. Dus dan moet ik nog eventjes induiken wat het precies was. Deze dan. Albano en Romina Power met Felicita. Nou, die 6 voor 7 gaan er zometeen aankomen. Even voor wie het nog niet gehoord had. Het stemmen voor de top 80, dat is nu echt voorbij. De stembussen zijn dicht. En nu wordt alles op een rijtje gezet, alle stemmen geteld. En morgen vroeg vanaf 9:00 kun je genieten van de 80 mooiste volgens Overijssel. De 80 beste platen uit de jaren 80. Nu ook nog zo eentje. Een hele lekkere van Steve Winwood. En While You See a Chance, Take It.

0: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
1: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
2: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
3: Het laatste nieuws uit Overijssel. Duitsland staakt op verschillende snelwegen de grenscontroles, maar in onze provincie gaan de controles wel door. In Overijssel is ongeveer de helft van de aanvragen voor nieuwe of zwaardere kleine aansluitingen op het stroomnet plaats. En de politie pakte een vrouw uit Enschede op die met bitcoin een huurmoord zou hebben besteld op het dark web. De beoogde persoon was iemand uit Overijssel.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Euro Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Ees, al voor €169.
6: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Avia.
7: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
8: Voordeeluitjes.nl.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Radio Oost.

0: Maggie Reilly en Mike Oldfield en Moonlight Shadow.
1: Jan-Willem Cobus en Céline Beune. De dag van Oost.
0: Goedenavond. Ja, die Moonlight Shadow gaan we voorlopig even niet zien als ik naar buiten kijk. Het is aardig wat bewolkt.
2: Dat blijft hier even bij deze wolken.
0: Zo is het. Daar gaat niet wat gebeuren. Wat wel gaat gebeuren is dat wij vertellen wat er vandaag en morgen nog te beleven is in onze provincie. En we gaan ook eventjes het hebben over de 6 voor 7 zometeen. Want vandaag gaat het over...
2: Anderstalige muziek, anders dan Engels of Nederlands. We horen zoveel Engels en Nederlands muziek, maar vandaag even niet.
0: Zo is het. En ja, we horen ze ook nog wel, ja. Maar tussen 6:30 en 7 niet meer. En welke anderstaligen zijn uitgekozen? Je hebt nog een... minuut of 10 om ze door te geven. En dan gaan we het lijstje van 6 samenstellen. Maar eerst nog wat anders. En dat is de poplimmerik. De Overijsselse poplimmerik hebben we de hele week gespeeld op dit moment in de uitzending. Zo na 6 uur. En waarom zou het vandaag dan niet doen? Inderdaad, er komt er weer eentje aan.

0: De Overijsselse ethisch poplimmerik.
1: Ja, een gedichtje in de vorm AABBA. Dat is de opdracht die we gaven. En er moet een plaatsnaam in Overijssel in voorkomen. En dan ook nog een nummer uit de jaren 80. Hoe is het echt met jouw dichterij afgelopen?
2: Ja.
1: Begin van de week zei je, ik ga er ook één maken.
2: Ja, dat was een nobel streven, maar het is nog niet gelukt.
1: Het is ook niet echt makkelijk, hè?
2: Nee,
1: maar,
2: zeker niet.
1: Heel veel mensen is het wel gelukt. En eentje ervan, die laten we nu horen. En maar eventjes opnieuw de intro daar naartoe. Want het is een hele leuke poplimmerik geworden. Deze keer komt die van... Even kijken, als ik het goed heb. Ja, van Wim. Wim Kok, ook nog eens een keer.
2: Nou,
1: ja.
2: Wat een
1: eer. Maar de Wim Kok is niet meer ons, deze wel. Hij heeft er meer ingestuurd, trouwens ook vele tientallen binnengekregen. Martin Nijlt, die spant de kroon, die heeft ook één keer gewonnen, maar heeft er in totaal nu 25 ingestuurd.
2: Zo, laten we het er nog 20.
1: Dat is een heel grote...
0: ethisch poplimmerik.
1: Een grote poplimmerik brein. Maar hier komt hij, de winnende van vandaag. Je krijgt een leuke handspelcomputer. Het is de poplimmerik van Wim Kok uit Haren. Een man uit Nijverdam won een prijs. Hij wilde daarmee naar Afrika op reis. Maar zijn vrouw riep luid, die snoepjereisjes, die zijn uit. En nu draait hij de muziek van Toto, maar grijs.

0: Ja, ooit kocht ik het singeltje nog, toen die uitkwam. En 40 jaar later zag ik ze live optreden. Dat was 2 jaar geleden in de Gelderdoom. Toto en Afrika. Het was de poplimmerik, de Overijsselse poplimmerik, ingestuurd door Wim Kok. En hij wint daarmee een leuke handspelcomputer, waar hij lekker wat uurtjes mee kwijt kan de komende tijd. En ondertussen gaan we je nu vertellen wat je vanavond kunt doen.
1: Het is inmiddels een bekend probleem. UF-schuim, dit isolatiemateriaal, zit in woningen, ook in onze provincie, en kan voor gezondheidsproblemen zorgen bij de bewoners. Het speelt onder meer in Reizen, en voor bewoners is vanavond een informatiebijeenkomst georganiseerd, vertelt verslaggever Jesse Klein-Koerkamp.
2: Bewoners van appartementen aan het Pottenbakkerserf kregen klachten nadat er vorig jaar 66 appartementen met het schuim werden geïsoleerd. 2 woningen in de straat staan leeg vanwege te hoge formaldehydewaarden. De bewoners van andere woningen maken zich zorgen. Een inloopavond van woningcorporatie Viverion moet hen vanavond meer duidelijkheid bieden.
0: Ja, inloopavond in Reizen dus. Op TV Oost is er weer een nieuwe aflevering van Plaats Delict te zien. Het gaat over een grote brand bij een pizzeria in het centrum van Delden een half jaar geleden. Gebeurde midden in de nacht, terwijl de appartementen boven en naast de pizzeria mensen lagen te slapen. Deze omwonenden vluchtten toen ook naar buiten.
3: Nou, het is gewoon heel erg schrikken, want er zijn 5 appartementen. Waar zijn de mensen? Stond iemand op het dak? We waren bang dat hier de hele buurt met al die hout omschotten in de fik zou gaan. Of over zou, want er was ook wel wind. Dus ja, dat is het engste, hè? Ja, heel heftig. Ja,
0: gelukkig raakte er niemand bij gewond, maar door alle rook- en roetschade konden de bewoners niet meer terug naar hun huizen. Vanavond is in Plaats Delict te zien wie er verantwoordelijk is voor die brand.
1: En er is vanavond nog veel meer te zien op TV Oost, waaronder een nieuwe aflevering van de Wijkpatrouille. In het programma krijg je een inkijkje in het werk van de agent. En dit keer zijn we bij de voetbalwedstrijd FC Twente tegen FC Groningen, die uit de hand loopt met fans.
4: Nou, dan gaan we hier maar staan. Als je een beetje achter de muur gaat staan, dan wil je voorkomen dat ze wat over de schermen gooien hier naartoe. Dan zijn ze gefrustreerd, komt er gefrustreerd uit het stadion. Hé, daar lukt dan. Gewoon die kant op. Luister gewoon, joh.
0: Zo is dat. Luisteren, dat zei je.
1: Luisteren.
0: De Wijkpatrouille vanavond op TV Oost. En morgen hoog bezoek in de provincie. Prins Constantijn komt voor de 2e keer in korte tijd naar de provincie. Het ziekenhuis MST in Enschede, om precies te zijn, gaat hij naartoe. Hij opent een lab voor gekoten katheters. Katheters kunnen snel infecties veroorzaken en daarvoor is nu wat bedacht. Een speciaal laagje op de naald moet het infectiegevaar verminderen. Prins Constantijn krijgt morgen te zien hoe dat precies werkt. Nou, hij ondergaat het niet zelf,
1: begrijp ik. Hij ondergaat het niet zelf. Niet het meest sexy onderwerp, maar wel heel belangrijk,
0: ja,
1: volgens
0: zeker,
1: mij.
0: Zeker.
1: PEC Zwolle hoopt zich morgenavond te revancheren op bezoek bij FC Groningen. Ook al FC Groningen. Afgelopen zondag beleefde PEC een van de pijnlijkste dagen in de clubgeschiedenis. De Zwollenaren verloren thuis met maar liefst 7-0 van Feyenoord. Trainer Henry van der Vecht heeft het inmiddels een plekje kunnen geven.
5: Jawel, dat is gelukt. Maar ja, we hadden wel even voor nodig. In principe hadden we de volgende dag een uitlooptraining en daar hebben we ook onze nabespreking voorafgaand aan gedaan. En nou ja, dat was goed genoeg voor mij om het weg te zetten. Ik vond het prima verder daarna, maar ja, je wordt er toch elke keer weer aan herinnerd even. Zo'n week, gelukkig is het een korte week op weg naar Groningen, maar ja, het is wel iets wat in je achterhoofd blijft zitten.
0: Ja, Zwolle heeft het inmiddels verwerkt. Dus. En morgen en zaterdag dan is er de 44e editie van de Hellendoorn Rally. Auto's rijden vol gas door de provincie op jacht naar de eindzegen. En vorig jaar won Bennet de Brinke. Dit jaar is hij er ook weer bij. Op Radio Oost hoef je er helemaal niets van te missen. Want op alle kanalen is er aandacht voor. Morgenochtend ook bij Marcel en Anneeltje bellen we met de nieuwe voorzitter van die Hellendoorn Rally. Terwijl die jaar al in het Service Park in Hellendoorn staat, want die opbouw is al in volle gang. De komende dagen dus de Hellendoorn Rally in Overijssel.

0: Ja, lachend de avond in Frank Boeien en Kronenburg Park, hoor je op radio.
1: Back to the 80s.
0: Morgen nog een dag back to the 80s en dan ronden we het af met de top 80. De stemmen worden op dit moment geteld en de lijst samengesteld. En die kun je dus morgen vanaf 9 uur gaan horen. En straks een ander lijstje wat we samen hebben gesteld met behulp van jou.
2: Ja, over andere, talige muziek. Niet Engels, niet Nederlands, maar iets anders.
0: Zo is het. Spaans, Italiaans, Frans, Duits. Van alles kan er voorbij komen zometeen in dat lijstje. En inmiddels zijn ook daar de lijnen voor dicht. Deze wil ik je niet helemaal onthouden, maar ook niet helemaal draaien. Dat is deze. Dit is namelijk wel het geluid ook van een jaren 80 computerspelletje.
2: Leuk.
0: Volgens mij van Pong, daar heeft hij bij.
2: Lekker ritme.
0: Zeker. En Deutsch. Als hij begint te zingen. Oh, dit is de Engelse versie. Dat is toch ook wat? Dat is wel helemaal fout.
2: Nee, dat hadden we niet opgesproken.
0: Nee, maar er staat niet bij dat hij Engels is. Dus ik wil... Verdikkemie. Dan moet dit de Duitse versie zijn als het mee zit. Nou, kijken. Nou ja, zeg, dan gaan we nog een keer verder zoeken. Dat was hem. Ik liep dich niet door links en niet. Ja, gelukkig. Hè? Nou, toch de goede versie nog gevonden. Anderstalige muziek dus, zometeen 6 op een rijtje. En eerst nog wel een Engelstalige. Van de Queen of, nou ja, van alles en nog wat. Rock'n'roll, disco en noem het maar op. Tina Turner en Steamy Window.

0: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorden en Salzbergen.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: De dag van Oost.
13: Het is 7:30 en we duiken langzaam maar zeker de avond in bij een temperatuur van zo'n 16,5 graden in Veenebrugge. In Millingen 16,5 en in Baarlo is het nog 17. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Serien Beunen.
14: Duitsland blijft grenscontroles uitvoeren bij onze provincie op de A1. De controles worden gestaakt bij andere wegen. Op de A12, A7 en A37 kunnen automobilisten na het oversteken van de grens gewoon doorrijden. Die wegen gaan niet door Overijssel. Bij ons blijven de Duitsers controleren. Er is plek voor de helft van de bijna 30.000 aanvragen voor nieuwe of zwaardere aansluiting op het stroomnet. Gemeenten konden voor 1 juli concrete woningbouwprojecten aanmelden die al in ontwikkeling waren. Voorwaarde was dat de bouw binnen 3 jaar zou starten. Vanaf nu komen alle aanvragen op dezelfde wachtlijst terecht. Alleen krijgen scholen, zorg en veiligheid vanwege hun maatschappelijke belang voorrang. Opnieuw zijn 2 bedrijven van Henny van der Most failliet verklaard. Het zou gaan om 2 zogenaamde tussenholdings, bedrijven die tussen de werk- en persoonlijke BV instaan. Er wordt verwacht dat nog meer bedrijven van de ondernemer uit Slagharen failliet gaan. Speelstad Rotterdam en Speelstad Oranje gingen al eerder failliet. En zanger Benny Jolink, de frontman van Normaal, wordt eind deze maand onderscheiden met de oeuvreprijs Hollandse Meester van de Buma NL Awards. Jolink schreef talloze nummers voor Normaal, zoals de hit Oerend Hart. En de eretitel wordt toegekend aan iemand die langdurig heeft bijgedragen aan de Nederlandse muziekcultuur. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
13: En dan kijken we naar de wegen, maar er staan geen files meer op dit moment. Dus iedereen kan gerust door. En dan kijken we nog naar het weer. Want Margot Ribbering, kunnen we wel samenvatten als wisselvallig vandaag?
15: Ja, het was een wisselvallige middag. Vanochtend was het nog wel droog. En ook die temperaturen lagen wat lager dan de afgelopen dagen, rond een graadje of 18. Er komen nog buien aan vanuit het westen, maar na middernacht denk ik dat we het ergste hebben gehad. Dan wordt het overwegend droog, het klaart een beetje op. Bij minimumtemperaturen dalen naar 11 tot 12 graden. En morgen ziet het er duidelijk anders uit. In de ochtend schijnt de zon, blijft het op de meeste plaatsen droog. In de middag dan krijgen we ook wel wat bewolking. Misschien nog een enkel licht buitje, maar op de meeste plaatsen droog en temperaturen van 19 graden. En dan krijgen we zaterdag weer wat meer bewolking. Ook dan kan er een beetje regen vallen bij een stevige wind. Het wordt wel wat warmer met 20 graden. Zondag is de beste dag van het weekend. De regen trekt weg naar Duitsland. De zon komt tevoorschijn en het wordt 19 graden.
13: Op naar de beste dag. Dankjewel, Margot.
15: Graag gedaan.
16: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
13: De 6 voor 7 met muziek uit de jaren 80. En vandaag niet zomaar plaatjes, nee, anderstalige plaatjes. We draaien al heel veel Engelstalig en Nederlandstalig. En dus al die andere talen komen aan bod. Zoals zometeen Julien Clerc en Hélène.
14: La Bamba van Los Lobos.
13: En Gente di Mare van Totsi en Raf.
14: Über sieben Brücken musst du gehen van Pieter Maffay.
13: En Masada en Sayang E hoor je zometeen. Maar nu eerst...
14: Ma c'è bello questo amore van Eros Ramazzotti.
17: Back to the 80s.
18: De 6 voor 7 op Radio Oost.

0: perstribune.
1: Morgenavond FC Groningen PEC Zwolle, Almere City Heracles Almelo. Zondagmiddag FC Twente PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over anderstalige nummers. Geen Engels, geen Nederlands, maar wel muziek uit de jaren 80. We draaiden al Ma che bello questo amore van Eros Ramazzotti.
2: En Helen van Julien Clerc.
1: En Los Lobos en La Bamba. Nog 3 te gaan. Zometeen Peter Maffay, een Über sieben Brücken zu gehen.
2: En Sayang E van Masada.
1: Maar nu eerst Totsi en Raf en Gente di Mare.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana, NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka.
4: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
4: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
5: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
3: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
6: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
5: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
7: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
5: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De Oosttribune.
1: Morgenavond FC Groningen PEC Zwolle, Almere City Heracles Almelo. Zondagmiddag FC Twente PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Kano Wach Zalandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voert het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
2: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
1: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren, omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Hier.
1: Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80s hits voor de 80s top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80s. Nu op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond FC Groningen PEC Zwolle. Almere City Heracles Almelo. Zondagmiddag FC Twente PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Ere en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Ja,

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens een familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Oost. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun wil gaan krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in een debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun grootschalige aanval op Iran begon. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. De 51-jarige Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp riep. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keken de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
10: Alle deuren zitten op slot.
9: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: We hebben het er al eens over gehad in het oog en het is nu definitief. Op de Olympische Spelen in 2032 vindt het roeien plaats in een rivier in Australië met 500 krokodillen. Snel wegwezen dus als je er eentje ziet. En als dat dan geen Olympische records oplevert. Goedenavond, welkom bij het Oog. We hebben straks de kerstverse topvrouw van het jaar te gast. Procureur-generaal Sui Prene van het Openbaar Ministerie. Als je autistisch bent, dan kan een voetbalstadion overweldigend zijn en kunnen clubs en stadions daar rekening mee houden. Morgen gaan ze dat uitproberen en een van de bezoekers gaat die uitdaging aan en is bij ons te gast. Den Haag vandaag laat horen dat premier Jette het te vroeg vindt om voor links of rechts te kiezen. En tot slot hebben we ook aandacht voor deel 2 van een film over Charles de Gaulle. Hij was meer dan 50 jaar geleden president in Frankrijk, maar de Fransen krijgen maar geen genoeg van hem. Waar zit hem dat in? Dat zo, nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Today,
4: donderdag 17 september.
3: There is a robust body of evidence on the harm that social media does.
2: Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie wil dat de verslaving aan sociale media onder kinderen aangepakt wordt met een wet. Goed plan, vinden veel ouders.
5: Ja, ik denk wel dat dat goed is. Omdat het moeilijk is om kinderen ervan af te houden als anderen het ook mogen doen.
6: TikTok, Snapchat, al die dingen. Nee, dat hoeft niet, vind ik. Ze hebben nog aandacht nodig voor school. En gewoon sociale contacten om hen heen.
2: Om als ouder in de gaten te houden wat kinderen op hun mobiel doen, valt niet mee.
7: Ja, ik probeer het wel, maar is lastig.
2: Volgens von der Leyen kun je die verantwoordelijkheid ook niet bij ouders neerleggen.
3: Parents cannot compete or keep up against algorithms and they should not have to.
2: En de Europese Commissie wil jongeren nu in stappen toegang gaan geven tot sociale media. Ook moeten kinderen niet meer oneindig kunnen scrollen.
8: Ja, irritant lijkt me dat. Kinderen die mogen gewoon pret hebben, toch?
2: De commissie wil ook dat er een leeftijdscontrole komt, maar daar zetten ouders dan weer vraagtekens bij.
9: Ik vraag me af of ze het kunnen handhaven, maar op zich wel goed hoor.
10: Ik weet niet of het gaat helpen, want ja, je weet hoe kinderen zijn, die doen toch hun eigen zin.
2: Op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen ging het vooral over één ding.
11: Waarom toont u geen leiderschap en kiest u?
12: Je kunt niet pro en ja 21 allebei tevreden houden.
13: We moeten deze dag een richting kiezen.
11: Kiest u of kiest u niet?
14: Kies nu alstublieft gewoon een richting.
13: Anders wordt dit najaar een drama voor Nederland.
2: Maar premier Jette ging er niet in mee, want zo zei hij.
15: Om nu vandaag deze keuze te maken, vinden wij echt tekort doen aan het land.
2: Wat vandaag ook opviel.
16: Ik zie een volle publieke tribune en fijn dat u er bent om dit belangrijke debat te volgen.
2: Voor veel van hen was het een speciaal uitje.
17: Ik volg het thuis altijd op de televisie. Nou ja, die is een meter breed en ik wil het nu live volgen.
18: Je ziet het eruit alsof het wat gezelliger is dan wat je normaal op tv ziet.
19: We willen het gewoon een keer meemaken.
20: Dat is best wel belangrijk.
21: We gaan weer terug naar Hengelo.
2: En Duitsland stopt met vaste controles aan de grens. Daar drongen Nederlandse grensgemeenten al langer op aan.
22: 2 jaar lang hebben we alle ellende hier mogen ervaren. En vooral de gevolgen van die controles.
2: En er komen nu controles op wisselende tijden en wisselende locaties.
23: Ja, dat vind ik een goede zaak. Want dan zijn we die files kwijt die ongelukken opgeleverd hebben. En bovendien zet ik grote vraagtekens bij het nut van die controles.
2: Koning Willem-Alexander reed vandaag van zijn paleis naar een kasteel in de Achterhoek. Hij opende daar het verbouwde Huis Bergh, dat stamt uit de 13e eeuw.
24: Heel leuk om weer terug te zijn. En om te zien hoe het toch echt in oude glorie hersteld is, dat de middeleeuwen hier in Heerenberg zo leven.
2: Bezoekers waren juist blij om hem te zien.
25: We treffen het de laatste tijd wel, want 14 dagen geleden was Maxima ook nog hier in de buurt.
2: Die was vandaag bij de HEMA vanwege het 100-jarig bestaan. En Maxima keek onder meer naar de
26: kerstcollectie.
27: Ja, maar dan
26: hoor je dat
2: nou, de koningin was dus onder de indruk van de winkelketen en ook van de HEMA in het algemeen.
28: Die winkel, dat voor iedereen is, hè, met waar ik zelf klant van ben.
29: U zegt, ik ben zelf klant van de HEMA. Wat koopt u graag bij de HEMA?
28: Dan laat ik voor mezelf.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, gelezen door Michiel van der Velden.
0: Immigratiedienst IND laat 200 medewerkers met AI-programma's werken zonder dat te melden, staat op de voorpagina van NRC. Als de dienst zich aan zijn eigen beleid had gehouden, waren de programma's aangemeld bij een landelijk register. De IND gebruikt AI om asielvragen sneller af te handelen. Maar dat is volgens experts niet zonder risico's. AI heeft het niet altijd bij het juiste eind.
2: Met de hulp van de programma's wordt bijvoorbeeld uitgezocht wat er waar is van de verhalen van asielzoekers. Zijn ze echt ontsnapt aan een aanslag? Kloppen hun verklaringen misschien niet? Daar schuilt precies het gevaar, want soms trekt AI onjuiste conclusies. De IND geeft aan de krant toe dat de programma's nog niet naar behoren werken.
0: Nederland beleefde een toeristische topzomer, kopt het AD. De verwachting was dat de hogere BTW toeristen zou weghouden, maar het tegendeel is waar. Er kwamen meer Britten, Fransen, Belgen en vooral Duitsers vakantie vieren in ons land. Goed nieuws voor de toeristenbranche, zou je denken.
2: Toch is dat niet waar, zegt Hiswa Rekron tegen de krant. De cijfers zeggen namelijk niets over omzet en resultaten, omdat ook de lasten voor ondernemers zijn gestegen. De branche durft volgende maand pas conclusies te trekken over deze zomer.
0: Het Parool bezocht een nieuwe winkel in Amsterdam-Noord. Daar worden producten verkocht die anders worden weggegooid. Van augurken tot wasrekken en van noedels tot foundation. De win-win-winkel, zoals hij heet, is er vooral voor mensen die weinig te besteden hebben.
2: De producten komen van bedrijven die ze anders hadden weggegooid. Chocoladerepen die niet voldeden aan de wensen of producten die nooit zijn opgehaald. De oprichter is er blij mee, maar vindt ook dat bedrijven eens naar hun afvalbeleid moeten kijken, want er wordt veel onnodig weggegooid.
0: Trouw was in de Duitse plaats Jamel. Het dorp wordt bewoond door neonazi's, op één huis na, waar een progressief stel woont. Toen ze er in 2004 kwamen wonen, leek er niets aan de hand, maar er is veel veranderd. Ieder huis dat leeg kwam te staan, werd opgekocht door rechtsextremisten.
2: Een wegwijzer geeft aan hoe ver het is van daaruit naar het geboortedorp van Adolf Hitler. Ook Stalingrad staat erop. Over paaltjes bungelen helmen van de Weermacht, en op een aanplakbiljet worden nazihelden geëerd.
0: Het stel laat zich niet wegjagen, want angst is een slechte raadgever, vinden ze. Maar op hun gemak voelen ze zich ook niet, want hun schuur ging al eens in vlammen op. De vergelijking met Asterix en Obelix wordt vaak gemaakt. Dat ene dorpje dat moedig stand hield tegen de Romeinen. Het geldt ook een beetje voor het echtpaar. Hun verblijf is een politiek statement geworden.
4: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: De Amerikaanse zanger uit Detroit, Sufjan Stevens met Chicago. Twee dagen lang waren de Tweede Kamer en het kabinet op zoek naar een manier waarop een minderheidskabinet werkt en kan werken. En de hoop was dat tijdens de algemene politieke beschouwingen daar wellicht een route voor gevonden zou worden. Die zou leiden tot een begroting voor volgend jaar. Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Onze politiek verslaggever. Ja, en die zoektocht die is tot nu toe niet helemaal goed verlopen.
1: Nee, nou ja, hij is eigenlijk nog steeds gaande. Kun je wel zeggen, na twee lange dagen waarin over de miljoenennota werd gesproken, maar waar eigenlijk steeds maar één kwestie op tafel lag. Kabinet, we hoorden net in het nieuwsoverzicht, kiest u nou eens, wilt u met links zaken doen? Met mij, zei Jesse Klaver, prima, dan gaan we praten. Zo niet, ook goed, dan mag u over rechts met Ja 21 en met Joost Eertmans. En het kabinet zei, wij willen eigenlijk jullie allebei een breed akkoord. En het resultaat na twee dagen is dat er nog steeds geen begroting is, officieel niet vastgesteld, geen meerderheid in zicht en dus voorlopig niemand echt weet waar hij of zij aan toe is. Er is niet duidelijk hoeveel belasting gegeven gaat worden, hoeveel geld onderwijs, infrastructuur, noem alles maar op, krijgt de zorg met echte gevolgen. Want nou, zorgverzekeraar DSW bijvoorbeeld, die baseert altijd zijn premie op de uitkomsten van de algemene politieke beschouwing. En die zegt, ja, wij wilden die graag volgende week bekendmaken, gaan we nu niet doen.
0: En wat maakt het nou zo ingewikkeld? Waarom blijft het zo ingewikkeld om nader tot elkaar te komen? Wat zie jij gebeuren?
1: Nou ja, dat het fundamentele probleem dat is ontstaan tijdens de formatie een half jaar geleden gewoon niet is opgelost. VVD, CDA en D66 kwamen niet uit welke partner ze erbij wilden hebben voor een meerderheid. Toen hebben ze gekozen om een minderheidscoalitie te starten en de vraag neergelegd bij de oppositie, kom meedoen, want er valt wat te halen. Maar die partijen willen niet alleen krijgen, die willen ook bijvoorbeeld dingen tegenhouden. Kijk, pro op links wil best een stevig klimaatbeleid, maar die gaan niet meewerken aan bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheid. Op rechts wil Ja 21 en ook de SGP bijvoorbeeld best tekenen voor minder lasten op spaargeld en vermogen, maar die willen dan niet de spreidingswet accepteren. Normaal gesproken regel je dat achter de schermen. Nu moet dit en plein publiek gebeuren. En dan werkt het gewoon niet. Daar komen we nu gewoon achter na een half jaar.
0: En bestaat er dan een kans, en hoe groot acht jij die, dat het allemaal uiteindelijk toch nog wel tot begrotingen gaat leiden?
1: Kijk, er is altijd een kans dat er nog zoiets komt als een breed akkoord natuurlijk. Je weet nooit wat er gebeurt. De onderhandelingen verplaatsen zich nu weer naar achter gesloten deuren. De tijd is wel kort daarvoor, want ja, er zit ook gewoon een ritme in hoe zo'n begroting tot stand komt. En over twee weken zijn de algemene financiële beschouwingen. Dat is eigenlijk de laatste kans die je hebt om over de begroting als totaal te praten in plaats van per ministerie. En ja, tegen die tijd zou het dan moeten gebeuren. En premier Jette bijvoorbeeld vandaag in de Kamer, die zei, ja, het kan toch nog prima.
2: Is dat ook de ambitie van het kabinet om dat komende week voor elkaar te krijgen?
3: Nou, als het in een week lukt, zou het fantastisch zijn.
2: Ja, als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Ja, toch? Ja. Nee. Nee. Komt. De heer Bontebal slaat de spijker op zijn kop. Dat doe ik niet. En dat laat wel een beetje de naïviteit zien van de gedachte die de premier hier naar voren brengt. Het zou mooi zijn als dat zou kunnen. U bent de premier van dit kabinet. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat die meerderheid voor die plannen er komt. En nu zegt u eigenlijk, nou, als dat binnen een week zou kunnen, zou dat heel mooi zijn. Ja, ik heb ook wel een paar dingen die ik zou willen. Het zou echt heel mooi zijn als het zou gebeuren. Ajax-kampioen zou ook heel mooi zijn. Maar wat gaat u eraan doen?
3: Daar zijn we het wel niet over eens.
2: Nee, ja, kijk, hier gaat het echte gevecht over ontstaan in de Kamer. Maar op een serieuze toon, wat gaat u eraan doen om dat voor elkaar te krijgen? Want ik heb hier wel een punt.
3: Ja, voorzitter, wij kunnen in de komende twee weken veel gesprekken daar met elkaar over voeren. Het zou mooi zijn als dat in deze herfst met elkaar lukt, want dan kunnen we ook vooruit met de concrete plannen.
1: Ja, nog steeds die oproep. Kom nou praten achter gesloten deuren en dan komen we er bij elkaar wel uit. Maar zoals iemand achter de schermen vandaag ook zei, ja, dat is hoop. En hoop is in dit soort gevallen niet altijd de goede strategie.
0: En wat gaat Jette dan nu doen? Gaat hij ze uitnodigen? Gaat hij met ze praten?
1: Ja, hij kan niet anders. Hij kan zich ook niet veroorloven niet nog eens te proberen. CDA en D66 blijven allebei vasthouden aan het idee dat er een alomvattende afspraak moet zijn over de hele begroting. En dus zit er ook voor Jette, ondanks het feit dat hij twee dagen toch naar dit soort tekst heeft geluisterd, niks anders op dan nog maar een poging te wagen.
3: Nou, het is heel duidelijk dat we op een aantal inhoudelijke onderwerpen, zoals werken dat moet meer lonen, het investeringsklimaat in Nederland en de opening die we kunnen bieden voor de sociale polder, dat daar het meeste werk op te verzetten is, gaan we de komende weken met een aantal oppositiepartijen over doorpraten.
4: Maar daar is dus nog niks opgeschoten. En ondertussen is het dus nog onzeker wat het beleid wordt voor volgend jaar. Mensen zitten daar op te wachten, instanties zitten daar op te wachten.
3: Ja, tegelijkertijd zagen we ook deze dagen dat er steun is voor de aanpak om meer betaalbare woningen te bouwen, om te investeren in onze economie.
4: Maar voor een heleboel is het nog geen steun.
3: Nee, en daar zullen we de komende weken ook de vervolggesprekken over voeren met een aantal oppositiepartijen. Ik ga die uitnodigingen morgen meteen versturen.
1: Ja, morgen worden die uitnodigingen meteen verstuurd. Misschien dit weekend al praten, zei premier Jette tegen collega Nienke de Zoete. Maar ja, dit is het, eigenlijk hebben ze dit in de zomer ook al gedaan. En dit is een beetje twee keer hetzelfde doen in de hoop dat er dit keer een ander resultaat uitrolt. Maar ik zie eerlijk gezegd niet in waarom dit nu wel zou werken als het afgelopen zomer ook achter diezelfde gesloten deuren al niet gelukt is. Tenzij er iets veranderd in de houding van alle betrokkenen. Maar goed, daar hebben we geen aanwijzingen voor. Of er druk komt van buitenaf, van bijvoorbeeld de sociale partners, de werkgevers en de werknemers. Maar ook daar, we hebben de stakingen gezien de afgelopen tijd, is niet heel erg veel kans op.
0: En wat is dan het meest waarschijnlijke scenario? Want als het kabinet door wil?
1: Ja, nou ja, het meest waarschijnlijke scenario is feitelijk dat die hele grote olifant, van de miljoenennota, hoe eet je een olifant? Ja, door die in hele kleine stukjes, beetje bij beetje, hapje bij hapje te doen. En dan ga je dus elke begroting apart behandelen. Dus dan onderwijs eerst, zorg, nou, noem al die begroting maar op, defensie. En dan zijn er altijd wel meerderheden te vinden voor wie daar goede dingen in zitten. Nou, dat is een traject wat ze bij de VVD best aanspreekt. Want ja, er zijn altijd wel partijen inderdaad te vinden die dan iets zien in een begroting wat ze leuk vinden. En uiteindelijk hoeft dan niemand echt pijn te pakken. Dan kan rechtse partijen kunnen voor begrotingen stemmen die wat meer naar rechts leunen. En linkse partijen kunnen begrotingen steunen die wat meer naar links leunen. En dat zien Eertmans van Jaar 21 en Jesse Klaver van Pro inmiddels ook wel aankomen.
5: Altijd gezegd, we hebben het liefst een grote deal. En die moet over rechts, en dat gaat over lasten, over veiligheid en migratiebeperking. Daar kunnen we een deal uithalen met elkaar, hè, wat we kunnen willen bereiken. Als dat niet lukt, en het lijkt erop, zeg ik maar, erbij, dat het niet gaat lukken, want Prinsjesdag is voorbij en de APB is nu voorbij, deze beschouwingen. Ja, dan gaan we, zoals elke partij, redelijk kijken naar van wat vinden we per begroting. En dan kunt u van mij aannemen dat Defensie een begroting is die wij wel zullen steunen. Maar dat andere begrotingen wat misschien wel ingewikkelder liggen.
6: Ze moeten ook niet denken dat ze op de belangrijkste punten, bijvoorbeeld het belastingplan, de begroting van sociale zaken, VWS, een akkoord kunnen sluiten met rechtse partijen. Een heel rechts beleid maken en dan bij ons komen voor nog wat resterende begroting om te zeggen, kunt u dan hiermee het kabinet redden? Ik ga er niet op vooruit lopen, maar u kunt dan wel ongeveer inschatten hoe wij daarnaar zullen kijken.
1: Ja, we kunnen wel inschatten hoe hij daarnaar gaat kijken, maar je hoort al meteen dat hij wel rekening mee houdt dat het meest waarschijnlijke scenario is. Er wordt namelijk nooit in één keer totaal over de miljoenennota gestemd. Dat gaat altijd per begroting. Ja, het kabinet denkt, zo kunnen we er ook komen, gewoon stukje bij beetje. We zien wel strategie hoe ver we komen. Je zou het ook de godzegende de greepstrategie kunnen noemen.
0: Ja, en zie jij dan veel hindernissen voor de verschillende ministers die naar de Kamer moeten steeds met een begroting?
1: Jazeker. Kijk, dat wordt natuurlijk iedere keer wielen en dealen op elke begroting om ervoor te zorgen dat je tot 76 zetels in de Tweede Kamer komt. En dan maar hopen, want de Eerste Kamer heeft er ook nog wat over te vertellen, dat de Eerste Kamer dan al die kleine wijzigingetjes en dingetjes accepteert. Het wordt een heel lang en bijna zeggen een heel vuil proces. Hè? Een kar die de modder inloopt en dan maar duwen, sjorren en trekken en je komt vooruit. Het gaat niet snel, het gaat niet mooi, het gaat zelfs heel langzaam. Het wordt er niet mooier op en de vertrouwen in de politiek zal er ook wat dat betreft niet mooier op worden. Je hoort ook al mensen in het kabinet die zeggen, ja, we zullen de populariteitsprijs niet winnen. En die torenhoge ambities van het kabinet aan het begin, die snelle doorbraken die ze wilden op al die grote dossiers, ja, die moeten ze dan ook maar even parkeren. Dan overleef je het als kabinet. Dan haal je misschien wel de statenverkiezingen van volgend jaar maart. En dan maar hopen dat die statenverkiezingen dan iets van richting geven naar links of naar rechts. En dat je als kabinet weet met wie je zaken moet gaan doen. Of dat je weet dat er geen zaken meer te doen valt. En dat je dan maar moet stoppen.
0: Oké, okay, nou, zover is het nu nog niet in ieder geval. Een kar, een modder, een olifant. We gaan bijzondere maanden tegemoet. Dankjewel voor dit moment. Vanuit Den Haag hoorde u Lars Geerts.

0: maar voor de kijker.
1: Dat was Mo met Blijven Rijden. Eigenzinnig en charismatisch, een mooie combinatie van kwetsbaarheid en kracht. Met die woorden is Sui Prene vanavond gekozen als topvrouw van het jaar. Ze is procureur-generaal en daarmee zit ze in de top van het Openbaar Ministerie. En nu ook dus topvrouw in Nederland. Mevrouw Prene, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Welkom en van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Er waren 3 genomineerden. Hoorde u vanavond pas dat u het werd?
2: Ja, echt pas 2 uur geleden gehoord.
1: Ja. En wat betekent het voor u?
2: Het is een fantastische eer om de titel te mogen dragen een jaar. En daarnaast vind ik het een geweldige erkenning ook voor het Openbaar Ministerie. En ook een hele positieve erkenning voor het Openbaar Ministerie. Mijn organisatie staat vooral bekend om het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Wat we ook doen, wat we met verve doen. Maar daarin doen we ook altijd, omdat het gaat over daders en slachtoffers en keuzes moeten maken, stellen we ook vaak mensen teleur. Maar dat het leiderschap op deze manier in deze organisatie zo gewaardeerd wordt, dat is een erkenning voor de hele organisatie.
1: Ja, terwijl het Openbaar Ministerie ook nog regelmatig in het nieuws is geweest dat het intern ook nog niet allemaal op orde is.
2: Dat
1: dus
2: klopt.
1: De collega's zijn vast heel blij met u dat u nu deze erkenning heeft gekregen.
2: Ik heb zulke leuke reacties uit de organisatie en ook extern gekregen.
1: Wat was de leukste?
2: Ik heb ze niet eens zelfs allemaal gelezen. Maar ik zit even te denken, de leukste.
1: Wat trof u?
2: Het is enorm bekrachtigend om te horen, je was voor ons altijd al een topvrouw.
1: Mooi. Ja, want ik begreep dat u wel getwijfeld heeft of u op zou gaan voor procureur-generaal.
2: Dat klopt.
1: Waar zat uw twijfel?
2: Mijn vorige baan was hoofdofficier van justitie van het parket Noord-Holland. Wel binnen het Openbaar Ministerie ook. En dat deed ik nog niet zo lang. En dat is een ongelooflijke leuke baan, hoofdofficier van justitie zijn. En dat is ook echt een andere baan dan procureur-generaal. En omdat ik die rol nog niet zo lang vervulde, dacht ik, ja, misschien komt deze stap naar het college van PG's net te vroeg.
1: En toch heeft u het gedaan.
2: En toch gedaan, want het was nodig vind ik, meer vrouwen en ook meer vrouwen van kleur in dat college instapten.
1: Want de jury van de Topvrouwprijs roemt u onder meer vanwege uw rol als boegbeeld voor diversiteit en gelijke beloning ook tussen mannen en vrouwen. En er staat ook, u heeft een intrinsieke motivatie, staat er te lezen. Waar komt die motivatie bij u vandaan om voor diversiteit en gelijkwaardigheid te strijden?
2: Ja, die intrinsieke motivatie zit ook op dat punt, maar ook om het publieke belang te dienen. Daar ben ik ook intrinsiek in gemotiveerd. En een onderdeel daarvan is dat in een samenleving gelijkwaardig is. Dat die gelijkwaardig is voor iedereen en voor allemaal. Dat heb ik als vrouw en ook als vrouw met een Aziatische afkomst niet altijd op diezelfde wijze die gelijkwaardigheid ervaren. En we weten ook, en dat is ook een bijzonder thema, dat in het publieke leven, maar ook op het werk, op de werkvloer, die gelijkwaardigheid, die gelijke betaling van vrouwen nog ontbreekt in veel gevallen in Nederland.
1: Ja, want u zegt met uw Aziatische achtergrond, u bent geadopteerd, ja, als ik het goed heb begrepen. Uit Zuid-Korea en in Friesland opgegroeid.
2: Ja, en in Twente.
1: En dat zal vast niet altijd makkelijk geweest zijn. Is dat een vooroordeel?
2: Nee, niet makkelijk. Maar ik weet niet of dat zozeer te maken heeft met Friesland en Twente, maar meer met mijn jeugd en hoe dat is verlopen. Ja.
1: En u heeft daar ook uw kracht van gemaakt, als ik het goed begrijp.
2: Ja, en dat is wat ik ook heel erg graag uitdraag, ook naar andere vrouwen en naar jonge talenten of naar andere mensen. Ik heb vroeg in het leven geleerd op eigen benen te staan en op jezelf te vertrouwen, op je eigen kompas te zijn. En dat heeft me veel gebracht. En ik wens dat echt oprecht ook anderen toe. En ook omdat er voor mij de overtuiging is dat als je in jezelf vertrouwt en dat je ook accepteert dat je goed bent zoals je bent, dat ruimte maakt voor verdere groei en ontwikkeling.
1: En behalve dan zelf toch solliciteren op die baan waarvan u dacht, zou ik het nou wel doen, maar nodig om te doen. Wat doet u nog meer om die diversiteit binnen het Openbaar Ministerie te bevorderen?
2: Wij hebben een diversiteits- en inclusieprogramma. Volgens mij hebben we net een nieuwe programmadirecteur daarvoor aangenomen. Ik neem deel daaraan. Ik heb ook eerder in mijn werkend leven bij het Openbaar Ministerie ook een diversiteitsnetwerk in Amsterdam opgezet. Toen ik daar nog werkte bij het parket Amsterdam. Ik heb vanuit samen met een aantal vrouwelijke collega's binnen het OM het vrouwennetwerk opgericht. Omdat wij zijn weliswaar een organisatie met veel vrouwen, maar er zitten echt nog veel patriarchale patronen in de organisatie. En ik vond, ondanks dus het grote aandeel vrouwen in de organisatie, dat er daar meer aandacht voor moest zijn. En daarom hebben we dat in gezamenlijkheid, het vrouwennetwerk, opgericht.
1: Ja, en bij die procureurs-generaal, daar jaagt u dit soort discussies in dat systeem, wat u beschrijft, ook hard aan.
2: Binnen het college, ja.
1: Ja. En ook inhoudelijk, zeg maar, vakinhoudelijk, houdt u zich ook bezig met de rechten van vrouwen, de veiligheid van vrouwen, ook femicide nadrukkelijk op de kaart zetten als maatschappelijk probleem. Wat is daarbij voor u de grootste uitdaging binnen het Openbaar Ministerie, of een grote uitdaging?
2: Ja, ik vind dat we als samenleving echt een verantwoordelijkheid hebben om die veiligheid van vrouwen te vergroten. En als Openbaar Ministerie samen met de politie gaan wij over de inzet van het strafrecht. En dat gaat dan vooral over het voorkomen van femicides. Femicide, dan ben je te laat, hè. Dat is het fatale gevolg van vaak een gewelddadig patroon wat eraan vooraf gaat. En voor ons, voor het Openbaar Ministerie, voor de officieren van justitie, voor de collega's die eraan werken, is het van belang dat we de signalen tijdig herkennen. Dus dat we de eerdere signalen van geweld tijdig onderkennen als een patroon van huiselijk geweld. En als we dat eerder kunnen herkennen, kunnen we ook eerder interveneren. Die mogelijkheid hebben wij als Openbaar Ministerie ook. Er moet altijd een strafbaar feit zijn. Dat is de aanleiding waarop wij mogen optreden. Maar als dat er is, en als we dat zo vroegtijdig mogelijk detecteren, onderkennen, dan kunnen we ook zo vroegtijdig mogelijk de vrouwen beschermen. De verdachte, de dader, vervolgen.
1: En wijst u dan al uw collega's daar voortdurend op? Welke rol speelt u daarbij?
2: Het zit bij mij als PG in portefeuille, zoals dat dan heet. Dat betekent dat ik daar binnen die portefeuille, en dat doe ik natuurlijk niet alleen, wij hebben een heel team van officieren van justitie die zich met dit thema bezighouden. Daartoe hebben we ook extra geld gekregen van de overheid om daarop te intensiveren. Er zijn veel beleidsadviseurs op dit thema bezig. En wat ik zelf daarin heb gedaan. Wij werken binnen Nederland met een zogenaamde veiligheidsagenda. Dat zijn de prioriteiten van de Nederlandse politie. Op welke criminaliteit zetten we elkaar? Wordt de volgende jaren veel op ingezet. En ik heb daartoe nadrukkelijk aandacht gevraagd voor relationeel geweld. Dus voor het aanpakken van huiselijk geweld en het voorkomen van femicide.
1: En dan hebben we ook de vrouwen natuurlijk ook op straat die onveiligheid ervaren. In Delft zijn een aantal incidenten geweest. Er is vanavond iemand voor aangehouden. De burgemeester van Delft die raadde vrouwen afgelopen weekend aan om voorlopig samen te fietsen. Daar kwam toen weer heel veel kritiek op. Van leg het niet bij de vrouwen neer. Nou, hij zei gisteravond van ik bedoel alleen maar let op elkaar. Hoe kijkt u nou naar zo'n discussie, naar zo'n debat?
2: Ja, het is een probleem van de Nederlandse samenleving. En dat betekent dat we in gezamenlijkheid ook moeten zoeken naar oplossingen. En ik ben zeer voorstander van, en dat snap ik, dat wordt gezegd, hè. Je moet niet alle verantwoordelijkheid bij de vrouwen leggen. Maar vanuit mijn optiek, waarvan ik net zei, vertrouw op jezelf, hè, en wees de kracht, vind de kracht in jezelf, vind ik ook dat we in deze discussie ook het handelingsperspectief en vrouwen moeten versterken. En hen ook krachtiger moeten maken om te kunnen zorgen dat zij uit die situaties kunnen geraken.
1: En hoort samen fietsen daar dan bijvoorbeeld bij?
2: Ik zou het mijn dochter ook adviseren. Ja, het is op dit moment zo dat de samenleving is nog niet zo ideaal als ik hem zou willen hebben. En tot die tijd wil ik heel graag mijn kinderen veilig houden. Dus als dat bijdraagt aan haar veiligheid, zou ik dat ook adviseren. Tegelijkertijd, en dat ben ik zeer eens met ook de anderen, het ligt de verantwoordelijkheid om dit te verbeteren ligt ook bij anderen dan de vrouwen. Dus het ligt ook bij de mannen en alle andere personen in deze samenleving.
1: Hartelijk dank dat we op deze manier met uw werk kennis konden maken vanavond, waarmee u als topvrouw van het jaar bent benoemd. En ik wens u een mooi jaar toe als rolmodel. Er horen vast allerlei. We gaan u vast vaker horen. Verplichtingen bij, of in ieder geval aanmoediging bij. Dank in ieder geval voor dit moment, Sui Prene van het Openbaar Ministerie.
2: Dank u wel.

0: Don't Panic, Coldplay. Morgen wordt een spannende dag voor Romano Sandé, directeur van de stichting Uit met Autisme. Hij is zelf autistisch en gaat voor het eerst naar een voetbalwedstrijd van FC Groningen tegen PEC Zwolle. En het bezoek, dat is een pilot van zijn stichting die wil onderzoeken op welke manier je minder last kunt hebben van de vele prikkels die je in een stadion ervaart. Goedenavond, Romano.
1: Goedenavond.
0: We hebben afgesproken te tutoyeren.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, zelf ben je geen voetbalfan, begrijp ik.
1: Nee, ik ga eigenlijk niet vaak naar überhaupt een wedstrijd. En gezien mijn werkzaamheden kijk ik ook niet heel vaak een wedstrijd op televisie.
0: Nee, maar je vindt het toch wel de moeite waard om te gaan morgen?
1: Nou ja, als directeur van Stichting Uit met Autisme heb ik daar natuurlijk ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid in. Er is een vraag gesteld, we hebben gekeken hoe we dat mogelijk kunnen gaan maken. En dan kan je niet zeggen van nou, ik ga maar niet.
0: Nee, want de vraag was of jullie mee wilden doen aan een proef om te kijken of mensen met autisme ook een voetbalwedstrijd kunnen bezoeken.
1: Nou, dat ligt wel wat genuanceerder, want we kregen eigenlijk vooral de vraag van bezoekers met autisme. Die zeiden van, goh, je doet al zoveel in de vrije tijd. Zouden we dat ook niet kunnen doen bij sportwedstrijden? En van daaruit hebben we toen in eerste instantie contact opgenomen met de KNVB. Van, goh, wat is er allemaal mogelijk? Wat zijn de mogelijke nadelen? Waar moeten we rekenschap mee houden? En zo is dit eigenlijk zo ontstaan.
0: Want kun jij beschrijven wat er met jou gebeurt als je te veel prikkels krijgt?
1: Op het moment dat ik te veel prikkels krijg, heb ik eigenlijk in fases verschillende lichamelijke klachten. Het begint bij mij met een soort van gevoel van een strakke band om het hoofd. En als die maar lang genoeg blijft duren, dan wordt het ook misselijk. Mijn hoofd gaat bonken. En op een gegeven moment kan ik ook gewoon niet meer helder functioneren, niet meer nadenken. En heb ik gewoon echt absolute rust nodig.
0: Ja, en hoe lang houd je daar dan last van als zoiets gebeurt?
1: Het ligt wel een beetje aan in welke fase ik eruit stap. Als het aan het begin is, dan is dat de rest van de dag. Maar laat ik het echt dermate escaleren dat ik helemaal niks meer kan, dan kan ik er wel tot een week last van hebben.
0: En wat zijn dan gelegenheden waarbij de prikkels te veel worden? Wanneer gebeurt je dat?
1: Het is meestal in de combinatie van prikkels die stapelen. Dus daar kun je denken aan geluidsprikkels, mensen die bewegen, lichtprikkels, lichtflitsen, geuren, warmte. Juist die combinatie kan alles gaan stapelen waardoor het gewoon te veel wordt.
0: En dan denk ik even aan morgen, die wedstrijd FC Groningen tegen PEC Zwolle. De supporters die zullen zich waarschijnlijk niet aanpassen in hun gedrag. De spelers ook niet.
1: Nee, en dat is ook niet de bedoeling natuurlijk geweest van deze pilot van oorsprong.
0: Want wat gaan jullie daar morgen onderzoeken? En wat gaan ze doen om het zo goed mogelijk voor jou en een aantal andere mensen met autisme te laten verlopen?
1: Nou, waar we vooral hebben gekeken naar de wedstrijd zelf, die moet je niet willen aanpassen. Want je wil ook op een bepaalde manier die sfeer van het stadion beleven. Dus we hebben gekeken van hoe kun je dat nou voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd verbeteren. Zodat je bijvoorbeeld, zoals morgen, via een wat rustige ingang binnenkomt. Zodat je niet direct in de mensenmassa staat. Voordat de wedstrijd begint, heb je ook een ruimte waar je meer rust hebt, wederom niet volop in de mensenmassa. Je kan vanaf daar dan de wedstrijd bekijken of de plek in het stadion. Maar je hebt eigenlijk daarin dan weer de keuze. Op diezelfde plek kun je terugkeren tijdens de rust of na afloop. En zo proberen we eigenlijk de pieken van de prikkelbelasting en de dalen ervan met elkaar af te wisselen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ontzettend veel geluid in het stadion. De stadionspeakers, zingende supporters, schreeuwende supporters. Ja. Misschien zijn er ook wel vuurwerkpijlen. Wat doe je daarmee of tegen?
1: Nou ja, voor een deel zit dat natuurlijk al in de verwachting van een voetbalwedstrijd. Dus in zoverre anticipeer je daar al een beetje op. Goh, er komt heel veel geluid, dus ik plan in de dagen eromheen zoveel mogelijk de rust in. Maar daarnaast heb ik ook mijn eigen verantwoordelijkheid daarin. En heb ik bijvoorbeeld een Active Noise Cancelling koptelefoon bij me. Of gehoorbeschermers. Zodat het eigenlijk een en-en verhaal wordt.
0: En morgen is dus ja, min of meer de test hoe dat bevalt. Wat wordt er vervolgens gedaan met jouw ervaringen?
1: Nou, die ervaring gaan wij uiteraard weer delen met FC Groningen. Dan gaan we ook overleggen hoe het vanuit hun kant is bevallen. En dan proberen we die lessen al gelijk mee te nemen naar de volgende test bij ADO Den Haag op 24 oktober.
0: Ja, en ook nog een interland?
1: Dat klopt. We hebben op 13 november de interland Nederland-Griekenland in de Amsterdam Arena. En we proberen gewoon per keer daar de beste lessen uit te halen. Zodat we in het draaiboek wat we hebben gemaakt, wat uiteindelijk voor elke club toegankelijk moet zijn, ook daarin kan worden meegenomen. En elk stadion is ook gewoon anders in Nederland. Dus we kunnen nu niet een hele harde zwart-wit draaiboek maken voor elk stadion. Dat wil gewoon niet.
0: Nee. En wie weet ga je het nog leuk vinden, dat voetbal?
1: Wie weet.
0: Wie weet. Nou, ik wens je in ieder geval een goede proeftest toe morgen. Een proef of een test. En een mooie wedstrijd ook natuurlijk bij Groningen.
1: Dankjewel.
0: Hartelijk dank. Romano Sandé hoorde u. Dan gaan we praten over Frankrijk en over Charles de Gaulle. Want Charles de Gaulle staat weer volop in de aandacht bij de Fransen. De man die van 1959 tot 1969 president was in Frankrijk. Even naar hem luisteren.
2: Et l'Algérie. Je n'ai jamais cru que je pourrais d'un instant à l'autre trancher ce problème.
0: Ja, Frankrijk-kenner Niek Pas, welkom.
3: Goedenavond.
0: Ja, kan jij deze quote van hem thuisbrengen? Wanneer dit was?
3: Het ging over Algerije, de onafhankelijkheid van Frans Algerije. En hij zegt volgens mij dat hij nooit had geloofd dat hij hier een oplossing voor zou kunnen vinden. Dus dat hij deze knoop, Gordiaanse knoop, zou kunnen doorhakken. Ja.
0: Ja, en hij speelde een belangrijke rol in en ook direct na de Tweede Wereldoorlog. Hè, en over die periode zijn twee films gemaakt. Een tweeluik, waarvan de tweede morgen in de bioscopen draait in Nederland. Maar jij kon hem vanmiddag al zien.
3: Ja, nee, ik heb vanmiddag het tweede deel gezien.
0: Een hele zit?
3: Het was een hele zit, 2,5 uur. Maar je verveelt je geen moment. Dus ik kan hem sowieso iedereen aanbevelen, ook het eerste deel.
0: Ook als je geen Frankrijk-kenner bent?
3: Ja, zeker ook als je geen Frankrijk-kenner bent. Omdat de film zit gewoon heel goed in elkaar. Het is een blockbuster, zeg maar op zijn Amerikaans. Daar heeft de producent Pathé ook op ingezet. De film zit goed in elkaar, er zit vaart in. Er is een mooie afwisseling tussen allerlei gevechtsscènes en politieke scènes, waarin de politici met elkaar bakkeleien over de toekomst van Frankrijk. En dat is gewoon heel mooi en vlot in elkaar gezet. Met vooral ook prachtige, echt prachtige rollen voor de Gaulle en Churchill, Winston Churchill. Die voortdurend met elkaar bezig zijn. Over de afloop van de oorlog.
0: Ja, en hoe het verder moet in Europa. Ja. Nu had de eerste film, het eerste deel van de tweeluik in Frankrijk aanvankelijk niet zoveel succes. Dat veranderde een paar weken na de première, begin van afgelopen zomer. Waar kwam dat door?
3: Ja, hij had een wat lastige start, wat ik heb begrepen. Maar door er was toch wat afstandelijkheid. Een film over de Gaulle en de Tweede Wereldoorlog. Ik herken dat ook bij mezelf, moet ik zeggen, naar die eerste film toe. Maar door mond-op-mond reclame is hij eigenlijk losgeschoten in de zomer. Het tweede deel in Frankrijk is daar vrij vlot op gevolgd, dus de release. En een van de andere succesverklaringen is dat, omdat het zo warm was met de hittegolven, ja, veel Fransen ook de bioscoop indoken en de film daardoor ook hebben ontdekt.
0: En wat voor beeld schetst de film van de Gaulle? Hoe zetten ze hem neer?
3: Ja, eigenlijk heel menselijk. De Gaulle is natuurlijk toch een wat afstandelijke historische stijve figuur, personage. Een personage in zwart-wit, zou ik willen zeggen. En in de film wordt hij echt neergezet als iemand van vlees en bloed die zijn persoonlijke lot eigenlijk koppelt aan het lot van Frankrijk en daar heel erg van overtuigd is. En dat is op een magistrale manier gedaan.
0: En historisch correct?
3: Ja, over het algemeen wel. De film volgt een biografie van een Britse historicus, Julian Jackson. Echt een kei in het vak. Ik heb die hoofdstukken er nog eens op nageslagen. En eigenlijk is het scenario, volgt het historische werk heel duidelijk. Maar er is natuurlijk ook dichterlijke vrijheid in de film. Hè. Dus er zijn ook personages die komen voor die niet hebben bestaan. En er zijn een aantal scènes die zijn wat breed uitgesponnen. En die zeker historisch niet zo hebben plaatsgevonden. Maar dat maakt voor de film niks uit.
0: En je had het net al over oorlogsscènes. Ik heb begrepen, veel spectaculaire oorlogsscènes spelen zich voor een groot deel in Noord-Afrika af, in de woestijn. Je noemde net ook al even Algerije. Welke rol speelde de Gaulle daar?
3: Welke rol speelde Noord-Afrika daar, hè, voor de Gaulle? Dat waren natuurlijk de Franse koloniën, Frans-Noord-Afrika.

0: Frankrijk, ja, die speelde zich af in de koloniën. En daarom is in de film Noord-Afrika ook zo belangrijk.
1: En dan was er ook nog het plan om Frankrijk op te splitsen na de oorlog in een kleiner gebied en een bufferstaat. Volgens mij waren de Amerikanen die dat plan hadden, Roosevelt. In hoeverre was dat plan er ook echt?
0: Ja, er waren ook eigenlijk vooral gedachtenspinsels uit de koker van Roosevelt en zijn burelen. In de film wordt dat wat dik aangezet. Dat zal in Frankrijk natuurlijk heerlijk vallen, want ja, het is toch
1: lekker anti-Amerikaans. We wisten het altijd al.
0: Precies, het is als een bevestiging. Het zal in België trouwens ook goed vallen, omdat op die kaarten die worden getoond in de film, die bufferzone is eigenlijk uitvergroot België. Maar in de werkelijkheid heeft dat nooit zo zijn beslag gekregen. Dus dat is een element in die film die wat wordt aangezet. Het is wel zo dat Roosevelt ervan overtuigd was dat Frankrijk eigenlijk geen zeggenschap meer had. Frankrijk had verloren in 1940. De Gaulle had in de ogen van Roosevelt eigenlijk geen mandaat, want hij was niet gekozen door de Fransen. En dat verklaarde ook waarom die verhouding tussen met name dus de Amerikaanse president en de Gaulle, ja, die was bijzonder moeizaam.
1: Ja, dat ging dan over de persoon van de Gaulle, omdat hij niet gekozen was. Maar zat daar ook dédain tegen Frankrijk bij van de Amerikanen?
0: Ja, dédain. En dat kwam voort uit eigenlijk ook de schok in Washington in 1940... dat Frankrijk zo ook waarschijnlijk zo makkelijk de slag had verloren. De Amerikanen zeiden, wij gaan wel bepalen hoe wij Frankrijk in het naoorlogse Europa op de kaart gaan zetten.
1: En de huidige president Macron, die haalt de Gaulle regelmatig aan in zijn toespraken en speeches. Ziet hij hem als een voorbeeld?
0: En hij is denk ik niet de enige binnen de Franse politiek. En dat is ook eigenlijk een ander element wat deze film denk ik zo interessant maakt op dit moment. Juist door die politieke dimensie is het eigenlijk een soort spiegel naar de actualiteit toe. Hè? Want we zien in de Gaulle een sterke, vastberaden persoonlijkheid die voor Frankrijk staat, die daar ook alles voor doet. Die uiteindelijk ook zijn gelijk haalt. Ja, en dat is natuurlijk in het huidige tijdsgevricht waarin politiek bijzonder moeizaam verloopt, ook in Frankrijk. Is dat wel een voorbeeld of in ieder geval een richtpunt en een inspiratie?
1: Ja, want komt er nu ook weer een verlangen op? Misschien is dat er altijd wel een beetje geweest naar de Gaulle, maar leidt dat nu dan ook weer op in deze onzekere tijden in Europa en Amerika?
0: Ja, volgens mij wat er aan de hand is, wat meespeelt bij het succes van de film, is dat die nostalgie of dat verlangen naar zo'n krachtige leider, zo'n sterk politiek personage, dat is er. Dat wordt weer spiegeld in deze film. Dus ik denk dat de film ook helemaal past bij zijn tijd. En ik vraag me af of hij hetzelfde succes zou hebben gehad als 10 jaar geleden, als hij dan zou zijn verschenen. En zeker in de huidige Frankrijk, waarin dus de presidentsverkiezingen volgend jaar aankomen, waar een hele batterij aan politici zich aan het warmlopen is. En waarbij eigenlijk toch, behalve een aantal kandidaten, eigenlijk niemand er bovenuit steekt. Zeker niet als politieke persoon. Ja, is het natuurlijk zo'n film over de Gaulle niet alleen nostalgie, maar ook een spiegel. Ja, maar ook een soort richtpunt van, ja, misschien gaat het toch nog een keer lukken.
1: De Gaulle Liberté, die film is vanaf morgen te zien in de bioscoop. Dank dat je hem alvast hebt gezien voor ons en daarover wilde vertellen. Niek Pas, Frankrijk-kenner, dank je wel. Daarmee is een einde gekomen aan het oog van vanavond, 17 september. Straks Nooit meer slapen en morgen zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.

0: was eens een man die altijd mopperde.
1: NPO Radio 1.
0: Daarom werd hij mopperpapa genoemd door zijn dochters. Zo begint De Moppermeisjes en hun mopperpapa. Het kinderboekendebuut van Marcel van Roosmalen. Marcel van Roosmalen zal er zijn. Als taalschat de binocle. Voordrachtskunstenaar Simon Mulder bewerkte dit verhaal van Louis Couperus voor het theater en hij is onze gast. En ik duik in de atlas van het dialect in Nederland. René Appel bespreekt de TNA van Ruud van Nistelrooy.
2: NPO Radio 1.
0: Zaterdag vanaf 11 uur.
1: Wie luistert, weet meer. Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1.

0: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
0: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
5: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
4: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
6: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
7: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Nu bij Dirk, Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
11: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.